0: Welkom in Moskou, dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Oh. Morgen, ik wilde zien buiten adem. Ik zat net eventjes wat drinken te pakken buiten de studio. En de deur klemt een beetje, dus ik kom de studio niet meer in. Nou, maar het stil was ook niet handig, hè? Maar goed. We zijn er net op tijd. 538 verkeer door Flitsmeister met een flits op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden. 13,7 dan de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht. 33,2. De A12 dan Arnhem richting de Duitse grens bij Arnhem 133,9. En als laatste de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53,5. Veilige reis.
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
1: Zometeen een heerlijke classic van Mahobi. Bumpy Red komt eraan. En eerst Alan Walker. Dit is

Alex Warren van 538, je hoorde Fever Dream. Hey, hoe zou jij denk je reageren als je ineens hoort, joh, weet je, jij gaat naar het WK in Amerika? Denk er maar eventjes heel goed over na, want gisteren, donderdag, hebben we 2 tickets weggegeven. 2x2, 4 in totaal, naar het WK in Amerika, Dallas. Om de openingswedstrijd Nederland-Japan te kunnen zien. En ik heb goed nieuws voor je. We gaan ook nog een keer kaarten weggeven voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Wil je daarbij zijn? Dat kan. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Ook die nieuwste Sienna Spyro, Olivia Dean. Ze komen eraan. En eerst op 538 Mahobi.

0: Larsen bij 538. Je hoort Lush Live.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Hey, stel je voor, hè? Je krijgt nu te horen dat je naar het WK voetbal in Amerika mag. De wedstrijd Nederland-Zweden. Wie zou je nou als eerste opbellen om met je mee te gaan? Is dat je moeder? Je partner? Je vader? Het kan van alles en iedereen zijn als je maar zeker weet dat je er met hem uit kan houden een paar dagen. Want volgende week is het er weer tijd voor volgende week donderdag. Dan gaan we je weer naar Amerika sturen. Hoor je dan de scheidsrechter het fluit voorbij komen, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, dan win je 2 tickets naar Amerika voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Je wint er ook nog een keer €538 zakgeld bij. En 3 hotelovernachtingen. Alles voor je wordt geregeld. Dus zorg ervoor dat je 0909-30538 echt in je telefoon hebt staan. En onderweg voor je Faithless, Gavin DeGraw en eerst Sienna Spyro.

Diggity. Hey, laten we eerlijk zijn, soms moet je gewoon van bepaalde classics afblijven, toch? Ik bedoel, Phil Collins in The Air Tonight moet je absoluut geen remix van maken, toch? Ik bedoel, ja, dat is toch een beetje... Ja, in mijn ogen verkracht je gewoon dat nummer. En ook toen ik deze plaat zag, de nieuwste van Bebe Rexha samen met Fateless, dacht ik, oh jongens, doe het nou niet. Want namelijk, deze plaat is gesampled.

0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik dacht, ja, weet je...
1: Oei, oei, oei.
0: Ze gaan dit samplen, toen dacht ik, nou ja... Dat gaat helemaal niks worden, maar ik moet je heel eerlijk bekennen... Het is me alles meegevallen. Sterker nog, ik vind hem stiekem best lekker. Staat met Velus heeft Burexa deze geschreven. Haar vertaling op Insomnia. Dit is de nieuwste New Religion.

Jack en de Hello Black bij 538. Je hoorde In My World. Kijk jullie al vanuit hier met zometeen een mega-artiest die echt een van de meest bekende liedjes ooit heeft gemaakt. Maar het betekent helemaal niets. Maar dat zit hoor je zometeen. Eerst Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

538 met Lionel Richie. Je hoorde All Night Long. Ja, wel grappig over deze plaat van Lionel Richie, All Night Long, is dus dat het idee was eigenlijk gewoon om een beetje een soort van Caribische plaat te maken. Dus wat deed Lionel Richie? Hij zat in de studio, zat gewoon een beetje, nou ja, eigenlijk de instrumentale dingen te maken. En later bedacht hij, ja, weet je, ik moet ook natuurlijk wat teksten op hebben. Wat ga ik nou precies doen? Nou, toen dacht je, nou, weet je, ik ga een beetje, nou ja, een beetje internationale vibes muziek maken. Een beetje ook dat soort teksten, weet je wel. Een beetje Spaanse teksten en dat soort dingen. Maar het probleem was, hij kon het helemaal niet. Dus bedacht hij gewoon wat woorden. Zo bijvoorbeeld deze woorden, dit. Ja. Zeg maar, dit betekent dus gewoon helemaal niks. Hij heeft gewoon wat woorden verzonnen die een beetje, nou ja, toch een beetje lekker Caribisch klonken. En toen dacht hij, nou weet je, ik vind het wel best. Ik ga dat je gewoon uitbrengen. Als ze zien met bluffen kom je toch het allerverst, hè? Je hoorde Lionel Richie in All Night Long bij 538. Zelfs meteen nog 106. Ocuda Just Project komt eraan met Infinity. En eerst Marshmallow en Thomas.

Lil Nas X van 538. Je hoorde That's What I Want. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nacht zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Shakira, Calvin Harris en Direct voor je klaarstaan. Dus dat belooft echt een goede nacht te worden. En vanaf 6 dan hoor je ze weer, hè. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En mocht je dan nog wakker zijn, feliciteer ze eventjes. Ze zijn namelijk 3 jaar lang hier bij 538. Dat gaat natuurlijk groots gevierd worden. En ja, je weet het, hè. Verjaardag is die trakteert. Daarom kun je zo meteen in de 538 ochtendshow een tv winnen. Hoe dat zit, vertellen ze allemaal om 6 uur. Eerst Somber. Dit is Homeworker.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Away.
1: Offenbach op 538. Je hoorde Miles Away. En ook de Frey kwam voorbij. How to Save a Life. In het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Martijn. De grote gladiatoren Tim Rick Nieuws voor Tim. Die starten straks om 6 uur weer met een nieuwe 538 ochtendshow. En traditiegetrouw blikken we dan altijd even terug in het uurtje voorafgaand aan 6 uur. Op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. En Ad van Zeggelen nam een groot deel van het draaiboek in beslag gisteren. En terecht ook, want Ad hing aan de telefoon over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Hij was namelijk de winnaar van vorig jaar en probeerde gisteren zijn titel te gaan prolongeren. En daar hing hij even over aan de telefoon bij het team van de ochtendshow. Dat gesprek hoor je zo meteen nog een keer. En dat ontaarde in de vraag van Tim aan de luisteraars van de ochtendshow hoe zij zelf in hun vogelgeluiden zitten. En nou ja, dat heeft hele mooie reacties opgeleverd. Ook dat fragment hoor je zo meteen nog eventjes terug. En Roland Molendijk was aan de telefoon gisterochtend. Hij beklom de Alpe d'Huez. En hij vertelde over de bijzondere sfeer die hangt tijdens dat evenement. En hoe belangrijk het is dat er geld is gezameld om kankeronderzoeken mogelijk te maken. Dus ook dat gesprek zometeen nog even één keer in de rerun hier op Radio 538. Zometeen ook nog muziek van Max en Andy Grammer. Now Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet.

0: Max en Andy Grammer, dat zijn dus geen broers. Dat dacht ik in het begin. The Thing I Love op Radio 58. Welkom bij het voorprogramma van de 58 ochtendshow. Even terugblikken op gisteren op het gesprek wat het team had met Ad van Seggelen. Regerend Nederlands kampioen vogelfluiten, althans ten tijde van het telefoongesprek. Ad moest zijn titel gaan verdedigen en ja, het Nederlands kampioenschap vogelfluiten, het is eigenlijk ja, wat het zegt dat het is. Het woord, hoe goed kun jij vogels nadoen? Dat wilde hij wel even uitleggen aan Tim Rikniers en Florentien. Het gesprek van gisteren klonk zo. Luister mee.
1: De wekker gaat. Ja. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Waar hebben mensen het vandaag over?
2: Ja, nou ja, mensen zouden het kunnen hebben over het feit dat je vandaag op 538 kans maakt op kaarten voor het WK voetbal. Ja. Dat heeft geen enkele radiozender, alleen 538. Hoor je de scheidsrechter fluiten, dan mag je bellen. Waar mensen het ook over zouden kunnen hebben, en dat heeft ook iets met fluiten te maken, dat is het NK Vogelfluiten.
3: Ja, is dat niet in Utrecht?
2: Ja, in het Giftpark vindt dat plaats.
3: Prachtig park.
2: Daar wordt vandaag gekeken welke vogelfluiter de beste van Nederland is. En misschien is dat wel regerend kampioen Ad van Seggelen. Ad, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Want jij bent de titeldrager.
4: Ik ben de titeldrager, ja.
2: Werd er nou direct al gefloten, Ad?
4: Nee, er werd niet gefloten. Dat was scheidsrechter, denk ik.
2: Oh, oké. Hey, even voor de mensen die het helemaal niet kennen. Wat houdt het precies in, het NK Vogelfluit, Ad?
4: Ja, volgens mij wordt het georganiseerd door het programma Vroege Vogels van BNNVARA.
2: Oh ja, dat zijn onze collega's. Ja,
3: die zijn al lang wakker.
2: Ja, die zijn nog vroeger dan wij eigenlijk.
4: Ja, daarmee het ook Vroege Vogels, denk ik.
2: Maar er wordt gekeken wie het beste vogels kan imiteren.
4: Ja.
2: En jij bent dat... is het je één keer gelukt of meerdere keren al dat je de titel...
4: Nee. Ik heb vorig jaar gewoon mijn dochter had een filmpje opgestuurd. En toen heb ik met de koekoek heb ik daar het kampioenschap gewonnen. We waren ongeveer een 18 finalisten.
2: Ja, ook 18 maar liefst. Zo.
3: Fluit een koekoek? Die zegt toch gewoon koekoek?
4: Nee. Ja, nee. Het is meer koekoek. Het is dus het geluid, ja.
2: Ja.
4: Het koekoekgeluid.
2: Oh.
3: Ja.
2: Maar even op een gegeven moment...
4: Het mocht alleen maar Nederlandse vogels zijn. Dus geen hoenders of zo. Dus het was echt alleen maar vogels.
3: Het is ook echt een NK, hè?
5: Ja,
4: Nederland. Een NK.
2: Het is echt voor...
3: Geen WK. Anders
2: alleen maar inheemse diersoorten dus, als ik het goed begrijp.
3: Ja. Ja. Een toekant kunnen doen of zo.
2: Ja, ja nee, dat gaat niet.
3: Nou, is van de Valk. Oh, ja, natuurlijk. Die Nederlands.
4: er was een jongetje en die deed een wespendief na. Maar uiteindelijk was het dan het geluid van de harpij uit Afrika. Nou. Maar dat geldde niet.
2: Ik ga ervan uit dat die keihard gedisqualificeerd is.
4: Ja, het zijn gewoon Nederlandse vogels die je moet proberen na te doen. Ja.
3: Dus dan hebben we de mus, de spreeuw.
4: Ja, de spreeuw en vink en merel. Ja. En, noem maar op.
2: Ja, okay. Ja. Maar even, Ad, wanneer kwam het moment dat jij door had van... Jeetje, ik ben eigenlijk best een hele goede vogelimitator.
4: Ja, nou, dat is eigenlijk al van jongs af aan.
2: Oh.
4: Vroeger dan fluiten we op een notendop. Het was dan tussen je handen en dan vloot je gewoon naar. Ja.
3: En op een graspriet?
4: Ja, ook een graspriet ook. Ja, dat tussen je vingers nemen en dan ik fluit dan ook op mijn handen.
3: Ja.
5: Graspriet.
4: Dus, ja, dan is een graspriet tussen je handen en dan kun je daarop blazen en dan komt er een geluid uit.
2: Ah, maar even bij het NK mag denk ik alleen maar op de handen gefloten worden.
4: Nee, je mag ook gewoon een kleine vogeltje. Gewoon fluiten, maar ik... ik doe het op mijn handen.
2: Ja. Nou, vorig jaar heb jij gewonnen met de imitatie van de koekoek. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd, Ad, hoe de koekoek dan klinkt als jij hem imiteert.
4: Ja, ik kan hem nog wel proberen een keertje te doen, hoor.
2: Ja, ik weet het, is alweer even geleden. Ja. Het is misschien een beetje weggehebt, maar...
3: Even de boel opfrissen.
2: Ja.
4: Even wachten, hè?
2: Even luisteren.
3: Ja, pizza.
2: Kom maar. Ja.
3: Ja. Kan je nog één keer doen?
4: Ja.
3: Oh ja.
4: Maar die blijft ook altijd aan de gang, hè?
3: Ja.
2: Ja, dit is wel echt...
3: Het is wel 3 uur.
2: Je waant je onmiddellijk in het bos als je dit hoort. Ja. Ontzettend lekker.
4: Ik kom op meteen normaal. Als het broedseizoen begint van de koekoek...
3: Ja.
4: En ik doe hem na, dan kom je bij mij voor boven... voor op de deur zitten, ja.
2: Meen je dat? Dus jij kan hem zo goed imiteren... dat de echte koekoek weet jou niet van een soortgenoot te onderscheiden.
4: Ja, hij was vorig jaar 95% tegen het echte geluid.
2: Wow, zo.
4: Met de AI, hè, hebben ze meestal dan.
3: Echt knap. En wat doe je dit jaar dan?
4: Ik ga dit jaar de tortelduif doen, de Turkse tortel.
3: De Turkse tortel.
2: Oh, wacht even. Oh, jij zit net te vertellen, het moet in Nederlands.
3: En wat ga jij doen?
2: De Turkse tortel. Dat is vraag om moeilijkheden.
3: Ja, dat is disqualificatie. Ja.
4: In Nederland is het allemaal voor een klein beetje inheems geworden. Hè,
2: ah, oké.
4: Okay. Maar hoe klinkt, in Nederland.
3: Hoe klinkt de Turkse tortel?
5: Ja goed, dat weet iedereen.
4: Ik ga hem voor je doen.
2: Ja, ik ben benieuwd. De Turkse tortel.
3: Nou, daar komt hij. Oh ja. Een beetje. Weet je, een soort twee trap.
4: Je
3: wordt er morgen
4: wakker van
3: dat
4: beest.
2: Oh,
3: ja. Is dat de Turkse tortel? Oh,
2: maar dat is toch gewoon een duif?
4: Of nee, dat is de houtduif voor jong, maar dit is de Turkse tortel.
5: Ah. Hoe klinkt de houtduif ook alweer?
4: Ja, die houtduif die heb ik nog niet in mijn repertoire. Die hebben een beetje een overslag.
5: Oh, wat hebben die?
2: Een overslag?
5: Oh, nou, dat weet je toch?
4: Ja, die hebben een iets ander geluid. Dus je moet doen waar je goed in bent.
2: Ja, nee, zeker. En als jij zegt van ja, de Turkse tortel, dat is echt mijn specialiteit in de houtduif, dan moet ik nog even op oefenen. Dan zou ik daar niet mee naar het NK gaan. Dat is,
4: Nee. Ja, maar ja, luister, het is ook wel heel gezellig hoor trouwens.
2: Ja, he?
4: Het is heel leuk om te doen, echt. Maar jou was echt een geweldig mooi toernooi, ja.
2: Maar is dat ook, houden jullie na het NK als vogelimitatoren ook een beetje contact met elkaar?
4: Nee, echt helemaal niks. Nee. Oh, die mensen kwamen van alle kanten, van Amsterdam en van Drenthe, want er was één man die deed een Drentse raaf na. Ja,
6: Maar is het zo dat je een week van tevoren even gaat oefenen, of ben je hier het hele jaar eigenlijk
5: wat
6: mee?
5: Ik denk het hele jaar.
4: Nee, dat zit gewoon in mijn handen, daar zit er gewoon in.
2: Ja.
4: Kijk, met de andere vogels, gelijk ook de chif-chaf, ja, dat is ook zo'n, dat is weer een heel ander geluid, maar ja, dat is misschien wel weer degene die ik ga doen, mocht ik dit jaar weer gaan winnen, dan wordt dat mijn volgende vogeltje.
2: Hoe klinkt die dan, de chif-chaf? Had toch even benieuwd.
4: Dat is chif-chaf.
3: Ja, dat hoor je er
2: ook
3: in.
2: Ja, die is ook een stuk hoger meteen.
4: Ja, veel hoger, maar dat fluit je dan door je mee in mond, hè. Dus de andere geluid zijn met mijn handen.
2: Nou, spannend, Ad.
3: Ja, hoe laat zijn waren?
2: Ja.
3: Vroege vogel.
2: Wanneer vindt het plaats?
4: Vanavond om 8:00 in het Trumpark.
2: En iedereen kan komen kijken?
4: En iedereen kan komen kijken. En ik weet niet hoeveel mensen er dat meedoen. Vorig jaar waren dan zeg maar 18 finalisten, omdat de mensen daarop moesten sturen.
2: Ja.
4: En we zien het wel. Ik ga er naartoe en ik hoop er weer een hele leuke avond van te maken. Nou, we reizen straks lekker gezellig aan naar Utrecht. Ik ben met pensioen, dus ik heb tijd genoeg.
3: Ik denk dat ik wel even langs ga. Ik wil vlakbij het
2: geven. Oh, dat is leuk. Vanavond om 8:00 dan.
3: Als ik daar altijd even de Turkse tortel live kan zien doen,
2: dat zou ik even
3: vind ik wel leuk.
5: Nou, de kans dat jij vanavond live daarbij bent.
3: Het is om 8:00.
5: Het is goed dat ik vanavond seks heb.
2: Je weet het nog. Ad, we wensen je ongelooflijk veel plezier en succes vanavond.
3: Pak die prijs.
4: Dankjewel.
2: En laten we hopen dat wij dan vanochtend hebben gesproken met de kerstverse.
5: Ja.
2: De kakelverse eigenlijk. NK vogelfluiten.
4: Nee, dat mag niet gekakeld worden. Geen
2: hoender. Oh, is dat ook nog? Jeetje, wat zijn ze streng.
3: Jeetje.
2: Nou, veel plezier vanavond, Ad.
4: Dankjewel.
2: En tot wel. Ad van Zeggelen, de NK vogelfluiten.
3: Misschien is het leuk als je nu in de auto zit en je denkt van ja, leuk wat die Ad allemaal kan. Maar ik heb bij mij geldt er ook nog een goede vogel.
2: Oh, dat is leuk, ja.
3: Kan ook een vreemde vogel zijn. Of een pechvogel.
2: Pechvogel. Stuur maar even in via de F-vogel.
3: Erik Vogel, van goede tijden, toch?
2: Wie?
3: Erik Vogel.
2: Erik Vogel, dat is Ludo. Nou, stuur maar in. Via de app, er zit zo'n hele mooie audiofunctie in. Dan kan je memootjes deze kant op sturen. Even jouw vogelimitatie. Ja. We maken maar straks even een mooie samenvatting van om te horen. Of onder onze luisteraars. Misschien zit er wel een kerstmis.
3: Wildcard voor vanavond.
2: Het was wel leuk geweest. Nou, er zijn veel vogelgeluiden binnengekomen. Het overzichtje waar Tim het over had, hoor je zo meteen.

0: gesprek wat het team had met Ad van Seggelen gisteren aan de telefoon over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Ad is namelijk regerend Nederlands kampioen ten tijde van het telefoongesprek. En naar aanleiding van dat gesprek over het NK vogelfluiten hebben luisteraars van de 538 ochtendshow gisterochtend hun beste vogelgefluit imitaties gedeeld. En dat is een fantastisch overzicht geworden. Luister mee.
1: We hadden net even de regerend Nederlands kampioen vogelfluiten aan de telefoon.
2: Hou nog eens op met die fluiten.
1: Ja, het NK vogelfluiten.
3: Bij, op de tribune bij FC Twente is dat ook. Twente zit toch zo'n fluitje altijd.
1: Is dat zo, Twente? Ja,
3: ja, dacht bij Twente. Dacht ik altijd dat ze daar een fluitje doen.
1: Oh.
3: Dat is in een wedstrijd is dat zo irritant.
2: Oh, de scheids. Maar de,
3: nee, gewoon iemand in het publiek die heeft zo'n fluitje volgens mij. Ik dacht dat het Twente was,
1: oh,
3: maar...
1: Het komt mij niet bekend voor, maar... kampioen, Nederlands kampioen vogelfluiten... Ja, die je net even bij ons in de uitzendingen aan het uitleggen was... dat vanavond om 8 uur weer een nieuw Nederlands kampioen kon
3: gaan schappen. De Turkse troetel doen, toch?
1: Ja.
3: Nee, hoe heet dat ding?
1: Ja, de Turkse troetel.
3: Ja.
2: Nee.
3: Ja.
2: De Turkse troetel?
3: De Turkse troetel. Zeker.
1: In ieder geval een duif ging je nadoen.
3: De Turkse troetel.
1: Tortel.
3: Oh, tortel.
1: De tortel. Ja, de Turkse tortel. Ik kan wel even laten horen hoe die klinkt.
3: Oh ja. Dat is een duifachtige.
1: Ja, dat is een duifachtig dier. Die gaat hij vanavond proberen na te doen. En als hij dat goed doet, is hij wederom Nederlands kampioen. Maar wij wilden even van onze luisteraars weten... of wij ook een beetje vogelimitatoren onder onze luisteraars
2: hebben.
1: Die hebben we, hoor. Dit is er allemaal binnengekomen. Nou, luister even mee.
3: Gaan we raden.
1: Oh ja, geen idee.
4: En dit is een heese mus.
1: Oh.
4: Tulp, tulp, tulp.
3: Oh ja, wat is dit ook alweer? Een beetje merel. Achtig.
1: Klinkt wel.
5: Nou, ik heel de tijd in de auto te fluiten. Ach, bedankt hoor.
1: Ja, hoi, hoi.
3: Is weer kalkoen of zo?
1: Denk ik.
3: Ja, ja, ja.
6: De pauw.
3: Oh.
1: Ja! Zo! Die is goed!
3: Wauw!
7: Dit is een vogel uit Australië, de kookaburra. Komt ie aan.
1: Ja, je kan erop wachten natuurlijk, hè.
3: Leuk.
1: Nou, we hebben lekkere vogelaars onder onze luisteraars. Leuke luisteraars hebben wij. De leukste van Nederland.
8: De 538 Ochtendshow.
9: Zometeen vanaf 6 uur. Hey.

0: New Religion was dit, Bebe Rexha en Faithless in de pre-party, om het zo maar te zeggen. Het voorprogramma van de 538 op de show. Mijn naam is Martijn, straks om 6 uur dus Tim, Rick, Niels en Florentien. Maar voor het zover is, voordat zij beginnen, blikken we nog altijd even terug op dingetjes uit de show van de dag hiervoor. De dag waarop Alpe d'Huez in Frankrijk plaatsvond. Rondom de mythische berg Alpe d'Huez vindt ieder jaar Alpe d'Huez plaats. Waarbij het de bedoeling is dat mensen 6 keer, of minder, dat maakt niet uit, je bent een even grote held, omhoog fietsen of omhoog lopen. Om zo geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. En vanuit Talpa, het moederbedrijf van 538, doen ook heel veel collega's mee aan dat evenement. Waaronder Ronald Molendijk, muziekdeskundige van Shownieuws. En hij hing gisterochtend aan de telefoon in de ochtendshow om te vertellen over de voorbereidingen, over de sfeer die er hangt tijdens zo'n dag. En wat Alpe d'Huez voor hem betekent. Luister mee.
1: Een bijzondere dag vandaag voor veel Nederlanders die op dit moment in Frankrijk vertoeven. Op de Alpe d'Huez, want daar wordt vandaag voor de 6e keer de Alpe d'Huez.
2: Nee, niet voor de 6e keer.
3: Ik denk dat het voor de 30e keer...
1: Je hebt gelijk, sorry. Er staat hier 6 keer de Alpe d'Huez op fietsen of onderzoek naar kanker. Dat staat hier. Ja, nee, het is niet de 6e keer. Vandaar is het weer zover. Duizenden deelnemers beklimmen de berg. Vaak met een heel persoonlijk verhaal en een gezamenlijk doel. Zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. En iemand die daarbij aanwezig is vandaag is Talpa-collega Ronald Molendijk. Ronald, goedemorgen.
4: Morgen.
1: Goedemorgen. Vanaf de Alp.
4: Ja, en om precies te zijn, in bocht 11 sta ik.
1: Kijk.
4: En dan ben je gevoelsmatig op de helft, maar dat is in de werkelijkheid niet zo.
1: Nee. Maar heb je hem al een keer beklommen en afgedaald?
4: Dit is het derde jaar dat ik dit doe. En ik probeer zoveel mogelijk. Maar dat betekent gewoon eerst naar boven fietsen. Ja. Dan even kijken hoe je je voelt. Misschien even iets eten en dan nog een keertje naar beneden. En dan repeat.
1: Maar dit is jouw eerste klim vandaag?
4: Ja, dit is de eerste keer vandaag, want het was vanochtend extreem koud. En hoogwaarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen. Dus ik ben een beetje aan het zoeken van wat is het goede moment om je punt te pakken. Maar het gaat gewoon ook helemaal niet om de hoeveel keer. Het gaat vooral over hoeveel geld halen we op. Dat is het.
1: Want het is allemaal in de strijd tegen de ziekte kanker. Het gaat allemaal om de kankeronderzoek, het geld dat wordt opgehaald.
4: Ja.
1: En dat is ook de reden dat heel veel mensen die berg beklimmen vandaag, die hebben gewoon een persoonlijk verhaal dat ze met zich mee torsen.
4: Correct, ja. Wij mogen je zei het correct, vanuit Talpa zijn wij gekoppeld aan mensen die door KWF geselecteerd zijn. Mijn buddy, zo heet het dan, is Maaike Hendricks. En die was, let gewoon even op, eigenlijk 6 jaar geleden opgegeven. De dokter zei van, je hebt een soort van kanker, dat is heel heftig. Haar vader was een jaartje daarvoor overleden. Aan dezelfde vorm van kanker. En uiteindelijk kreeg ze een experimenteel medicatietraject. Mm. En ze is er gewoon nog steeds.
1: Wauw, dat is fantastisch.
4: En ik kan het niet heel veel duidelijker maken dan dat het dus werkt.
1: Ja.
4: Geld.
1: Ja.
4: Ja, het klinkt zo plat al elke keer.
1: Dat is nou helemaal zoals het werkt. Je merkt wel, als je op die berg bent, er hangt altijd een hele bijzondere sfeer. Dat hoor je tenminste van iedereen.
4: Ja, het is heel heftig. Kijk, het is mooi. Er is een hele grote saamhorigheid. Dit is ook echt Nederland. Je kan niet anders concurreren dan dit is wat Nederland kan. Dus natuurlijk ook met dat voetballen. Dan vliegen wij een bus naar Amerika en dan gaan we met z'n allen van links naar rechts. En dit is ook van links naar rechts de berg op. Iedereen is aardig, is lief en iedereen voelt ook, je doet dit niet voor de lol, zeg maar. Dit is gewoon niet grappig, dit doet gewoon pijn. En elke bocht staan heel veel kaarsjes met allemaal verhalen. En het is gewoon wat het is.
1: Ja.
4: Het is gewoon extreem heftig om hier te zijn.
1: Met welke Talpa collega's ben jij aan het fietsen vandaag?
4: Jezus.
1: Ook nog.
3: Jezus, die vliegt omhoog.
4: Die is er ook bij. Dat mag je echt zelf opzoeken. Ik zit op dit moment gigantisch hoog in emotie en in energie. Maar Michael Bogert is er onder andere bij.
1: Die begeleidt jullie ook een beetje, hè?
4: René, René van de Bogaartjes is er ook bij.
1: Ik zag Rob Geus zag ik ook op een fiets zitten.
4: Rob Geus is er ook. Die heeft hem vanochtend ook al een keer gedaan. Super knap.
1: Wauw.
4: Het is mooi. Weet je, kijk, jullie zitten nu in dat gigantisch pand van Talpa. Ja. En dan voelt dat misschien ook ver weg voor de luisteraars die nu in de auto zitten en denken, shit, ik sta lekker in de file, val me niet lastig. Ja. Doneer gewoon geld. En 2 euro is ook goed.
1: De kleine beetjes, die helpen ook als het om dit ding gaat. Hoe ziet jouw dag er verder uit vandaag, Ronald? Want ik neem aan dat het niet bij één keer blijft.
4: pijn. drinken. Je moet echt 2 flesjes leeg drinken om boven te komen. Reepjes naar binnen klappen die helemaal niet lekker zijn, maar die je wel naar binnen moet slaan. Dan boven even onder een douche staan en dan weer naar beneden.
2: Nou, het ding is, iedereen denkt altijd lekker afdalen, maar dat schijnt ook echt nog een ding te zijn. Toch dat dalen?
4: Als ik zou mogen kiezen, no shit. Dan zou ik liever 2 keer die bergen op fietsen en nooit afdalen dan andersom.
3: Ja, dat was echt waar.
1: Maar door de snelheid die je bereikt.
3: Ja, het is ook, echt eng.
4: Ja, en je armen, ja, in de motocross noemen we dat armpump. Maar dat wil gewoon zeggen dat je armen aan de onderkant helemaal vol lopen. Ja, en je wil ook gewoon niet op het asfalt klakken. Ik keek net op mijn snelheidsmeter, toen tikte ik toch 75 kilometer aan. Toen dacht ik, ik ga gewoon naar 60 toe. Ja.
2: Ik rem even af naar 60.
1: Ja, dan moet je niet onderuit gaan. Doe alsjeblieft voorzichtig, want
4: ja, doe ik.
1: We willen je heel hard terug hebben hier in Hilversum. Maar wat is jouw doel voor vandaag? Want dit is de eerste keer dat je omhoog gaat.
4: Maar nee. Wij zijn gekoppeld aan een buddy. Mijn buddy is Mike Hendricks. Maar iedereen heeft een buddy en daar gaat het ook niet om. Maar ik heb vanochtend mijn hele WhatsApp gespamd. Mijn hele Instagram gespamd. Kijk daar gewoon even op en doneer. Mijn enige doel is... dit is echt een hele slechte zin. Mijn enige doel vandaag is iedereen geld uit zijn zak kloppen.
2: Dat is dat goed, man.
1: Dat is gewoon... vandaag mag dat. Is helemaal niet erg.
5: De 538 Ochtendshow.
6: Zometeen vanaf 6 uur.

0: Lekkere classic op 538. Narada, Michael Walden en Patty Austin met Gimme Gimme Gimme. Het is er bijna 6 uur. Het komt heel dichtbij nu de start van de 538 ochtendshow. Met daarin plek voor jou. Want zonder jou geen ochtendshow. Je kunt de eerste luisteraar van de dag worden als je belt met 0909-30538. Ik herhaal 0909-30538. Kom je dan in de show bij Tim, Rick, Niels en Florentien, dan word je dus officieel uitgeroepen tot de eerste luisteraar van vrijdag 5 juni. Je krijgt daarbij ook het eerste luisteraar t-shirt cadeau. En het is natuurlijk vrijdag, ik zei het net al. Dat betekent ook dat de week weer wordt afgesloten door Rob Schepers met de Weekend One-Liners. Dat en nog heel veel meer zometeen in de 538 ochtendshow. Heel veel plezier.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet de vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeet. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeet zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april onverwachts. Vuvuzela's zijn op het WK-voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers die klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken met een zwerm bijen werd het toen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. Gaan we naar het weer. Op veel plekken is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen, daar schijnt de zon. En het wordt 16 tot 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Florentien, dankjewel. Dan de files. Tenminste, als ze er al staan. Ik ga er vanuit van niet, maar...

0: 0909-3058. Dus 0909-3058 staat vanaf dit moment open om te bellen en je daar aan te melden als eerste luisteraar. Dus ja, open de radioshow, pak het shirt en draag de hele dag de titel. En later dus het shirt ook nog.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
7: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Never Felt So Good, aldus Michael Jackson. Is dat even lekker wakker worden? Met het zoetgevoiste stemgeluid van...
1: De King of Pop?
0: Ja, de King of Pop. Ik wil eigenlijk wat anders zeggen, maar laten we daar maar niet meer over beginnen. Het is 6:07. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Voor vrijdag 5 juni.
1: Ja,
0: en,
1: historische dag.
0: Vrijdag is natuurlijk sowieso al leuk, maar 5 juni is een bijzondere datum. Althans, voor deze radioshow. Want op deze dag, maar dan precies 3 jaar geleden, maakten wij de allereerste uitzending op 538.
2: Zijn we geboren. Dit is onze geboortedag.
0: Ja. Nou, van harte gefeliciteerd allemaal.
1: Ja, gezellig,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, dus de ochtendshow.
3: We zijn er nog.
0: We zijn er nog, ja. Ja. Verjaard vandaag. En ja, dan komt meteen ook, denk ik, bij veel luisteraars de vraag van... ja, jullie hebben het al een aantal keren in de uitzending over jullie contracten gehad. Hoe staat het daarmee? Nou, daar moeten we het dan later vanochtend nog maar even over hebben. Maar in ieder geval vieren wij een feestje vandaag. En dat vieren we samen met jou. Want wie jarig is, trakteert. En we hebben wat leuks voor je geregeld. Verderop in de ochtendshow gaan wij een minuut lang de lijnen openstellen. En iedereen die zijn naam op de radio noemt, die krijgt van ons een gloednieuwe televisie.
2: Wauw, Rick Romeijn. Voor dat WK.
1: Rick Romeijn. Zet hem maar in neer, hoor.
2: Want is over een week is het WK begonnen, toch?
0: Ja, over exact een week.
2: Exact.
1: Oh, ik dacht donderdag.
2: Ja, ik denk dat ook de eerste is. Is de wedstrijd die op donderdag?
0: Oh, dat zou nog wel kunnen.
2: Dan vaak beginnen dat soort toernooitjes.
1: Wat ik gisteren las, dus dat was donderdag. Maar heeft het niet met het tijdsverschil te maken?
0: Dat zou kunnen. Maar het is, voor je het weet is het zover. En zijn we met z'n allen aan het kijken naar het WK voetbal. En wellicht dus op een gloednieuwe tv van 55 inch. Dat doen we later vanochtend. 8:45 kan ik er vast bij zeggen. Dan stellen we de lijnen precies een minuut lang open. En wie weet zit je ertussen en pak jij die gloednieuwe tv. Ja, en dan nieuws vanochtend. In een grote internationale zedenzaak zijn ook Nederlandse mannen opgepakt. Ze kwamen in beeld nadat ze werden aangetroffen in internationale appgroepen. Zedenrechercheur Milou van der Kolk die legt uit wat er precies in die apps gebeurt.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen. En die vrouwen konden hun wil zelf niet aangeven. Die waren vermoedelijk gedrogeerd. En die beelden deelden zij dus met elkaar. En ze spraken met elkaar over op welke manier dit het beste kon doen.
0: Maar wat een heftig verhaal is dit.
2: Dit kwam gisteren zo binnen en dan hoor je het. En dan denk je, oh joh, het vervliegt weer ergens. Ja. En toen gistermiddag, dan ga je er eens even doorheen. En dan ga je er eens even in verdiepen. Maar dan denk je echt, dit is gestoord, man.
0: Maar dit zijn dus vaak echtgenoten van die vrouwen.
2: Bizar.
0: Die vrouwen dan drogeren. En vervolgens in een appgroep melden. Nou, mijn vrouw is op dit moment gedrogeerd.
2: Ja.
0: Kom maar langs. Je kan doen met haar wat je wil.
2: Wat je wil. Nee, en dan wordt het gefilmd.
3: Nee, er worden films gemaakt, ja, inderdaad. Maar en ze gaan elkaar tips geven van, kijk, zo kun je nog betere filmpjes.
2: Maar het is wel wat Tim zegt, inderdaad. Van die vrouwen die worden verkracht door willekeurige
0: Jan en alle man.
2: En dat wordt gefilmd en uiteindelijk wordt dat weer online gezet. Ja. En kan je dat bekijken.
0: En die mannen worden er dus opgewonden van op het moment dat zij hun vrouw misbruikt zien worden door een andere man. Ja. Dat vinden ze ultieme...
2: Ja, dan ben je gestoord.
0: Ja. Dan ben je
3: en ze gaan er ook
0: gestoord.
3: Steeds verder in, want ze willen steeds betere, heftigere filmpjes maken. Dus het is zo heftig.
0: Nou goed, dat voor wat betreft het nieuws van vanochtend. Paul Holverda komt uit Leiden. En Paul, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tim.
0: Een schoonmaker?
5: Ja.
0: Ja, ja. Voor jezelf ook?
5: Ja, al 33 jaar.
0: Zo. En Holverda schoonmaken, of welke naam heb je?
5: Ja, dat heet gewoon mijn eigen naam. Dat durf ik mijn eigen naam al aan te geven. Ja.
0: Maar jij bent een poetser van huis uit?
5: Nee, van huis uit ben ik een autoschadehersteller.
1: Oh. Hoor je die R al uit Leiden? Die Leidse R.
0: Dat is wel meteen gezellig, hè?
1: Ja.
0: Maar hoe kom je dan in het schoonmaakwereldje terecht?
5: Ja. Heb je even op...
0: Ja, alle tijd in principe tot 10 uur, dus.
5: Nee, dat is gewoon een heel lang verhaal. Ik ben ooit een bedrijf begonnen in het reinigen van spuitcabines uit schadebedrijven.
0: Ja.
5: En van daaruit zijn we de specialistische schoonmaak ingerold. Ja, en uiteindelijk ben ik alleen met een aantal mensen geëindigd. En doen we glasbewassing, vloeronderhoud, dat soort dingen.
0: Glasbewassing?
5: Ja, glazenwasser.
0: Ja, maar dat is mooi. Ik had hier nog nooit zo gehoord. Ik zag laatst, Paul, ik weet niet of jullie al zover zijn... maar glazenwassers die inmiddels drones inzetten om hoge gebouwen schoon te maken.
5: Ja, daar ga je wel naartoe. Ja. Nou, maar die investeringen zijn bijna niet terug te verdienen hier.
0: Maar dat is uiteindelijk wel de toekomst als ze goedkoper worden dus.
5: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dan zit je met de accu's. Want die accu, die vermogens, die kunnen nog maar een kwartier de lucht in. Maar zo'n ding, dat weegt 60 kilo.
0: Zo, je moet water meenemen natuurlijk.
5: Ja. En dan moet je voorstellen, als dat ding naar beneden komt, die moet hem ook nog verzekeren.
0: Oh ja. Maar ik begrijp, je hebt er wel naar gekeken of het interessant was.
5: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Je blijft ondernemen, maar je blijft altijd om je heen kijken.
0: Maar voorlopig even niet.
5: Nee, even rust. Even rust. Vandaag eerst taart eten.
0: Wat? Taart eten, ja?
5: Ja, ja, maar jullie zijn jarig.
0: Toch? Oh, zo, ja. Jullie eten een taartje. Leuk.
2: Lekker, man.
0: Vind ik hartstikke leuk.
5: Ja.
0: Ik zou ook even kijken of je om 8:45 nog een tijd heeft om even te bellen. Want dan maak je kans op de televisie. Maar voor nu ben jij, en dat is wel leuk, want die titel draag je de hele dag.
6: De eerste luisteraar.
5: Ja, kijk, dat is toch geweldig.
2: Ja, en vandaag toch net even...
1: Ja, lekkerder.
2: Elke dag is mooi, maar deze is de, met een gouden randje.
5: Ja. Ik ga zo eerst direct de slingers ophangen.
0: De eerste luisteraar tijdens deze jubileumeditie van de ochtendshow. Paul van Arten, gefeliciteerd. Een hele mooie dag.
5: Jullie gefeliciteerd, jullie ook een fijne dag.

0: Een bad habit in de ochtendshow. Dank voor alle berichtjes die binnenkomen. Veel felicitaties zie ik hier in de app verschijnen.
1: Wat voor?
0: Nou, bijvoorbeeld hier, gefeliciteerd met jullie 3-jarig bestaan van de ochtendshow in deze vorm. En nog een fijne dag gewenst, zegt Marinus. Van harte gefeliciteerd met de allerbeste radioshow van Nederland, zegt Tamara. Gefeliciteerd ochtendshow, gefeliciteerd met jullie verjaardag.
2: Wat aardig.
0: Zegt Richard, kan niet bellen, maar via deze weg toch even kans proberen te maken op de televisie. Ja, dat kan nu nog niet natuurlijk, maar pas om 9:15. En zo gaat het door, dus er zijn heel veel mensen die ons een fijne verjaardag wensen. Sympathiek. We hadden het net over het WK voetbal. Die is inderdaad donderdag 11 juni de start.
1: Ja.
0: En om 9:00 is de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika is de allereerste.
2: Nou, we hoeven ons niet heel veel zorgen te maken. Want Zweden heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Griekenland. En Griekenland is niet eens gekwalificeerd.
0: Oh.
2: Dus volgens mij heeft, wie was er nou?
0: Spanje ook verloren, hoor. Spanje ook. Frankrijk gelijk.
2: Het is alle grootmachten.
0: De uitzwaaienwedstrijden waren geen succes.
3: Spanje heeft gelijk gespeeld, inderdaad. Tegen
2: Het is niet best, laat maar zeggen, met alle, laat maar zeggen, iedereen die enigszins kans maakt op de titel, die heeft eigenlijk verzuimd.
0: Ja, Spanje speelde gelijk, Frankrijk verloren van Ivoorkust.
3: Ja.
1: Ja, maar die zijn best wel goed, hè, die gasten.
2: Jawel, maar luister even, Frankrijk, dat is staat getipt als
1: je hebt daar Bienvenue.
0: Die hebben de allerduurste selectie van dit hele WK voetbal.
2: Echt waar?
0: Ja, er is nog nooit een land geweest met zo'n dure selectie.
1: Maar nu, ik ben er een beetje uit.
2: Ja, ik denk dat Mbappé al is die in zijn
3: maar
2: eentje.
3: Maar hebben ze hun topspelers al ingezet?
0: Ja, ik heb het niet gezien.
3: Nee.
0: Ik zag alleen de uitslag en toen dacht ik, oh, dan valt eigenlijk... Ja.
2: Dan valt die 0-1 tegen Algerije, joh, dat kunnen we gewoon wegpoetsen. Is niet geweest, is niet gebeurd.
0: Teams met een kleine hiccup zo aan het begin van het WK. Maar ze moeten allemaal nog een beetje in de moed komen, denk ik. Maar ik vind, voor die spelers gaat het natuurlijk ook pas leven op het moment dat ze daar zijn, in het hotel zitten, in hun bubbel. Dan gaat het denk ik echt pas helemaal los. Het Nederlands elftal is gisteren naar New York gevlogen. Als het goed is, zijn ze daar nu. Ze gaan daar nog een oefenwedstrijd spelen. En dan start het allemaal.
3: Ja.
2: Leuk, man.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Echt
3: ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. Begint steeds meer te leven. Ja. Dit is 538, de ochtendshow tot 10:00 vanochtend. Met zoals gezegd om 9:15 die gratis televisies die we weg gaan geven. Zometeen hebben we lekker naar de wekker. En het is vrijdag, dus dan weet je dat je daar een extra keuze hebt. De vreemde eend van de partij vandaag. Leuk, laten we even een feestliedje erin zetten. En Sam Fender en Olivia Dean hoor je nu. Dit is Rain Me In.

0: toch Rain Me In. Beteugel mij betekent dat. Sam Fender en Olivia Dean in deze op de show. 6 voor 6:30. Met het laatste nieuws zometeen.
1: Ja, je moet uitkijken bij het kopen van WK-shirtjes. Waarom? Dat vertel ik zo.
0: En je maakt kans op een badjas, dat weet je, in Lekker naar de Wekker. Maar aangezien het vrijdag is zometeen een extra keuze, we willen 3 voor je klaarstaan. De vreemde eend is wel.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
8: Au.
11: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
14: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
16: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Hallo.
21: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
21: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
21: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
22: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help!
28: GWC!
27: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
25: Tickets to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Ja, goedemorgen. Vanochtend vallen enkele buien, maar vanmiddag wordt het droger en komt zelfs de zon even tevoorschijn. Het wordt 18 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met temperaturen rond de 21 graden. En dan een overzicht van de files. Waar die staan, weet Rick.
3: Ja, ondanks de regen van dit moment is het nog rustig. Geen files.
2: Exact half 7. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het Groningse Leek is gisteravond een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Er is volgens de regionale omroep veel schade, maar niemand raakte gelukkig gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog een raadsel. Er zijn veel te veel gezinswoningen in Nederland en die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Er moeten juist meer eenpersoonshuizen en seniorenwoningen worden gebouwd. En inwoners van de Brabantse plaats Moerdijk, die weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Een besluit of Moerdijk kan blijven bestaan of moet verdwijnen vanwege industrie, is uitgesteld.
2: Maar het is ook vervelend als je daar woont en je zou bijvoorbeeld je huis willen verkopen.
5: Ja. Ja, of je hebt net verkocht, zo van joh, voor zover dat nog gelukt is.
2: Ja.
5: Van ik ga hier weg, want ik word toch opgedoekt.
2: Want alles daar staat op pauze.
4: Vreselijk lijkt me dat. Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Ja, het was gisteren de 20ste keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ja, het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar. En in oktober dan wordt het definitieve bedrag bekendgemaakt.
2: Waanzinnig goed, een krap. Ja.
4: Gisteren werd bekend dat Esther Ouwehand stopt als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen, die neemt het stokje van haar over. Ze is niet van plan om een andere koers te gaan varen. Ze zegt, de persoon verandert, het gedachtegoed blijft gewoon hetzelfde.
2: Relatief jong nog, hè, deze nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Ik geloof dat zij 29 is.
5: Zo.
2: Is
5: heel jong zelfs. Ja. Nou ja, die hebben waarschijnlijk even gekeken naar het forum. Daar zit die Liedewij, die is natuurlijk ook een relatief jonge dame.
2: Ja, dat is waar.
5: De scepter zwaait.
2: Ja.
5: En ja, toch ook met succes. Je kan je alles van vinden. Maar zij heeft wel die partij weer op de kaart gezet.
2: Absoluut. Ja.
5: En ik heb het idee, bijvoorbeeld bij de Partij van de Dieren, dat daar altijd ruzie is of zo.
2: Ja.
5: Dat daar altijd intern, maar misschien helemaal nergens op gebaseerd.
2: Nee, dat klopt wel, ja.
5: Maar dat er altijd gedoe is binnen die partij.
2: Maar je ziet dat natuurlijk sowieso wel vaak bij die one-issue-partijen. Dat ze, op een gegeven moment weten ze ook niet meer. Ja, je moet breder, want als je het alleen
5: je
2: maar
5: moet
2: over dieren...
5: de pensioenleeftijd gaan hebben. Ja. Dan denk ik, maar jij maakt je toch alleen druk over de wolf?
2: En dat willen ze niet.
5: Nee.
2: Er is echt een harde kern binnen die partij. Nee, we gaan alleen maar over dieren gaan wat hebben.
5: Jij hebt er toch op gestemd, Rick?
3: Ik heb er één keer op gestemd, ja.
5: En wat was dat als...
3: Nou, een soort tegenstem. Sowieso ben ik wel een beetje klaar
5: tegen.
3: Met... Nee, ik ben wel een beetje klaar met de politiek in Nederland.
2: Vandaar dat je er zelf in bent gestapt.
3: Jawel, om te kijken...
2: Van binnenuit veranderen.
3: Ja. Precies. En je ziet het succes van Hart van Den Haag. Dat, of voor Den Haag. Dat, Hart met Den Haag.
5: Hart in Den Haag.
3: Hart over Den Haag. Nou goed, iets in Den Haag. Nou ja, je ziet gewoon dat wij wel wat voor elkaar krijgen in die stad.
2: Ja,
3: en
2: dat
3: leeft, ja.
5: Ja. Vooral Scheveningen hebben we goed onder controle.
3: Scheveningen is al een klein pleinpuntje, maar...
5: Op een zonnige dag. Is het daar toch sfeervol?
3: Ja, het is, het is niet sfeervol. Het is vooral rumoer. En,
4: maar ben je nog steeds actief? Of?
3: Ja, zeker. Ik heb gisteren nog contact gehad met de partijleiding.
5: Maar is dat dan omdat er een stemming is? Of,
3: Nee, maar de vraag is advies. Van joh, hoe
2: zou jij dit aanvliegen?
3: En meestal doen ze dan exact het tegenovergestelde.
4: De Nederlandse douane heeft afgelopen jaar 42.000 stuks nep voetbalkleding onderschept. En dat is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ja, als dit op de markt was gekomen, dan had het ongeveer 3,6 miljoen opgeleverd. Nu ook weer die WK-shirtjes. Er zitten heel veel nepperts tussen. Spotgoedkope oranje shirts zijn overal te krijgen. Wagens vol namaakspullen komen echt wekelijks binnen op Schiphol. Ja, en het roept consumenten. Ja, Schiphol zegt ook, ga daarmee stoppen. Ga geen goedkope nep shirts kopen.
5: Maar Ik was vorig jaar ben ik in Turkije geweest. Rick is natuurlijk ook vervent Turkije-ganger.
3: Absoluut.
5: En niet om goed te praten, het is ook niet goed. Maar uiteindelijk heb ik daar voor mijn zoon een Barcelona-tenuutje gekocht. Dat waren sokken, broekje en shirtje. Dat was, nou, wat denk je?
3: 17 euro? Oh, 16?
5: Nee, ja. Man, daar mannen koop je die winkel voor. Dat was 7 euro.
3: Nee.
5: Ja, het is zo nep als de neten. Maar aan de andere kant, ja... Weet je, je betaalt voor een Nederlands elftal tenuutje 150 euro.
3: Vind ik wel veel geld.
5: Dat is ook ongekend. Ik snap wel dat al die kinderen die willen nu in zo'n oranje shirtje lopen. Ik snap wel dat je uiteindelijk tegenover 150 euro...
3: Ja.
4: Het is begrijpelijk dat mensen het doen, maar er zit vaak dwangarbeid achter. Ja, en bovendien, de handel in namaakproducten kan direct of indirect bijdragen aan de financiering van terroristische organisaties.
5: Het sjaaltje woensdagavond bij de Kuip, Nederland-Algerije, dat was 20 euro.
3: Ja, dat is veel geld.
5: Dat is zo ontzettend duur. En dan snap ik wel dat je uiteindelijk, los van dat het niet goed is, maar dat je die keus maakt. Als je je kind iets wil geven, of zelf een oranje shirtje aan wil,
3: Maar is dat, want ik heb ook
4: Europol
3: wel eens in Turkije...
4: Europol heeft het uitgezocht. Ja? En achter die verkoop van die namaakproducten... gaan vaak hele grote georganiseerd bijdragen... aan de financiering van terroristische organisaties.
5: Het sjaaltje woensdagavond bij de Kuip, Nederland-Algerije... dat was 20 euro.
3: Ja, dat is veel geld.
5: Dat is zo ontzettend duur. En dan snap ik wel dat je uiteindelijk... los van dat het niet goed is...

0: Nou, die vriend van jou, Rick, die doet toch dat opsporen van...
1: Ja, die is rechercheur en die werkt onder andere voor Nike en dat soort dingen. Maar het grappige is, Nike heeft er ook belang bij dat er illegale shirts in omloop zijn.
2: Hoezo?
1: Omdat heel veel mensen dan toch reclame lopen met een Nike-shirtje.
2: Nou, maar zouden ze er echt blij mee zijn?
1: 1000%.
2: Ja? Oh, ja. Grappig. Dus ergens zijn die groot mee. Het is natuurlijk wel een compliment als ze je proberen te kopiëren. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Ja.
0: Dat hebben we ook met de ochtendshow.
2: Ja, dat is precies, precies hetzelfde. Flo, dankjewel even voor dit moment. Zometeen lekker naar de wekker.

0: voor Shakira bij 58 om 9 minuten over half 7. Een bijzonder goedemorgen. En heb je zin om even met ons mee te denken? Laat even weten wat de leukste plaat is.
1: Lekker na de wekker.
0: We hebben er vandaag 3 tegenover elkaar gezet. Waarbij er 2 echt een aanleiding hebben om te draaien. Namelijk een liedje van Aqua. Klaus Noreen is jarig vandaag. 56 geworden. Hij is van die formatie Aqua. Die wij allemaal hebben leren kennen dankzij deze.

0: Epfre, ik denk dat we het zo uitspreken, maar is gitarist van Simple Plan. Geen idee dat hij zo heette, maar we kennen natuurlijk het liedje.
1: Een liedje toch?
0: Ja, Summer Paradise hadden ze.
1: Ja, leuk.

0: van Simple Plan en Sean Paul. Vind je dat dan de leukste vandaag? Zou ik een tweede deze kant op sturen? Maar ik zou nog heel even wachten met oordelen, want we hebben een derde optie.
1: De Vreemde Eend!
0: Oh. En ja, wij zijn vandaag aan het verjaren. We zijn namelijk precies 3 jaar hier op 50 met deze radioshow. Dus we hebben een klein beetje een feestliedje uitgekozen om, nou ja, te vieren dat we jarig zijn.

0: Oh, dat was hem. Ja, zeker. Oh. Every day I'm shoveling. Ja. Dat kwam.
1: Every day I'm shoveling.
0: Optie 3.
2: De Vrede Eend.
0: Nou, wat is de leukste plaat van deze drie? Laat het even weten via de app.

0: Abigail, optie 1. Simple Plan, Summer Paradise, de tweede optie. En LMFVO. En de Party Rock Anthem was vandaag de derde optie. Frank hebben wij aan de lijn uit Wolvenga. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, heren. Goedemorgen. En dame.
0: Hallo, ja. hallo Frank. Vanaf de luchtbasis op dit moment, de vliegbasis.
1: Ja, dat is correct.
0: Ah, kijk, dat is correct. Dan weet je dat je met iemand
2: ja, defensie spreekt. En in de houding. En wij weten nu hoe je moet hem nageren natuurlijk. En wat je allemaal moet doen. Geven 8 en dan op 8 mag je pas draaien, toch?
1: Nou, we blijven wel luchtmacht, hè?
0: We zijn ook bij de luchtmacht zijn wij geweest. Bij vliegbasis Schilserij zijn we langs gegaan. Dus bij je collega's.
1: Ja, gezellig.
0: Hebben we eventjes geroken aan het defensievak.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: Is er onderling is er ook nog een beetje concurrentie tussen de verschillende eenheden? Of is dat allemaal...
1: Dit is geen concurrent. Dit is maar één eenheid en dat is 3-2.
2: Sorry?
1: Er is maar één squadron en dat is de 3-2-2 squadron. Het squadron van Nederland. Dus daar is geen discussie over mogelijk.
2: Nou.
0: Maar daar zit jij bij natuurlijk, Frank.
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: En wat is jouw taak binnen dat squadron?
1: Nou, binnen de taak ik onderhoud eigenlijk op de F-35 de low observable, om het zo maar te zeggen.
2: Oké, en wat houdt dat precies in op de F-35? Die weet ik nog wel, dat is een straaljager.
1: Ja, driewielen vliegt in de lucht. Maar heel kort gezegd is het knippen, plakken en verven wat we doen.
2: Oké.
1: Jullie en dat is een beetje kort door de bocht.
2: Dat is een beetje eigenlijk het algemene onderhoud.
1: Ja, van het uiterlijk van de F-35, ja, klopt.
2: Oh. Het is wel leuk om dat je op een dag denkt, nou, we verven hem gewoon roze, weet je wel. Wordt dat gewaardeerd?
1: Dat zou ook mooi kunnen. Ja hoor. Ik zou het gewoon doen.
0: Maar hoe vaak moet zo'n ding een nieuw likkie verf hebben dan?
1: Vaker dan je denkt.
3: Dus, 2 keer per jaar?
1: Nee, je hebt gewoon, als hij een beschadiging heeft, dan moet je dat gewoon repareren. En dat is dat blikje verf wat je erover
0: heen. Dus iedere keer als hij terugkomt, dan loop je even een rondje om te kijken of hij steenslag heeft.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Oké. Heb ik een beetje beeld. Hey, vandaag in de aanbieding hadden wij Aqua Barbie Girl, Simple Plan met Summer Paradise en de Party Rock Anthem. Welke mag het worden?
1: Ja, voor jullie natuurlijk een feestje, hè? Jullie zijn jarig, maar moet gevierd worden.
0: Dus, de Party Rock Anthem?
1: Uiteraard, en gefeliciteerd natuurlijk.
0: Nou, hartstikke
2: wel, man.
0: Frank, wij gaan jou een badjas toesturen.
1: Ja.
0: Is ook leuk dat je tijdens de jarige ochtendshow de badjas ontvangt. Dat is best bijzonder. Ja. Wil jij een... ik denk zomaar dat je voor groen gaat, aangezien je toch bij Defensie werkt.
2: Nou, ze verrassen je ook altijd bij Defensie.
0: Dat is waar.
1: Ja, ik ga lekker voor paard, want ik zou je vertellen, de groene heb ik al.
2: Nee, joh.
0: Oh. Ja. Een badjasjager.
2: Een officiële.
1: Ja, sowieso. Ja. Een officiële.
0: Nou, dan sturen we dit keer een paarse je kant op. Hey Frank, leuk je gesproken te hebben en maak er een mooie dag van.
1: Jullie ook, hè? Fijne dag.
0: Dankjewel, man. Hoi.
1: Hoi.
0: Frank, vanaf de vliegbasis Leeuwarden. Deze plaat aangevraagd en dat deden de meeste...

0: LMFAO. Love in my fucking ass off was het volgens mij. De Party Rock Anthem in de 35e show. Om 6:55. Met zo dadelijk hier vervolg van dit radioprogramma. De meest iconische Grand Prix van het seizoen staat op het programma.
1: Van?
0: Van Monaco.
2: Eigenlijk ook misschien meteen de minst leuke, of is dat niet zo?
0: Dat heb ik wel vaak begrepen. Omdat ik dacht dat zoals het start, eindigt het ook vaak.
1: Ja. Okay.
0: Als je niet uitvalt, dan is dat ongeveer. Dan weet je hoe het eindigt.
2: Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook voor veel coureurs een beetje een thuisrace. Want het grootste gedeelte van de.
1: Die is daar belastingtechnisch wonen daar.
0: Die zitten daar met z'n sowieso. Max zit natuurlijk in Monaco. We bellen straks eventjes met de kenner, met Jack Ploy, over wat we kunnen verwachten komend weekend. En of bij Red Bull dat lek helemaal boven is.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Getallen horen is centenscoren.
9: Luister vanmiddag naar Evers en Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
21: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
20: Dus kom op, naar buiten.
21: Univé, daar plukt u de vruchten van.
22: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. Het Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky elk moment welkom is om te praten over een vredesakkoord. Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless die hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Gisteren kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. En er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar meer bij. Maar die woningen hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er helemaal niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. Gaan we naar het weer. Op veel plekken is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen, daar schijnt de zon en het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dankjewel Flo. Dan de fillers. Ja. En Rick weet waar ze staan.
24: Die staan helemaal nergens.
3: Is het zo rustig?
24: Ja, het is een lekkere rij vrijdag.
25: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
27: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
29: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
32: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, nou, de jarige 538 ochtendshow. En ja, ontzettend lief alle berichten die binnenkomen bij ons in de 538. Het zijn er echt te veel om ze allemaal door te nemen. Maar hele mooie, lieve berichtjes krijgen we binnen. Wat ontzettend aardig is.
3: En wat doen wij daarvoor terug?
0: Nou, ja, wie jarig is trakteerd is natuurlijk een beroemd gezegde. En dat gaan wij ook waarmaken vandaag. Want vanochtend om 8:45 zetten wij een minuut lang onze telefoonlijnen open. Ja, ze staan altijd open natuurlijk. Je kan altijd in de studio bellen. Maar dan staan ze speciaal open voor iedereen die kans wil maken op een gloednieuwe televisie. We doen Win It in a Minute. Een minuut lang geven we gloednieuwe tv's weg van 55 inch. En dat is echt een serieus formaat. Dat is 1,40 meter diagonaal. Dus wil je kans maken op een nieuwe televisie? Wil jij het WK straks op een gloednieuwe tv bekijken? Dan zou ik zeker blijven luisteren. 8:45 dus, een minuut lang, jouw kans daarop. Namens de jarige 538 ochtendshow. Hey, gisteren bleek dat ook Nederlandse mannen in besloten chatgroepen zaten en daar beelden deelden van seksueel misbruik van hun eigen partners. Saskia Belleman vertelde bij RTL Tonight hoe heftig het eraan toe ging in die netwerken.
4: Het is eigenlijk wel weer schokkend dat er zo'n netwerk aan het licht komt en dat je je realiseert dat er dus kennelijk mannen zijn die bereid zijn om hun eigen vrouw, à la Giselle Pellicot, te drogeren, te misbruiken en dan ook nog eens die beelden te delen met andere mannen. En het ging zelfs zo ver dat als ze die beelden deelden met anderen, dat je dan in een soort VIP-room terechtkwam, waar je dan nog erger beelden kon gaan bekijken. Omdat je dat had verdiend door jouw eigen beelden in te brengen.
0: Ja, een gruwelijke zaak.
5: Heel misselijk van.
0: Ja, het is echt smerig. Dick Advocaat is met zijn selectie weer aangekomen op Curaçao, waar morgen de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba wordt gespeeld. In aanloop naar het WK blikt hij vast vooruit op de doelen van zijn team.
6: Ja, tot nu toe is iedereen nog steeds fit. Dus fit en scherp. Ze willen allemaal graag spelen, maar ze weten ook dat dat niet kan. Maar we hebben nog geen geblesseerde spelers. We willen toch wel proberen om een ronde verder te komen. Ja, je mag het niet zeggen, maar daar gaan we wel voor.
0: Dat is wel mooi, hè? Je mag het eigenlijk niet zeggen. Maar we proberen een ronde verder te komen.
5: Vond mooi dat Advocaat gisteren gewoon aan het trainen was op het strand van Curaçao. Met zijn selectie.
0: Hoe stond hij op het strand, joh?
5: Het is natuurlijk heerlijk weer.
0: Hij heeft
5: dus dat is shirtje uit en gewoon lekker in de branding.
3: Ik denk namelijk dat zij de verrassing gaan worden.
5: Nou ja, ze hebben natuurlijk niks te verliezen.
3: Nee, ik hoop het ook eigenlijk.
0: Ja, je gunt het ze echt meer dan. Het zijn allemaal wel fitte gasten als je ze hebt zien.
3: Zo.
0: Dus ik zie hier een foto op de strand, ja. Nou zijn al die spelers over het algemeen wel fit, maar daar leg ik het niet aan.
5: Er was nog een t-shirtboer die Curaçao verkeerd geschreven had.
3: Nee joh.
5: Ja.
0: Je hebt ze allemaal terug moeten halen. Victor Vlam die zat gisteren vanuit Curaçao aan tafel bij de Oranje Zomer. Hij vertelde daar dat hij altijd heel erg geniet als Sjoerd Sjoerdsma in het nieuws komt. En hij legt even uit waarom.
7: Ik ben ergens een klein beetje de voorzitter van de fanclub van Sjoerd Sjoerdsma. Want ik denk dat elke dag dat die man in het nieuws is, dan hebben mensen de neiging om nooit meer op D66 te stemmen. En in de toekomst zeker rechtse partijen te gaan stemmen.
8: Jij zit heel moeilijk te kijken.
7: Die man is super slecht. Iedereen haat Sjoerd Sjoerdsma. Het is ook een walgelijke vent die drankroddel over Remkes de wereld in heeft gestoerd. Ik denk dat Sjoerd Sjoerdsma het beste boegbeeld is, de beste mascotte voor rechtse partijen.
0: Ja, dat dus.
3: Nee, zou niet meer goed komen.
0: Dat is in ieder geval een duidelijke mening.
5: Is iets gebeurd?
0: Ja. 7:11. Goedemorgen.

0: een beetje Latin invloeden, dan krijg je opeens dit soort liedjes. Dance into the light in de 538 ochtendshow om precies 7:15. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: is het al bijna weekend?
0: Ja, het is vrijdagochtend, hallo. Dat betekent overigens ook dat de Formule 1 weer van start gaat. En komend weekend een van de absolute klassiekers. De legendarische Grand Prix, want zo mogen we hem wel noemen, legendarisch. Van Monaco. Maar gaan we een spektakelstuk zien? En heeft Max Verstappen hier kans op een podiumplek in zijn eigenlijk gewoon woonplaats?
2: Je gaat toch ook op het fietsshelter naar de start toe?
3: Nee joh.
2: Ja, dat dacht ik wel hoor.
0: We vragen het even aan Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
4: En lang zullen ze leven, lang zullen ze leven. Diep in de piep, in de piep. Gefeliciteerd.
2: Nou, jij ook.
4: Mannen en flow.
0: Ja, dank Jack. Jij ook een beetje natuurlijk als vast onderdeel van deze.
4: Ja, weet je wel. Ja, leuk toch?
0: Ja.
4: 3 jaar alweer, man. Oh.
0: Gaat dat snel, hè?
4: Macht. Ja. Hey, maar Max Verstappen gaat op de scooter.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, kijk, dat hele Monaco is natuurlijk afgesloten.
4: Ja, en de meesten komen op de scooter. Maar Lewis Hamilton was gisteren alweer heel bijzonder. Die had een hele speciale Ducati-motor onder zijn kont.
0: Wow.
4: En dat was wel heel indrukwekkend. Dat zag er gaaf uit, dat ding, man. Hij rijdt graag op de motor, die Lewis.
0: Want hoeveel van die gasten wonen ook echt in Monaco?
2: Oh ja.
4: Ja, ik denk dat op papier iedereen er woont. Maar echt, ja, een aantal. Niet iedereen, zeg maar.
0: Maar het is wel een iconische plek en een iconische race ook ieder jaar.
4: Ja, het is fantastisch. Maar om te werken is het helemaal ruk, jongens. Het is echt vreselijk.
0: Hoezo?
4: Het is echt, je kan er nergens doorheen, joh. Het staat helemaal volgebouwd. Je kan nergens bij. Je kan nergens je auto kwijt, hè. Dus als je daar moet werken en je slaapt in een hotel ergens een stukje verderop, moet je terug, moet je lopen. Het is echt niet fijn om te werken.
2: Vindt Monaco het zelf leuk, de bewoners?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de bewoners het geweldig vinden, want die verhuren hun huis voor 40.000 euro voor een weekend.
0: Heerlijk. Dus er is geen monogast te vinden dit weekend. Het is allemaal,
4: nee, die zijn allemaal pleiten. Doei.
0: Ja. Hey, maar we weten een beetje van deze Grand Prix. Het is een spektakelstuk in die zin. Het ziet er geweldig uit. Het is een
4: spektakelstuk. Ja, mooie plaatjes. Ja.
0: Maar inhalen is lastig.
4: Ja, no go. En nu zeker, dit seizoen hebben we natuurlijk die beweegbare vleugels, hè, die de heren zelf kunnen gebruiken. Dat is dit weekend in Monaco, zijn ze niet beweegbaar.
0: Oh.
4: Oh. Dat zijn ze. Oh. Oh. Dus ze hebben nu allemaal ook. Wat zei je, Niels?
2: Sorry? Dat weet iedereen ook.
4: Ze hebben nu allemaal nieuwe trucjes op de vleugeltjes aangebracht. Ik verwacht bijna een spektakel. De auto's gaan wat minder hard. Vanwege die verdeling van de energie, weet je wel, van dat 60-40 van accu en verbrandingsmotor. Dus ik denk dat het spektakel echt alleen weer op zaterdag is tijdens de kwalificatie.
0: Daar moet het gebeuren.
4: Daar moet het gebeuren. Zet je auto maar op de goede plek neer en dan is de race zoveel mogelijk volgen.
0: Dus de kwalificatie is eigenlijk al de race zelf, daar komt het op neer.
4: Ja, die is altijd wel heel spectaculair hoor, dat is wel echt waanzinnig mooi. Ja, tof.
0: Hey, en maakt Verstappen een beetje kans komend weekend?
4: Ja, hij zei gisteren dat hij dat enorm te downgraden. Want hij heeft enorm last van de auto. Dat hij moeite heeft met korte, langzame bochten. En dat hij heel erg stuitert, de auto. Dat hij een nieuwe rug nodig heeft in deze auto. Ja. Dus ik denk dat hij zelf al heeft gezegd van, nou, dat wordt hem niet veel. Wie heeft wel kans? Ik denk natuurlijk gewoon Mercedes, want die is dit seizoen ijzersterk. Maar ook de Ferraris moeten we niet onderschatten. Want die zijn juist weer heel goed in die langzame bochten. Dus ik denk dat het een gevecht gaat worden tussen de Ferraris en de Mercedes.
0: Ja. Nou zeg jij als verslaggever liever niet Monaco, want het is gewoon niet leuk om te werken. Maar hoe staan de coureurs erin? Vinden zij het leuk om daar te rijden?
4: Ja, het is een beetje hetzelfde, weet je, al die toestanden eromheen, al die mannetjes met die rode broeken aan en die lovers en geweldig. Dus ze hebben daar zelf ook een beetje moeite mee, maar het is natuurlijk absoluut waar, Tim, als je dat openingsshot van die haven. En wat wel heel mooi is natuurlijk de historie. Vroeger reden die gasten daar gewoon zonder helm en met de vliegenvangers en met die grote spieren en die grote V8'en en... Ja, dat was natuurlijk helemaal een spektakel vroeger. Maar ja, we waren er toen niet bij. Ik kan het alleen maar terugzien.
0: Ja. Nou, nog even één keer, Jack, het definitieve podium dan wat jou betreft, als je het nu zou moeten zeggen.
4: Leclerc, Antonelli en dan Norris.
0: Dat zou moeten worden voor komend weekend.
4: Maar Olaf en ik zijn ook een beetje jarig, hè, dit weekend, hè?
2: Want? Jullie komen natuurlijk terug op televisie.
4: Wij komen terug op televisie.
2: Bij kijk.nl.
4: Ja, heel goed.
2: Een voorbeschouwing.
4: Wij gaan een voorbeschouwing maken voor het eerst weer.

0: klanten. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees vooraan. Komt de informatie op de verpakking.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
5: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Ja, goedemorgen. Vanochtend vallen er nog enkele buien, maar vanmiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden vandaag. Ook het weekend verloopt wisselvallig met zon en buien en een temperatuur die iets hoger is, 21 graden. Het is de hele ochtend al erg rustig, hoe staat nu, Rick?
8: Eén file op de N402 Maarsen-Loenen bij Amsterdam. De vertraging 7 minuten.
7: 3:30. De hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet al onderzoek naar de site. En de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk schrapt het idee om straten te noemen naar Arabische wadi's. Dat zijn drooggevallen rivieren. Inwoners vonden ze niet echt passen bij Bleiswijk. Nu gaan de straten onder andere Trekschuit en Praamplantsoen heten. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type. Eengezinswoningen, en daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN AMRO.
10: Wat was de praamplantsoen?
9: Praamplantsoen.
7: Okay. Oh, en trekschuit.
10: Ja, praam is ook zo'n boot. Hè. Je hebt voor mij in Aalsmeer, we hadden vroeger een collega bij ons werk bij 538.
7: Ja.
10: En die deed ook altijd mee aan de pramenrace. Je hebt voor mij bij Aalsmeer, daar bij Gerard Joling, daar ergens zo'n beetje in zijn achtertuin, heb je één keer per jaar voor mij
7: de praamrace.
10: De praamrace.
7: Maar wat is een praam?
10: Ja, het is, een bepaald type boot van vroeger. Een soort, ik denk een handelsschuitachtig iets of zo.
7: Nou, ik heb nog nooit van
10: heb
7: de praam.
10: Nog nooit?
7: Nee.
10: Dat versier je, geloof ik. Dus een beetje gondelvaartachtige.
9: Oh ja. Jij weet veel van boten.
10: Ik weet toevallig van haar dat zij doet altijd met een vriendinnenclub mee aan die pramenrace.
7: Het is een platbodem. Een platbodemboot is het. Ah. Ja. Maar Niels is natuurlijk zelf ook schipper. Dat is een nautische Niels wordt je ook genoemd. Man, dus traag iets over boten en Niels weet het.
10: Stuurboord is links, toch?
7: Ja.
9: Nou dan, zangeres Maande Steenwinkel en goldbandster Karel Gerlach. Die zijn na een relatie van bijna 4 jaar uit elkaar. Ja, ze hebben samen besloten om als vrienden uit elkaar te gaan. En over de redenen en verdere details doen ze geen uitspraken. Ja, ze beschouwen dat als een privé-aangelegenheid. En we vragen dan ook om hun privacy hierin te respecteren.
8: Oh ja. Wat ik altijd mooi vind, we gaan als vrienden uit elkaar.
7: Ja, dan weet je dat ze onwijs mooi met elkaar hebben. Dat is altijd. Maar het is wel lullig voor Maan.
9: Ja, dat is altijd verdrietig.
10: Sinds 4 jaar samen zijn ze geweest zo?
9: Ja, langs zijn vorig jaar volgens mij nog op een soort wereldreis naar Japan.
10: Ja, inderdaad.
9: Modeketen Zara dan heeft deze week een opvallende en pijnlijke fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt dat was gewijd aan Curaçao stond namelijk Curaçao met toch een beetje verkeerd gespeld met AU in plaats van
10: AO.
9: Ja, en het shirt is inmiddels wel uit de verkoop gehaald. Waarschijnlijk is het de Portugese spelling, want dan schrijf je het namelijk zo met AU. En of het is een productiefout, dat laten ze even in het midden. Er is overigens nog meer kritiek op het shirt, want de officiële tenues van Curaçao zijn geel en blauw en de kleuren van de vlag. En Zara koos dan voor rood en donkerblauw.
7: Zo raar. Ik vind dat uitshirt van Curaçao voor het WK vind ik zo'n mooi shirt.
10: Voor mij is dat ook niet doordat AD verkozen tot mooiste.
7: Vonden ze het mooiste shirtje.
10: Is ook prachtig.
7: Ziet er geweldig uit. Echt een retro shirt.
10: Ja, heel gaaf.
9: De oudejaarsconferentie van Guido Weijers die is dit jaar te zien bij SBS 6. Ja, het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars. Maar toen hij het aankondigde was nog niet helemaal duidelijk of het ook op televisie zou komen. Weijers begon natuurlijk ooit bij SBS 6 met een oudejaarsconferentie. Maar de laatste keren werd zijn show op RTL 4 uitgezonden. En nu dus weer bij SBS.
10: Is het voor jullie echt zo'n ding? Dat je echt zegt voor oudejaarsavond, we moeten nu.
8: Ik vind het een beetje achterhaald.
7: Nou, ik kijk hem wel altijd terug, maar vaak 1 of 2 dagen later. Ja. Dat is op 1 januari als je zit uit te brakken.
10: Dat je denkt van, oh ja.

0: Laat ik even de oudejaarsconferentie. Maar die van Guido Weijers, moet ik eerlijk zeggen, die heb ik al een aantal jaar niet gezien.
1: Oké. Okay.
2: Nou, prins Pieter Christiaan, dat is de vriend van Rick eigenlijk. Die speelt weer een
1: rol. Rikse vriend. Ja, Rikse koninklijke vriend.
2: Ja. Ja, ja. Hij heeft weer een rolletje te pakken in Flikker Rotterdam deze keer. Superleuk. Eigenlijk is het niet de eerste keer, het is de tweede keer.
1: Hij was al een keer advocaat of zo.
2: Ja, waarschijnlijk gaat hij nu weer advocaat zijn. Want hij mag weer een cliënt verdedigen in Flikker Rotterdam.
0: Vriend van deze radioshow ook.
1: Ja, ja. Aardige vent, man. En hij doet gewoon dingen die hij leuk vindt. Dat is toch mooi.
0: Ik zal nooit vergeten de ochtend dat wij het spelletje Begin de Dag met de Mooie Dag speelden. En dat wij werden gebeld door een Pieter Christiaan. En we hadden hem in eerste instantie niet eens herkend. En Rick zegt, dat klinkt een beetje koninklijk. Waarop hij zegt, ja, ik ben de prins. Won hij even €538 voor het goede doel. Juist, dat wel. Hij heeft het wel meteen weggeschrokken. Flo, dankjewel voor dit moment. Zometeen jouw kans om volgende week donderdag bij ons aanwezig te zijn. Tijdens onze uitzending die we maken vanaf het Museumplein in Amsterdam.

0: This is the last time. In de ochtendshow. Het is 7:15. Volgende week donderdag staat de studio van 538... op het Museumplein. Ergens natuurlijk wel op het Museumplein. Maar het is, als je helemaal wel beschouwd, staan we eronder. Er zit een supermarkt op het Museumplein. Tenminste, de ingang zit boven de grond. Maar de rest van de supermarkt zit recht onder het plein. Het is een Albert Heijn supermarkt. En daar gaan we volgende week uitzenden.
1: Leuk.
0: Omdat wij natuurlijk een klein beetje hopen dat met het komende WK... dat uiteindelijk het Museumplein het absolute eindpunt is... voor het Nederlands elftal.
1: Nou, je ziet wel die Harry Styles. Die zit nu een maand in Amsterdam, laat maar zeggen. Die had gisteren... Albert Heijn heeft nu voor het WK van die hamsterpetten gemaakt.
0: Ja,
1: had hij gisteren nog in de arena had hij die op.
0: Had Harry Styles een hamsterpet op?
1: Ja, die moet ook gewoon natuurlijk naar de Albert Heijn om zijn boodschappen te halen. Lijkt mij toch? Hij gaat elke dag een rondje hardlopen. En dan gaat hij een kopje koffie halen. Gaat hij met drie mensen op de foto.
0: Harry?
1: Ik denk ook dat hij gewoon... Ja.
0: Zou hij ook voor deze maand een bonuskaart hebben aangemaakt? Doe je even een bonuskaart?
1: Ik dacht dat hij ook gewoon naar Albert Heijn gaat, toch?
0: Maar wat zullen ze gejuicht hebben bij de marketingafdeling van Albert Heijn?
1: Nou, dit WK is geslaagd of Nederland kampioen wordt of niet.
0: Harry Styles heeft de hamsterpet op. Maar jij kan er dus bij zijn volgende week donderdag bij ons op het Museumplein.
2: Van welke oranje klant is de winkelmand?
0: Dan moet je ons even vertellen welke oranje klant, welke oudspeler van het Nederlands elftal. Nou, trouwens, in dit geval zou het ook wel eens een speler kunnen zijn die nog steeds in het team zit. Zet ik er even bij. Aan de kassa verschijnt van de supermarkt waar wij op dit moment de cashier gaan beluisteren. Die vertelt wat er allemaal in het mandje zit. Dus let goed op welke voetballer wordt hier beschreven op basis van zijn boodschappen.
3: Oh, goedemorgen. Even kijken hoor. Een pak Old Amsterdam jonge kaas. Voordelig gezin natuurlijk. Een pak paella rijst. Een Spaanse worst. Olé. En een pak luiers. Hey, fijne dag, hè?
0: Nou,
1: luiers.
0: Luiers, ja.
1: Nou, ik zou hier spelen van Nederland zelf dan met...
4: Nou, wel een kindje.

Dus 0909-3058. Heb je het goed, dan ben je volgende week donderdag bij ons te gast in Amsterdam. En doe je mee, dat is wel echt leuk, aan het WK handscannen. Dan maak je van kans op echt superleuke prijzen. En heel veel gratis boodschappen. Dus 0909-3058 voor het juiste antwoord. En kan

0: Fleetwood Mac, samen met Chesto, That's the Motto.
1: Van welke oranje klant is dit de winkelman?
0: Ja, dat is de grote vraag. Wie is er zojuist verschenen aan de kassa van de supermarkt en heeft daar zijn boodschap afgerekend? Op basis van de inhoud van het winkelmandje zou je het kunnen weten. Monique uit Landsmeer hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Monique.
0: Hey Monique.
3: Hey Monique.
0: Nou, Landsmeer, Amsterdam, dat is qua afstand is goed te doen natuurlijk.
2: Dat klopt, en ik werk in Amsterdam, vlakbij het Museumplein.
0: Dus ook nog eens een keer. Ja. Nou,
3: wonen in Landsmeer best wel bekende Nederlanders, toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, wie wonen er allemaal?
2: Nou, vroeger in ieder geval Dries Roelving.
3: Ja.
2: En Carlo Bossart.
3: Ja.
2: En volgens mij ook nog zijn broer.
3: Ja.
4: Ron Bossart, ja.
3: Wat onze collega Vrouwtje er ook niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, die woont er ook nog.
2: Ik heb nog onder mijn ouders gewoond.
3: Jeetje, klopt. Onder je ouders gewoond? In, apart, ja. In de flat of zo?
2: Ja, ja.
3: Oh, wat grappig. Dat vind ik uit het grootste nieuws dat er in Landsmeer een flat staat.
4: Nou ja.
3: Het klinkt mij meer als een heel authentiek dorp.
4: Ja.
2: Dat klopt, ja. Het is ook geen flat hoor. Het is een gebouw met 2-3 etages.
0: Ah, oké. Hey, Monique, voor jou dus geen enkel probleem om volgende week donderdag bij ons aan te schuiven in Amsterdam tijdens die live-uitzending daar van het Museumplein.
2: Nee, dat klopt.
0: Maar dan moet je ons wel even vertellen van wie de winkelman is. Zullen we nog even één keer luisteren naar wat er al met mandje zat?
2: Ja, dat is goed.
0: Daar gaan we.
5: Oh, goedemorgen. Even kijken hoor. Een pak Old Amsterdam jonge kaas. Voor het hele gezin natuurlijk. Een pak paella-rijst, een Spaanse worst. Olé! En een pak luiers. Hé, hey, fijne dag, hè?
0: Nou,
4: ja, fijne dag, hè?
0: Van wie is het winkelmandje, Monique?
3: Zeg het maar.
2: Ik denk van de leukste speler van Nederland, zelfs wel Frenkie de Jong.
0: Frenkie de Jong is helemaal goed! Ja, yeah. Ja, die moet natuurlijk luiers halen voor Miles en Mason. Ja, Miles is inmiddels al 3.
3: Oh, die is misschien wel luier af.
0: Uit de luier, maar Mason is nog geen jaar.
3: Oh.
0: Dus die zit nog in de luiers.
4: Ik vind dat zo'n leuke gozer, die Frenkie.
0: Ja, lieverd is het.
2: Ik ook.
0: Ja. Hey, Monique, van harte gefeliciteerd. Jij bent onze gast. Jij bent bij de uitzending op 11 juni. En je doet mee aan het WK handscannen.
2: Nou, fantastisch. Ik weet niet wat ik me erbij moet voorstellen, maar
0: ik vind
2: het geweldig.
0: Nou, dat is grappig. Wij hebben ook nog geen idee.
4: Maar ik ga het hands kennen.
0: Het wordt echt hartstikke leuk. Het is eigenlijk wie binnen een minuut de meeste boodschappen of eigenlijk het hoogste bedrag bij elkaar kan scannen.
2: Ja, nou, we gaan ons even doen.
0: Dus ik zou een beetje gaan oefenen komend weekend.
2: Ga ik doen.
0: Oké, okay. Hey, de prijs wordt je aangeboden door Albert Heijn. En we zien je heel graag donderdag.
2: Dankjewel.
0: Dag Monique.
4: Bye, bye.
0: Nou, Monique is er ook bij, is de laatste.
3: Gaan we nog een potje voetballen na de uitzending op Museumplein?
0: Ja, tuurlijk.
3: Dat is misschien wel leuk. Kom hier gewoon om 10 uur, doen we even pispotten en dan verdelen we.
4: Wat doen we?
3: Pispotten heet dat toch?
4: Nee, poten.
3: Ja, poten. Oh, maar dat is wel met pispotten of zo, zeg je.
4: Nee, gewoon poten.
0: Nee, ja, pispotten zeggen we ook wel wat, toch?
3: Ja,
0: dat vroeger.
3: Nee, helemaal pispotten.
4: Maar wat doe je dan?
0: Ja, pispotten, dat is poten.
3: Ja, je neemt een afstand en dan zegt de een pis en de ander pot.
0: Ja,
3: en dan degene die met zijn voet boven eindigt, die wint.
0: Ja.
3: Mag als eerste kiezen.
0: Pispotten, zo Flo, wij gaan zo even pispotten.
6: Ja, helemaal prima.
0: Pispotten,
6: lekker,
0: maar doen we dan, doen we doeltjes of doen we paardjes voetbal?
3: Gewoon jassen neerleggen, dat is een doeltje. Doen we om 10 uur voor donderdag even voor voetbal.
0: Nou, jij zei gisteren, dat vond ik ook wel een leuk idee, dat jij in de Kuip had jij met de voetbal in een winkelwagentje geschoten.
3: Ja, dat is ook leuk.
0: Dat kunnen we
3: ook
0: doen.
3: Dat is echt grappig hoor.
0: Ja. Het WK winkelwagentje. Donderdag dus, live vanaf het Museumplein, de 538 ochtendshow. Zorg dat je het in ieder geval beluistert. En vanaf 8 uur is de supermarkt open, dus dan kun je ook gewoon gezellig langskomen. 7 minuten voor 8 in de ochtendshow met Taylor Swift nu.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Je hebt geen duet, maar het plaat heet zo vandaar. 3 voor 8 bij ons in de ochtendshow, waar zometeen om ongeveer 8:45 de lijnen een minuut lang open gaan. En dan kun je een hoop verdienen, namelijk een gloednieuwe televisie van 55 inch.
1: Maar wat moet je dat doen? Moet je, wat moet je daarvoor doen?
0: Nou, bellen naar de studio en je naam noemen. En dat is eigenlijk het enige. Ben je op de radio, op het moment dat jij te horen krijgt dat je met 50 afspreekt en dus je naam noemt hier op de zender, dan heb je een tv gewonnen. Ga je er vandoor met een gloednieuwe 55-inch televisie. En dat doen wij omdat we vandaag jarig zijn met deze radioshow. We zijn 3 jaar geworden. 3 jaar zijn we al te horen op 538.
1: Ik denk dat het cadeau van het bedrijf zo komt. Dat kan niet lang meer duren. Moeten wij niet alvast de deuren openzetten? Dat ze, weet je, dat ze...
0: Ah, 3 jaar is natuurlijk... Kijk, het is hartstikke leuk voor ons, maar het is verder geen... Het is niet een mijlpaal, toch?
1: Ik vind dat je eigenlijk elke verjaardag moet vieren.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou ja, dat doen we dus ook. Zometeen met onze luisteraars, want die zijn ons zeer dierbaar. Dus jij maakt straks om 8:45 kans op een gloednieuwe tv. Een minuut lang geven we er zoveel mogelijk weg. Win it in a minute.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
3: Ook voordelig bij trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
6: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4:00 middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
7: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
20: Lineker! Ja, Gary Lineker!
19: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Fijne verjaardag.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
24: 538 Nieuws.
25: 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden pornosite Motherless die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. Het nieuwe bedrijf achter DigiD moet Europees zijn, dat vindt staatssecretaris Van den Burg. Er waren plannen om DigiD te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Daar was veel weerstand tegen, omdat de Amerikaanse regering daarmee toegang zou kunnen krijgen tot onze gegevens. Die overname werd toen afgeblazen. En we hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer gebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Gaan we naar het weer. Op veel plekken is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen, daar schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. De hele ochtend al erg rustig op de weg. Hoe is dat nu?
1: En nog steeds de N714 Emmeloord Espel. Bij Espel, daar staat de enige file. De vertraging 6 minuten.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
29: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Jij bent mijn kampioen.
31: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
32: Score nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: altijd een bijzonder einde aan dit liedje van de Bucketheads. Dat is het einde dat ze
1: bedacht. Ja, telt was op.
0: Ja, dat, ik, zoiets?
1: Van, joh, iemand riep nog heel in 2 minuten sluit studio.
2: Oké, okay. nee, wij doen de dubbel dicht.
0: Nee, dat trek ik nu de stekkers eruit.
3: Dit is de 538 ochtendshow.
0: De Bamboli om 7:11. Goedemorgen. Vrijdag 5 juni. De jarige ochtendshow van 538 hier met zometeen, omdat we jarig zijn, een minuut lang trakteren op televisies. Iedereen die op de radio komt met zijn of haar naam, die wint een gloednieuwe 55-inch tv. Dus dan zie je het WK-voetbal echt in de allerbeste kleuren en haarscherpe beeldkwaliteit. We gaan even naar het Overijsselse dorpje Glanenbrug. Daar heeft namelijk gisteren een windhoos gehouden, een valwind. Brandweer in Twente die kreeg 27 meldingen door schade door deze kleine tornado. Familie uit het dorp vertelde aan Hart van Nederland hoe het eraan toe ging.
4: Mijn zoon die belde mij, laat maar zeggen. En toen kwam ik thuis en toen waren de paarden ontsnapt. We hebben 3 paarden, dus die heb ik eerst gezocht en weer teruggevonden. Eigenhandig alles opgebouwd en binnen een paar seconden alles weg. Echt een... een levenswerk.
0: Ja, als je in de beelden ziet, het is echt een gigantische chaos.
1: Hadden we dat niet een paar jaar geleden bij Doren ook gehad? Of dat ze een heel bos in één klap...
0: Ik denk een hemelsbreed 2 kilometer van mijn huis is zo'n valwind door het bos gegaan. Het kan nog steeds, zie je gewoon precies waar die tornado heeft gelopen. Het is een heel spoor waar alle bomen zijn omgewaaid. Dan denk je echt, de wind heeft zo verschrikkelijk veel kracht. Dan gaan wij even luisteren naar de nieuwe partijvoorzitter en partijleider voor Partij voor de Dieren. Dat is Christine Teunissen. Die schoof aan bij Pauw en de Wit. En ze vertelde hoe zij eigenlijk het stokje over gaat nemen van Esther Ouwehand. Alleen de uitleg die ze gaf kreeg meteen stevige kritiek van Old Jake Goulson. Die zat namelijk ook aan tafel.
5: Kijk, de persoon verandert, het gedachtegoed niet.
6: Ik vind het geen sterk verhaal. Ik zou dit thuis nog een keer oefenen en denk ik kom met een heel sterk verhaal wat ik anders ga doen. Want als je bent gehalveerd, dan is de koers toch niet succesvol. Ook al is er een andere opwikkeling. Een wind die oprukt, moet je toch denken, ik ga het helemaal anders doen.
5: Nee, ik ben het daar niet mee eens, omdat ik ervan overtuigd ben dat het succes van de Partij voor de Dieren niet afhangt van de koers.
0: Ja, dus Olsje Gulsen, die vond eigenlijk dat het verhaal niet goed was, dat zij vertelde. Nee,
1: En zij wil natuurlijk, die mevrouw van de Partij voor de Dieren, kon natuurlijk bij elk programma gaan zitten, maar ze koos natuurlijk Pauw. Als ik ergens moet gaan zitten...
0: Is dat Paul de Leeuw niet op televisie? Was ze daar aangeschoten. Ja. Hey Rick, jij hebt het al, ik denk een week of twee. Zo eens in de zoveel tijd popt het op. Heb jij het over een tosti?
1: Tosti.
0: Ja, ik heb een tosti proberen te bestellen.
1: Jij hebt een tosti,
2: ik heb een tosti ook besteld. Maar dat was in een museum.
1: In een museum?
2: Ja, in een museum.
7: Welk museum?
2: Een museum voor Linden.
1: Oh ja,
2: dat is mooi, een leuk kunstmuseum. En dan ga ik één keer. Maar die hebben echt hele leuke tentoonstellingen.
1: Heb je die muizendeurtjes gezien?
2: Alles, ja, dat is zo leuk.
0: En dat zwembad. Waar iedereen even dat beroemde fotootje neemt. Alsof je onder water staat. Ja.
2: En daar, en op een gegeven moment, je loopt daar rond. En je wordt op een gegeven moment word je hongerig.
1: Hongerig. Het kunst aanschouwen maakt je hongerig.
2: Wat maakt je hongerig? Je kijkt en op een gegeven moment, ik denk nou, ik ga hier een tosti eten.
0: Dan had je gewoon zin in een tosti.
2: Of zoals ze daar noemen, een croque-monsieur.
1: Maar dat is croque-monsieur.
2: Monsieur.
1: En je hebt ook croque-madame, hangt er vanaf.
2: Nee, het was een croque-monsieur.
1: Dat is met een ei of zonder?
2: Zonder ei.
1: Dan is het een...
0: croque-monsieur.
1: En de madame is met een ei?
0: Dat is met een ei,
1: toch? Oké. En het is weer een los gebouw, hè? Je moet eerst door dat park heen.
2: Ja, het is echt het is een chique, schitterend. Ik kan het iedereen aanraden. En, maar toen moest ik afrekenen. Toen dacht ik, god.
7: Ja,
1: nee, dacht
7: ik ben benieuwd.
2: Ik denk, ze zijn gek geworden hier bij Museum voor
1: Jij dacht dat je dat zwembad af moest rekenen.
2: Maar misschien is het wel leuk om even aan onze luisteraars te vragen.
1: Oh ja.
2: Wat denken jullie?
0: Ja.
1: Dat jij voor de.
2: Voor de. Wat is het? De.
1: Croque-monsieur.
2: Voor de croque-monsieur. Nou,
7: het was geen 1,50 in ieder geval.
0: Nee, dat kan niet. Dat gaat je nergens meer lukken.
2: Wat ik voor deze croque-monsieur heb betaald in Museum voor Linden. In. Zeg maar randje. Ja, wat zit het?
1: Wassenaar?
2: Wassenaar, ja.
0: Een croque-monsieur in Museum voor Linden.
2: Voor Linden.
0: Ja, wat zou. Een tostietje. Wat kost een tostietje?
2: Ja, croque-monsieur.
1: Laten we even. Wie het goed heeft, krijgt een shirtje.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Nou, bel maar met 0909-30538. Wat heeft Rick betaald voor deze tosti? Want uiteindelijk is het gewoon een tosti. Ja, ik kom een
2: kaas. Hamkaas, ja.
0: 0909-30538. Laat maar even weten. Degene die het goed heeft, die wint een leuk shirt van 538. Maar je was nogal onder de indruk. Want wat ik zeg, je hebt het er al bijna 2 weken over.

0: could break my heart.
1: Ja, Dua Lipa, Break My Heart hier in de ochtendshow. Om 8 minuten voor 8:30. Wij worden al 2 weken lang worden wij door Rick een beetje belaagd. Eens in de zoveel tijd dan begin jij over... Ja,
2: nou, je verbaast je wel eens ergens over.
1: Ik heb onlangs een tosti gegeten. We klagen natuurlijk nog wel eens over dat alles zo duur is. Maar jij roept dan, ik heb onlangs een tosti gegeten. Ja, ik ga nog niet vertellen wat die gekost heeft, maar... Jij was nogal onder de indruk van wat je daar moest afrekenen.
2: Ja, toen je kling en toen zei ze, nou dat wordt dan... Dat je denkt mezelf, hè?
1: Dat moet een vergissing zijn.
2: Nee, ik zat op tafel 4.
1: Kilian, goedemorgen.
3: Yes, goedemorgen.
1: Wat denk jij dat Rick heeft betaald voor de tosti?
3: Ja, uitgaande van casino brood, denk ik 6,50.
1: 6,50.
2: Vind ik niet heel veel geld.
4: Dat zou ik heel goedkoop vinden voor een tosti.
1: Ja, dus tegenwoordig is dat... Als je een beetje zoekt, vind je wel een tosti voor 6,50.
2: Ja. Ik heb heel lang in de kantine gewerkt van de voorclub. En dat is een tosti gewoon 3 euro.
4: Die komen, dat zijn van die voorverpakte in een cellofaantje.
1: Maar wel lekker.
0: Die zijn ook... Nee, die zijn niet te vreten.
1: Maar ik denk als Rick 6,50 voor een tosti had betaald... Dan had hij ons dan niet zo...
2: Nou.
1: Het is niet goed, Kilian.
3: Okay. Ah, helaas.
1: Ja. Marco, goedemorgen.
5: Hey Marco.
6: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marco. Wat denk jij dat ik moest afrekenen voor de tosti?
6: Nou, ik zei 7,45 euro.
2: Ja, Rick. Had gekund, maar is het niet.
6: Het is nog meer.
2: Hoger.
6: Ja,
2: het is meer.
6: Nog hoger.
1: Meer dan 7,45.
4: We komen nu wel op een discutabele prijs uit. Ja. Waarvan ook ik zou denken...
1: Maar dit was Museum Voorlinden, hè?
2: Museum Voorlinden.
1: En dit stond
4: voor mij moet je zelfs Voorlinden zeggen.
1: Museum Voorlinden.
4: Voor mij is het Museum Voorlinden.
1: Voorlinden.
4: Dacht ik.
2: Voorlinden?
4: Ja, het is Wassenaar.
2: Ja, het is Wassenaar.
4: Je gaat niet naar Voorlinden.
2: Nee, je gaat naar Voorlinden.
4: Ik denk dat het zelfs Fur is. Het is Verlinden.
2: Vlak bij Fur scheuten.
1: Het is niet goed, Marco. We gaan naar Inge. Goedemorgen, Inge.
7: Oké. Hey, goedemorgen.
1: Wat betaalde Rick voor de tosti?
7: Ik denk 9,75 euro.
2: Had al asociaal duur geweest.
7: Ja, meegaan toch?
2: Maar bij restaurant of
4: etablissement
2: Voorlinden was dat een koopje geweest.
0: Het verbaast me trouwens wel, Rick, dat jij niet eerst op de kaart naar de prijzen kijkt. Nou, want anders had je dit niet genomen natuurlijk.
2: Die hingen wel een menu, maar zonder prijzen.
1: Oh, ja, ik begrijp nu waarom. Want we zitten al over de 9,75. Ismael. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Hey, hallo. Goedemorgen. Wat denk jij dat Rick voor de tosti betaalde?
8: Ik denk dat Rick 14,75 euro heeft betaald.
4: Dat had je weg moeten lopen.
2: Luister, dat had gekund. Dat was asociaal duur geweest.
4: Maar goed, je laten naaien is best lekker.
2: Ik laat me graag naaien.
1: En maar je wilde ook best
2: lekker. Het was toch iets meer.
4: Nee, dat kan echt niet.
1: Hou eens op.
4: Dit geloof ik niet. Dit geloof ik voor geen meter.
2: Ja, het is dus echt zo.
1: Maarten, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat denk jij dat Rick voor de tosti heeft betaald?
9: Nou, vanuitgaande dat het Wassenaar is, ik denk 17,50.
4: Ja, dag.
1: 17,50?
4: Dat kan niet, man.
1: Nee, een tosti, hè?
4: Een normaal mens betaalt dat. Daar koop je een hele broodfabriek voor.
2: Nou ja, het was inderdaad 17,50 euro.
1: Maar Maarten, ben jij in dezelfde volgestapt? Hebben ze jou ook te pakken gehad?
9: Nee, gelukkig niet.
1: Oh, maar hoe wist je dit dan? Je hebt het opgezocht.
9: Om heel eerlijk te zijn, ja, wel even snel, ja.
1: Ja, dat zie je.
0: Er staan toch geen prijzen bij?
1: Ja, op de site staan ze wel.
0: Op de site wel.
1: Het leuke is, de site van Museum Voorlinden lag er net ook even uit.
4: Die dacht, we hebben een drukke dag vandaag.
1: Ja. Maar luister, het is een krok Voorlinden met, met Japans melkbrood.
4: Oh, ja.
1: Bechamel en 3 soorten kaas.
4: Zo.
1: En beenham.
4: Ja, maar dit is niet gewoon een...
2: Beenham?
1: Ja, dat is gewoon... Ja, dit is toch is het gewoon een tosti?
2: Nee, het was gewoon een tosti.
4: Is ook zo.
1: Maar 17,50.
0: Ja, was het lekker?
2: Hij was... Oh, hij was zeker niet slecht.
4: Heeft er ketchup bij?
2: Nee, dat had ik niet genoeg helemaal geld bij me.
4: Maar je durft ook niet dat die 50.
2: Ik vind wel ketchup bij een tosti zo lekker.
1: Ja, heerlijk. En een beetje mayonaise eigenlijk. Ja. Mayonaise en ketchup. Maar
2: mocht je naar het museum gaan, ik kan het aanraden. Het is een uurtje. Heb je alles gezien?
1: Ja, maar neem een broodtrommeltje.
2: Ja,
1: dat is eigenlijk de tip voor ik.
2: 17,50.
1: Ik begrijp nu wel waarom je ons al 2 weken lang lastig valt met het tosti-verhaal.
2: Ja, bizar, hè?
1: Ja. Overigens, Maarten, je krijgt van ons een t-shirt. Gefeliciteerd.
9: Leuk, dankjewel.
1: Oké, man. Mooie dag, hè?
5: Yo.
1: Hey, yo. Dit is de ochtendshow, 3:30.
2: Ja, zoals ze in Den Haag zeggen, niet geneukt, wel genaaid.

0: Suzanne Freek in.
1: Ja, 17,50.
0: Nou, er zijn nu al mensen die denken dat wij zo meteen een minuut lang gratis tosties weg.
2: Dat kon de budgetair niet aan.
0: Nee, we gaan zo meteen. We zijn jarig met deze radioshow. Vandaag precies 3 jaar op 538. Dat vieren we zo meteen met jou samen. Dus een minuut lang gooien wij de telefoonlijnen open. En dan gaan we iedereen die op de radio komt en zijn naam noemt in die minuut een tv-cadeau doen. Dus die wint gewoon een gloednieuwe televisie van 55 inch. Ja, we zijn er een gekke bij, we doen het gewoon. Dus wil je een nieuwe televisie verdienen, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En zo meteen even bellen met de studio. Ons telefoonnummer is 0909-3050. Toets het was in, nu nog niet, maar zo meteen is het wel handig als de minuut ingaat. Dan kan je zomaar een nieuwe tv opleveren. Flo, wat zit er in het nieuws?
3: Nou, er is weer stront aan de knikker in Showbizland.
0: Nou, wat er aan de hand is, dat hoor je straks.
4: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
5: Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Oranje

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van
3: Onen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
18: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
24: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
24: Thanks.
23: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
25: Ja, vanochtend vallen er enkele buien, maar vanmiddag wordt het gelukkig droger. De zon die komt er vaker bij en het wordt zo'n 18 graden. Komend weekend verloopt een beetje wisselvallig met af en toe buien, maar ook de zon en 21 graden. Tja, de files, Rick, waar staan ze?
26: Alleen op de N233 Veenendaal-Kesteren in beide richtingen bij Veenendaal Centrum. De vertraging allebei de kanten, 5 minuten.
25: Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. En het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er eigenlijk al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt ABN.

0: AMRO. En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland maandag nog één oefenpotje tegen Oezbekistan.
1: Zo.
0: Ja, dat is een
1: maandag. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja, maandag. Okay. Oh.
0: Nou, er is dus weer een relletje rondom Rachel Hazes. Ze zou volgens Evert Santegoed het graf van André's moeder, haar schoonmoeder dus, hebben laten ruimen.
1: Oh.
0: Nou, de broer van André, Arie, was razend. Maar nu blijkt de andere broer van André,
1: ik ben het nu
0: Theo,
1: weer kwijt.
0: Ja, Theo nee, het Hazes. Voor Rachel op te nemen. Oh. Want ze kan hier helemaal niks aan doen. Ze heeft juist eigenlijk het graf laten opknappen en daarna wel laten ruimen. Ze is gecremeerd en hij zou nu bij Theo staan, die urn dan.
1: Nou, wat een ingewikkeld verhaal.
0: Heel ingewikkeld.
1: We kunnen dit wel eventjes aan Evert Santegoed
2: vragen.
1: Nou, we vragen het even aan Evert Santegoed zelf.
2: Die hebben natuurlijk gisteren uitgehaald naar de leugenaar Evert Santegoed.
1: Ja, Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, leugenaar.
4: Ja. Je schoonmoeder begraven en daarna cremeren. Goh, kan dat, hoor ik een heleboel mensen zeggen.
1: Kan dat, Evert?
4: Ja, dat kan. Oh. Alleen, het is wel lullig voor die ene broer die op moederdag met een bosje bloemen bij dat graf stond en gewoon op een lege plek terechtkomt en van niks weet. Dus het is weer een typische Hazes-formule om de boel weer flink op stank te jagen.
1: Maar even nog terug naar het begin, hoor. De moeder van André Hazes.
4: Niet. En die heeft als meisjesnaam Botschuiver. Je verzint het werkelijk. Miep Botschuiver, die overleed in 1995, is begraven. Met André er nog bij natuurlijk. En er was weer een heleboel gedoe om een graf wat er moest komen. Eerst lag er een glazen plaat op, dat bleek niet te mogen van de gemeente. Toen is er een andere steen gekomen, die is door André geregeld en betaald. En daardoor zijn de grafrechten bij André terechtgekomen en later dus bij Dree. Nou, na 30 jaar loopt dat zo'n beetje af. En dan komt er een bordje bij dat graf te staan, wat deze Arie nooit gezien heeft als hij naar dat graf ging. En er is een brief gegaan naar Rachel van ja, we staan op het punt om dat graf te gaan ruimen. Maar Rachel heeft dus kennelijk maar contact met één broer, met Theo. En samen hebben die besloten om oma op te graven, te cremeren, in een urn te stoppen. En die staat bij Theo thuis. Ja. Maar ja, Arie die stond bij dat graf met zijn bosje bloemen. Oh. En die wist van niks. Oh. Dus ja, dat is weer één grote misverstand. En één verhaal waarvan je denkt van hoe kan het weer allemaal gebeuren? Toen is er nog een broer, Joop, die wilde helemaal niks meer mee te maken hebben. Dat lijkt me de wijste van het hele stel. En ja, nou, het is trouwens nog een hele procedure om dat voor elkaar te krijgen. Maar het kan dus wel. De burgemeester moet er toestemming voor geven om iemand op te graven en daarna nog een keer te cremeren. Maar dat is er allemaal gedaan. En buiten die hele organisatie om zijn die andere broers gehouden.
2: Ja, ja. Zij zeggen nu op de Instagram dat jij er voor de 24.000 keer weer naast zit, meneer Santegoed.
4: Ja, dat is erg overdreven, 24.000 keer.
2: Ze zegt zelfs, kijk uit met wat je blijft beweren, want dat zou je nog wel eens kunnen komen te staan.
4: Ja, meestal kijk ik naar een paar jaar gelijk bij Rachel. Weet je, kijk, het is geen onderwerp om grappen over te maken. Maar we hebben ook eens geschreven dat ze een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat ontkennen ze met een kort geding aan toe. Hè. En vervolgens gaat het wel een heel groot deel uitmaken van het boek. Dus als je Rachel een commentaar vraagt, dan hoor je ook niet altijd hoe het zit.
1: Maar wat is het toch bijzonder dat er iedere keer iets te doen is rond die familie Hazes?
4: Ja! En zelfs om oma's die 30 jaar dood zijn. Ja. Dus het blijft een onuitputtelijke bron. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ja, was het op het bot beledigd gisteren.
1: Maar ga jij nog in gesprek met Rachel? Of wil ze niet meer met jou spreken?
4: Nee, dat had nooit met me te maken. Er zijn ook een paar mensen die verzoeningspogingen hebben gedaan. Maar ja, na gisteren is die kans daarop ook weer niet groter geworden.
1: Nee, dit heeft er niet toe bijgedragen, ben ik bang.
4: Nee.
1: Zo Nederland is weer bij, zegt ze aan het eind van het bericht ook nog. Daar moest ik dan wel weer om genieten.
4: Ja, want ze heeft een ontzettende hekel aan me. Maar ik zeg het altijd aan het einde van shownieuws. En ze kijkt dus wel tot het einde.
1: Nou, fijn dat je dit verhaal even toe wilde lichten, Evert.
4: Ja. Dus graag gedaan, wel een prettig weekend. Hè?
1: Dankjewel. Hoi. Even zonder goed zo voor deze kwestie eventjes. De familie Hazes.
2: Grappig is dat Roxanne en Hazes junior, om het zo maar even te zeggen, die zijn natuurlijk nu helemaal
1: dikke mik.
2: Die hebben ze namelijk ook echt, die hebben die podcast samen. Die is echt leuk.
1: Is leuk,
2: die
1: hè?
2: Met z'n tweeën maken.
1: Ja, ja, het zijn sowieso echt een leuke mensen.
2: Ja, man.
1: Ja. Zometeen gaan wij een volle minuut lang televisies weggeven.
2: Oh.
1: Hisense TV's kun je winnen van 55 inch. 140 centimeter.
3: Maar wat moet je daar exact voor doen?
1: Nou, daarvoor moet je alleen maar even bellen met de studio. 0909-3000-538. Nu nog niet, maar zo dadelijk wel. Als wij de lijnen officieel opengooien, dan is iedereen die in die minuut op de radio zijn naam noemt, of haar,

0: Huntington, Living Four in de ochtendshow. De jarige ochtendshow om 11 minuten voor 9 uur. Dus iets te laat, want we hadden gezegd...
1: Maar gaat het gebeuren?
0: Ja, het gaat nu gebeuren. Het gaat 100% gebeuren zelfs. Want beloofd is beloofd. Wij zijn jarig, wij trakteren. Een minuut lang gaan we onze lijnen openstellen via 0909-30538. En iedereen die op de radio komt en zijn of haar naam noemt, die krijgt een televisie. Ja, het is echt ongelooflijk.
1: Maar stel dat wij zo meteen iemand eruit zullen krijgen en die zegt niks. Wat doen we dan?
0: Dan gaan we snel door naar de volgende.
1: Ja, dan zeggen we één keer hallo, hallo.
0: Ja, maar dus als je denkt dat je op de radio bent, noem gewoon je naam. En als je dan de bevestiging krijgt dat jij degene bent die de televisie wint...
1: Dan gaan
0: we
1: even door. Ja,
0: dan is het voor jou. En dan gaan we meteen weer door naar de volgende natuurlijk. Want we willen zoveel mogelijk mensen blij maken. We hebben uiteindelijk maar een minuut. 0909-30538 is ons telefoonnummer. Kun jij een nieuwe televisie gebruiken? En laten we eerlijk zijn, met het WK zo voor de deur... is het natuurlijk wel lekker om alles in de hoogste kwaliteit te bekijken. 0909-30538. Zijn wij er allemaal klaar voor? Ik kijk ook even naar de productie, want die moeten zo meteen natuurlijk al die lijnen gaan beantwoorden.
2: Die hebben handen in het magnesium geduwd. Die hebben hun zweetband om.
1: Er
2: staan dames met sponsen rondom hun heen. Om ze te koelen.
0: Ja, datzelfde geldt voor de telefooncentrale, want die zou het wel eens druk kunnen krijgen. Ons telefoon nog één keer. 0909-30538. Dat gaan wij openstellen. In 3. In 2. In 1, daar gaan we. 538, goedemorgen. Met wie?
3: Ben.
0: Hallo?
3: Ben.
0: Met wie? Erik?
3: Nee, Bert.
0: Bert, je bent de televisie. Okay. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
3: Marco, hier één.
0: Marco. Marco, gefeliciteerd. Je wint de televisie. 538, goedemorgen. Met wie?
4: Met Olaf Voelmans.
0: Hey, dag Olaf. Goedemorgen. Je wint een televisie, man. Gefeliciteerd. 538.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
0: 538, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Martijn.
0: Hey, Tijn, je wint een televisie, man. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Ai, ai. 538, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen met Daniel.
0: Hey Daniel, je hebt een nieuwe televisie te pakken, man. Gefeliciteerd. 538.
5: Hey, hartstikke mooi, joh.
0: Leuk, man. Alsjeblieft. 538, goedemorgen. Met wie?
6: Met Francis van S.
0: Hey Francis, je wint een nieuwe televisie. Van harte gefeliciteerd. 538.
6: Dank je.
0: Hey, 538, goedemorgen. Met wie?
6: Goedemorgen, met Inge.
0: Inge, gefeliciteerd.
2: Je wint een nieuwe... Nog één.
0: Doen we nog één?
2: Eentje.
0: 538, goedemorgen. Met wie?
7: Hoi, goedemorgen. Met Chantal Meijer.
0: Hey Chantal. Op de valreep nog een gloednieuwe televisie.
7: Oh, wat gaaf, wat super. Geweldig.
0: En voor alle winnaars geldt dat we het hier hebben over een 55-inch tv van Hisense.
2: Ja, want je hebt televisies en je hebt Hisense.
0: Oh, wat
1: zeggen. En
7: wat geweldig.
0: Wat leuk, kon je hem goed gebruiken?
1: Ja, tuurlijk.
7: Ja, zeker.
0: Ja, ik kan vragen, wat ga je ermee doen, maar...
7: TV kijken natuurlijk. En luisteren naar de beste radiozender.
0: Nou, dat is wel leuk. Je kan hem inderdaad ochtends ook op TV 538 zetten. Dat
2: zo
0: kun je,
2: dan.
0: Kun je
2: nou, dat je ons ook haarscherp. Ik weet niet of dat een goed
0: idee is. Zeg je wat.
7: Nou, gaan we zeker doen.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, jouw weekend begint in ieder geval goed.
7: Dat gaat zeker goed komen. Heel erg bedankt.
0: Hoi, veel plezier ermee. Nou, wie hebben we allemaal blij gemaakt de afgelopen
7: week? Goeie show.
1: Ik heb opgeschreven.
2: We hadden Bert, Marco, Olaf, Tijn, Daniel, Francis, Inge en... Nou ja, zoals
0: Chantal.
2: Chantal.
0: Wat leuk zeg, allemaal een gloednieuwe televisie te pakken. Gewoon omdat we jarig zijn. We dachten, we doen even wat leuks voor onze luisteraars. Wij wensen jullie er allemaal ongelooflijk veel plezier mee. En veel kijkuren op deze Hisense TV. 55 inch. Hallo.
1: Mooie tv.
0: Ja, dat is fijn ding. Goed, leuk om mensen zo blij te maken.
1: Ja.
0: Blijf overigens volgens mij deze tv's nog wel weggeven, toch? Tijdens het WK voetbal.
1: Ja,
0: dus volgende week, als je hem nu niet gewonnen hebt, hier kan je in ieder programma, als je de fluit hoort, kan je er gewoon een kans blijven maken. Hey. Zo zijn wij bij 538. Hallo. Billy Eilish is dit. Birds of a Feather.

0: stappen verder in deze radioshow. Zometeen gaan wij hier ook nog eens een keer geld weggeven. Ja, het houdt niet op. Begin de dag met een mooi bedrag. Maar goed, dat spelen we elke ochtend. Vandaag doen wij dat met deze stem.
1: Een behoorlijke verandering.
2: Ja, die is een behoorlijke verandering.
0: Die is lastig, hè?
2: Ja, maar ook vooral er zit wat rumoer om.
0: Ja. Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja.
1: Een behoorlijke verandering.
3: Lastig hoor.
4: Verandering.
0: Ja.
2: Ja, het klinkt een beetje. Ja. Oetwente of. Niet?
4: Nee. Juist andere.
3: Volendam?
0: Ja, daar klinkt het een beetje naar.
4: Oké. Nou, geef
0: maar. Nou, we gaan zo meteen spelen. In begin de dag met een mooi bedrag voor €538.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Getallen horen is centen scoren.
9: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
10: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: 18 plus speelbewust.
22: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
26: 538 Nieuws.
27: 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Hij liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Het aantal is in 50 jaar verdubbeld. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Daar zijn geen supporters bij. En de eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. Gaan we naar het weer. Op veel plekken is het droog. Af en toe zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen, daar schijnt de zon en het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Of ja, de hele ochtend is het er maar één steeds. Hoe is dat nu?
29: Het zijn er nu twee. Begin op de A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Centrum 13 minuten. Ander op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland 14 minuten.
30: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
31: Lineker! Ja, Gary Lineker!
30: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
32: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
33: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
34: Boost yourself.
35: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
36: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
37: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: van €538. Euro. En dit is muziek van Ian Carey.
1: Het is volgens mij allemaal oude troep.
2: De 538.

0: Warren en Miles Smith en Drive Safe. Wat is 538 eigenlijk wat dat betreft een leuke scène om naar te luisteren als luisteraar? Want je maakt hier heel vaak kans op mooie prijzen. Ik bedoel, we hebben net een minuut lang tv's weggegeven. Geven sowieso de hele dag nog tv's. Maar gisteren hebben we, ik ben niet
1: vergeten. Ja, die tickets voor het WK.
0: Hebben we bij ons in de show kaarten weggegeven voor het WK. Maar ook bij Frank in de middagshow zijn luisteraars blij gemaakt met tickets voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. En die gaan dus volledig verzorgd richting Amerika. Die gaan die wedstrijd daar gewoon bekijken. En wij dachten, Jeffrey die won gisterochtend bij ons in de show, dat het misschien wel leuk was om hem eventjes, nou ja, in levende lijven te overvallen nog met die tickets. Dus hij wist dit niet, maar er is een team van 538.
1: Ja, ja, ja.
0: Julia en Martijn die zijn naar hem toegegaan.
1: Na tien uur,
0: ja. Die zijn hem toegereden om hem eigenlijk te feliciteren met het winnen van die tickets. Wil je even een stukje horen?
1: Ja, leuk.
2: Hallo.
0: Jeffrey!
3: Is het Jeffrey?
2: Jazeker. We hebben vanochtend gehoord dat jullie eigenlijk met z'n tweeën straks richting de Verenigde Staten willen. We hebben ze bij ons.
4: Oh, dat is niet normaal.
2: De tickets voor Dallas.
3: En waarom wilde je zo graag je vader meenemen? Want je wist meteen van, die gaat mee.
4: Omdat ik eigenlijk altijd met papa naar voetbal ga. Dus dan moet hij ook gewoon mee.
5: Hij belde op, hij was helemaal, ja, tranen.
3: Ja, en we sturen natuurlijk maar een trosje mensen naar die WK-wedstrijden toe. Dus je moet wel, nou ja, voor 10 man juichen. Nou, gaat het goed komen? Ja,
4: absoluut, absoluut. Ja. Ik kom schooi terug.
2: Worden we wereldkampioen?
4: Ja, ja, dit jaar wel.
0: Jeffrey en zijn vader, die daar stond.
1: Die hebben we over nodig daar in Amerika. Nou, die is er gewoon van overtuigd, is enthousiast, groot fan.
0: En je moet hem even checken op het account van 538, @radio 538. Dan kun je op Instagram het filmpje helemaal bekijken van hoe de overval met de tickets, die hij wel al gewonnen had, maar toch eruit zag. En dan heb je ook meteen even het gezicht bij onze luisteraars. Dat zijn leuke mensen. Donderdag overigens win je tickets voor Nederland-Zweden. Dus aanstaande donderdag ook weer lekker luisteren naar de 538-ochtendshow, die dan overigens vanuit Amsterdam komt. Maar daar geven we ook kaarten weg voor Nederland-Zweden. En dan geldt ook weer, als je de fluit hoort, mag je bellen. Het is zo makkelijk. Hey, wij spelen nu begin de dag met een mooi bedrag. Want ook dat spelletje hebben wij iedere dag bij ons in de radioshow. Dan moet je wel een stukje stemherkenning voor in huis hebben. Ben jij goed in het herkennen van stemmen van bekende Nederlanders?
1: Ja.
0: En dit is vandaag de stem.
3: Een behoorlijke verandering.
1: Ja.
0: Ja. Wij hadden al geconcludeerd dat er iets Volendams.
1: Volendams.
0: Volendams. Volendams. Dachten we.
3: Een behoorlijke verandering.
1: Oh ja, niks schilder.
6: Nee, het is niet niks schilder. Oh.
0: Dan moet het Simon kijken.
1: Mag je het ook op de achternaam winnen? Dat is een stuk makkelijker dan de voornaam.
6: Ja, nee.
1: In Volendam is dat kans 1 uit 3.
0: Ja, dat is ongeveer wat het is. 0909-3058. Dus 0909-3058. Als je deze stem herkent.
3: Een behoorlijke verandering.

0: voor goodbye. Terwijl de plaat afloopt, zie ik de paniek in de ogen van de productie.
1: Er wordt nog een sprint getrokken met het rad.
2: Geloven.
1: Ik hoor Sophie zeggen, oh. Ik hoor nog een koptelefoon.
2: Ik hoor dus een welgemeende kut.
0: Maar ja, Hardy, onze producer, is ook jarig vandaag.
1: Ja,
0: dat is mooi. Leuk is dat. We hebben dus een producer die is jarig, tegelijkertijd met de ochtendshow.
2: Dat is niet normaal.
1: Ja, en er zit ook een 3, want Hardy is 31 geworden. Wij zijn 3 geworden, jongens. Ja, het loopt allemaal zo lekker in
0: elkaar. Alsof het zo had moeten zijn. Ja. Maar je was even vergeten om een rad neer te zetten.
3: Ja, we waren even bezig met andere dingen, maar het is wel goed gekomen.
0: Hartstikke fijn.
1: Draait het ook? Even test. Ik stel ook voor als het bedrag goed is dat we het daarop laten staan. Want we zijn jarig. En wie jarig is... Nou, misschien moeten we nog een keer draaien.
0: Ik zou zo nog een keer draaien, want dit is wel een heel karig bedrag.
1: Er staat op 50 piek.
0: Ja, maar hij doet het wel, dat is fijn. Het rad waar we zo aan gaan draaien, met deze stem op de band.
4: Een behoorlijke verandering.
0: En de hoogste tijd.

0: Dat zou Patrick wel eens kunnen zijn. Patrick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. De stem vandaag is best makkelijk, toch?
2: Een behoorlijke verandering.
0: Wie is dat?
1: Nou, ik weet het niet. Ik hoorde jullie zeggen over Volendam. Ik denk zelf net aan de andere kant van de plassen. Iemand uit Urk.
3: Zou ook kunnen natuurlijk.
0: Oh, dat kan natuurlijk, ja. Wie denk jij dan dat het is?
1: Ik denk Geetje Hakvoort.
0: Uit die serie Urk.
1: Oh. Ja, precies.
0: Ja. Even luisteren, hoor.
2: Een behoorlijke verandering.
0: Nee, die is het niet.
1: Ah, wat jammer.
0: Ja, wat zonde nou, Patrick. Nou ja, toch een mooie dag en een goed weekend.
1: Dankjewel, heeft gelijk.
0: Nico, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, Nico.
4: Nou. Ik denk dat het Monique Smit is.
0: Monique Smit. Waarom denk je dat?
4: Ja, bekende stem.
0: Ja. Ja,
3: dat spel ken, ook, hè.
0: Bekende stem. Maar, jij herkent dat Volendams wel.
4: Ja, ik kom zelf uit Volendam, dus...
0: Maar dan heet jij Nico Tol?
4: Schilder.
0: Nou. Ja hoor.
3: Maar ben je familie van een andere bekende schilder?
4: Niet zover, voor zover ik weet niet.
0: Oké, okay. Dus je hebt meerdere schilderfamilies in Volendam?
4: Ja.
0: Maar kom je Monique wel eens tegen in het dorp?
3: Ja, denk het wel.
4: Ja, Jan ook en Kees Tol en komt ze allemaal wel eens
5: mee. Je moet ook allemaal boodschappen doen gewoon.
3: Ja.
4: Ja, precies.
3: En de cats.
4: Ja, er leven er nog maar een paar.
0: Oh.
4: Ja, nee, alleen niet. Piet volgens mij nog.
0: Is Piet de enige nog die leeft?
4: En, denk nog één.
0: Oké. Okay. Piet Veerman hebben we het over.
3: Ja, ja.
0: Dat is weer de opa van Mel van de Vintage Future.
3: Ja, absoluut.
0: Hé, hey, even kijken, Nico.
2: Een mooie branding.
0: Ja, die zijn we. Het zou toch wel schandalig zijn als jij het niet goed had. Hé, hey, er is voor je gedraaid.
3: En goed ook.
0: Sophie heeft erg haar best gedaan om aan het rad te draaien.
3: Een flinke slinger
0: heeft ze eraan gegeven. En jij wint een geld bedrag van...
3: Alsjeblieft, zeg.
0: Oh. Ja.
3: Gaan we onze verjaardag zo eindigen?
2: Nee, toch?
3: Nee. Draai nog maar een keer.
2: Oké.
3: Ja, dat is fijn.
6: We kunnen ondertussen
3: vragen
6: als hij uit Volendam komt.
3: En John heeft gezegd, het maakt niet uit wat het kost. Alles is goed.
0: Nou, volgens mij heeft hij iets anders gezegd, maar dat maakt niet
3: Het is
0: in ieder geval
2: meer.
0: Het is wel beter dan wat het was. Ja.
3: Maar het is nog steeds...
2: Het is nog steeds maar 75 euro.
3: Nou ja.
4: Toch iets.
0: Nico, 75 euro. We hebben er echt alles aan gedaan om er een hoog bedrag uit te persen. Maar het is in ieder geval een leuk bedrag, toch?
4: Nou, hartstikke bedankt.
0: En we komen binnenkort jullie kant op, hè?
5: Ja, wil je dan dat we het cash meenemen? Volendam kennen.
4: Oh, dat is prima, hoor. Volendam vrijdag.
5: Dan pinnen we het eventjes.
0: Dat is volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, 26 juni, toch?
5: Ja.
0: 26 juni, vrijdag 26
5: juni. De Bottenwerf.
0: Ja, dan is het Volendamse vrijdag.
3: Dat wat leuk.
0: Heeft alles te maken met het jubileum dat Jan Smit viert. Wij waren natuurlijk vorig jaar in Volendam, hebben we de eerste Volendamse vrijdag georganiseerd. En Jan zei, eigenlijk hadden jullie volgend jaar moeten komen, want dan vier ik mijn 30-jarig jubileum.
5: Ja.
0: En dan hebben we ook echt iets om bij stil te staan.
5: Luister even, Jan is geloof ik 40 en hij viert zijn 30-jarig jubileum.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
5: Dat is echt, dat is toch bizar.
0: Ja, wij kennen Jan eigenlijk al bijna zijn hele leven.
5: Ja.
0: Omdat hij natuurlijk als Jantje Smit ooit doorbrak, heel jong. En al die tijd muziek is blijven maken. En nu nodigt hij ons eigenlijk weer uit om naar Volendam te komen. En dat is we hartstikke graag. Dus daar zien we je, als het goed is, dan Nico in de Bottenwerf.
4: Ja, komt helemaal goed.
0: Hartstikke leuk, man. Doe ze de groeten daar.
4: Oké, hoi.
0: Nico, 75 euro rijker. En hier zo dadelijk in de ochtendshow. Rob Schepers, de week in One-liners.

0: volgende week.
1: Alesso, Becky Bell, Surrender in de Radio 538 Ochtendshow. Wat leuk is dit. Zomaar even door de gebeurtenissen heen te scrollen. Bij ons op de redactie die iedere dag wordt afgedrukt. Daar staan de jarigen bijvoorbeeld op, maar daar staan ook de gebeurtenissen. Dus er staat bijvoorbeeld dat Robert F. Kennedy op deze dag is neergeschoten.
0: Oh, dat is geen gezellige dag.
1: Dat is niet gezellig.
0: Nee.
1: Er staat er bijvoorbeeld ook dat Forbes Rihanna heeft uitgeroepen tot de rijkste vrouwelijke muzikant in 2019. Maar er staat ook 2023, eerste uitzending, Tim, Rick, Niels en Florentien bij Radio 538.
0: Ja, wat leuk.
1: Dat leuke. We zijn een historisch feit, zijn wij.
0: Wij zijn historisch.
1: Nou, zeker. En wie er vanaf het begin al bij is hier op 538, dat is de man die je zo meteen weer hoort. En dan weet je dat het echt bijna weekend is. Rob Schepers, de Week in One-liners.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Bo. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro, bij Burger King.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg. Oranje.

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranjesterren, drankjes en rijk gevulde boeken.

0: Amsterdam. Met pit en karakter.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
9: Kenneth Smit.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Hey, goedemorgen, je bent de ochtendshow van 538. Vanochtend vallen er enkele buien, maar het wordt later vandaag droger. De zon die komt er vaker bij, het wordt 18 graden. En komend weekend verloopt wat wisselvallig. Met zon en buien bij 21 graden. Een zeer rustige ochtendspits, hoe is dat nu? Ja,
13: 7 files nog, begin op de A9. Alkmaar, Amstelveen bij Akersloot, 13 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 16. En de laatste is de A29, Berg op Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland, 9 minuten.
12: 5:30, hoofdpunten van het nieuws. Uiteraard gelezen door Florentien. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Medewerkers van de omstreden porno-website Motherless die hebben volgens de NOS ook zelf beelden van kindermisbruik geüpload. Eerder zei de website nog dat illegale bestanden alleen zijn geplaatst door gebruikers. Het Drentse dorp Gieten heeft vannacht meer dan 40 asielzoekers opgevangen in de noodopvang. Anders hadden die buiten moeten slapen, want er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En artsen klagen tabaksfabrikant Philip Morris aan om een campagne. Daarin wordt mensen gevraagd om bezwaar te maken tegen strengere Europese regels rond tabak en nicotine. De artsen vinden de campagne eigenlijk gewoon pure reclame.
12: Dankjewel Florentien. Zometeen Rob Schepers en de week in One-Liners. Genesis, I Can Dance staat ook voor je klaar. En BB

0: knipogen in naar commercials die op dat moment draaien.
1: Oh ja.
0: Volgens mij Levi's commercials werd grote knipoog naar gemaakt, onder andere. I Can Dance Genesis. We gaan bijna naar Rob Schepers, maar we hebben nog even 2 minuutjes. En nou is toevallig de populairste plaats van Nederland op dit moment is ook aan de vrij kort. Die is 2 minuten. Dus we zouden nog heel even, om het weekendgevoel extra aan te wakkeren, Cheerio kunnen draaien. Ja.

0: Cheerio. Betekent cheerio eigenlijk? Weet iemand dat? Is dat
1: Cheerio's, een beetje van een soort proostachtig ding. Cheerio.
2: Zolang oh, cheerio.
1: Ja, dat is het voor mij een beetje. Ja. Tenminste, dat idee heb ik altijd.
0: Een verzonnenkreet eigenlijk.
1: Ja. Voor mij betekent het niet echt iets.
0: Cheerio in de informele begroeting betekent meestal tot ziens, doei het beste.
1: Cheerio. Oh. Dus je gaat weg en zegt, hé jongens, cheerio.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Rob, goedemorgen.
3: Rob Schepers. Ja. Ja. Ja. Kom maar op met die televisie, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Hey, leuk, hè? Gefeliciteerd ook, Rob, trouwens.
3: Ja, ja, jullie ook. Gefeliciteerd. Ja. Wat een dag, mensen.
0: Ongelooflijk. Het is echt van de ene...
2: Ja, je bent natuurlijk al lang erbij.
3: Al 4 jaar, toch?
1: Ja, is dat natuurlijk al. Bij de Blauwe Vee deden we dit natuurlijk al.
2: Want we hebben heel weinig mensen gehoord.
1: Ja.
3: Nou, fijn. Ja, nee, fantastisch. Ik ben vereerd dat ik deel mag uitmaken van dit selecte gezelschap.
0: Nou, en wij zijn vereerd dat we iedere week weer contact met je mogen leggen... voor de week in One-liners. Ben jij dat cheerio, hè, dat liedje? Ik weet, jij bent een enorme muziekliefhebber. Maar vind jij dat dan ook leuk, dat soort muziek?
3: Ik hoorde het net voor het eerst. Ik had het er nooit gehoord.
2: Ach,
3: ja, dat meen ik serieus. Ja, dat meen ik serieus. Ik kom niet in voetbalkantines en ik hoor het nooit.
4: Nee. Nou, het wordt niet alleen daar gedraaid.
2: Het wordt overal gedraaid. Ja,
3: misschien ben ik een beetje contactarm of zo.
2: Ja, dat denk ik. Maar je hebt dit echt nog nooit gehoord?
3: Ik heb het er nooit. Ik had erover gelezen, maar ik had het er nooit gehoord. Dat is gezellig, toch?
0: En dan heb je niet zoiets als je leest van, oh, dat is een hele grote hit, ik ga het eens opzoeken.
3: Nee.
4: Over die mij draaien het heel vaak.
3: Nee.
4: Luister jij dus niet?
3: Nee. Wat zeg je?
0: Dat is wat vaak. Ja, we draaien het vaak.
4: Ja,
3: maar ik moet 's morgens werken, hè?
2: Ja, wij ook.
0: Je bent cabaretier, man. Je moet je 's ochtends naar doen.
3: Ja, jullie voorbereiden. Ik ben de enige die enige voorbereiding voor deze show doet, jongens.
2: Dat is waar. Dus, nou, laat die voorbereiding maar even horen.
0: Ja!
5: De week in One-liners met Rob Schepers.
3: Yes, zaterdag 30 mei groept naaktslakken veroorzaakt stroomstoring in Twents pretpark. Het zijn ook steeds weer degenen zonder huisje die voor overlast zorgen. Aldus de burgemeester van Ter Apel. Smerig, zo'n kolonne glibberige, traag voortbewegende weekdieren. Maar genoeg over mijn bezoek aan de sauna. Volgens de woordvoerder zijn de problemen nog niet voorbij... want waarschijnlijk zit er ook nog een addertje onder het gras. Zondag 31 mei, een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag... wordt verdacht van een diefstal van gouden vullingen en sieraden uit graven. Bij een huiszoeking kwamen er bovendien ook nog wat lijken uit de kast. Onder de medewerkers van het kerkhof heerst momenteel dan ook een grafstemming. Volgens hen moet de onderste steen boven. Maar goed, daar was een 60-jarige medewerker dus al mee begonnen. Ik heb de gouden vullingen van mijn schoonmoeder destijds keurig netjes laten verwijderen... en heb ze daarna goed kunnen verkopen. Sindsdien draagt ze een kunstgebit. Maandag 1 juni. Egelopvang Papendrecht slaat alarm over verminkte egeltjes door robotmaaiers. Ik vond die robotmaaier die mijn vrouw gekocht heeft geen goed idee. Ten eerste zijn robotmaaiers slecht voor de egeltjes... en ten tweede hebben wij kunstgras. Wat is het verschil tussen een egel en Ellie Lust? De ene is een vervelend zoogdier met harde stekels die overal onverwachts opduikt... en de andere wordt regelmatig overreden door een robotmaaier. Dinsdag 2 juni. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting... heeft een debatcoach ingehuurd die 9000 euro kostte voor slechts 3 sessies.
2: Nee.
3: Op de vraag waarom 3 sessies inhoudelijk en beargumenteerd leren debatteren... zo duur moet zijn, antwoordde de debatcoach... ja, daarom. De Kamervoorzitter is hierover in debat gegaan met de betreffende coach. De rekening bedraagt inmiddels 87.000 euro. Maar even serieus, jongens. 9.000 euro voor 3 uur. Daar moet Tim de hele ochtend voor werken. Een debat met mijn vrouw is meestal heel overzichtelijk. Als eerste leg ik al mijn argumenten op tafel... en daarna slaap ik 2 weken op de bank. Woensdag 3 juni. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK... met 1-0 verloren van Algerije. Ik ben blij om te zien dat de bondscoach heeft gekozen... voor spelers met het juiste karakter, al is Joey Veerman.
2: Wat een goeie.
3: Dat het bij de volgende wedstrijd echt beter moet, lijkt me helder... want tegen deze kneuzen moet je gewoon je kansen benutten. Al dus de coach van Algerije. De tegenstander 90 minuten lang het idee geven dat ze beter zijn... dan in de slotminuut met de winst vandoor gaan. Verzin zelf eens iets. Al dus de bondscoach van Duitsland. Lijkt me hoog tijd om de coach ook uit te zwaaien, want deze kan de groep overduidelijk niet te prikkelen. Al dus Robin van Persie. Donderdag! 4 juni, onweer en extreme regenval zorgen voor problemen op de Nederlandse wegen. Omdat mijn schoonmoeder overleed op blikseminslag terwijl ze stond te strijken, staat er nu op haar grafsteen. Hier ligt ze, uitgestreken. Het was aandoenlijk om te zien hoe mijn kinderen tijdens het noodweer zeker een uur beteuterd door het raam stonden te kijken. Uiteindelijk heb ik ze toch maar binnengelaten. Na de storm maakte ik me wel wat zorgen om de jacuzzi in mijn achtertuin. Want voor de storm had ik helemaal geen jacuzzi in mijn achtertuin. En vandaag zijn we vrijdag 5 juni. De 99 jaar oude Pauline Kanna is deze week wereldrecordhoudster geworden. Oudste crowdsurfer ooit. De laatste keer dat ik een crowdsurfende bejaarde zag, was mijn oma op weg naar haar laatste rustplaats. De bezoekers hadden slechts 5 minuten nodig om de bejaarde dame helemaal door te geven naar voren en 3 kwartier om de lucht weer van hun handen te wassen. Je gewillig liggend op je rug door 100 zwetende mannen laten betasten en vastgrijpen. Of zoals Bobby Eden dat noemt, dinsdagmiddag. En de laatste. Ik ging vol verwachting naar het concert. Maar dat oude lijk had helaas helemaal geen sieraden om. Al dus een geïrriteerde medewerker van een begraafplaats in Den Haag.
0: Rob, dank weer. Tot volgende
3: week. Fijne uitzending nog. Ja. Fijn weekend. Hoi.

0: Looking Glass.
1: Wij zijn bijna rond. We hebben alles behandeld wat we wilden behandelen. We hebben tv's weggegeven. We zijn nog even teruggekomen op de WK-kaarten die we gisteren cadeau hebben mogen doen. Steeds gewoon een luisteraar van 538. Die vliegt, ik denk vandaag of morgen.
2: In de
1: dat kan niet anders, want die gaat de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten bekijken. Wij hebben vandaag een feestje gevierd met jou als luisteraar. We bestaan 3 jaar vandaag. En voor de mensen die de krant lezen, de Telegraaf, die hebben het misschien al gelezen. Maar wij hebben ook nog een nieuwtje te melden als het gaat om ons contract. Daar hebben we de radio natuurlijk regelmatig over gesproken.
2: Ja.
1: Maar we zijn eruit.
2: We blijven nog even.
1: We blijven hier zitten.
2: Ja, heerlijk toch?
1: Ja, want we zitten hier goed. En dat bevalt ons prima. En blijkbaar...
2: wederzijds.
1: Ja, dat is altijd prettig. Dus wij kunnen vandaag met jullie delen het leuke nieuws dat we 4 jaar nog op 538 te horen zijn.
2: Ja.
1: Niet te geloven. Ik begreep 3 jaar, begreep ik.
3: Ja, maar ik ga toch eens even contact opnemen met de grote baas.
1: Nee, voor 4 jaar hebben we verlengd met z'n allen. Nou. Dus je kan voorlopig nog naar de 538 show blijven luisteren.
2: Of heel hard wegrennen.
1: Dat kan ook, Mark.
2: Maar ik zou lekker blijven.
1: Ik zou het doen. Maandag zijn wij er weer met een gloednieuwe show. Morgen het beste van de 538 ochtendshow. En zometeen ontzettend veel plezier met Dennis.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Getallen horen is centen scoren.
14: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Oh nee, een take.
0: Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: praktisch zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. 538 Nieuws.
9: 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar maar weinig van aan. Gijs Steunman, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Defensie was, is geen lid meer van de BBB. Hij heeft een paar weken terug zijn lidmaatschap opgezegd. Dat zei hij vanochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Steunman is niet blij met Henk Vermeer als nieuwe partijleider van BBB in plaats van Caroline van der Plas. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij is neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. De verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij belde zelf de politie en zou hebben gezegd: ik heb zojuist de man van de zonde gedood. Een motief is verder onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen. Hij was 81 jaar. Gaan we naar het weer. Op veel plekken is het droog, af en toe zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen, daar schijnt de zon en het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Ja, Flo, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens. Ben je 5 minuten langer onderweg. A9 Alkmaar-Amstelveen, Akersloot 25. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 12 minuten. Snelheidscontrole, even voorzichtig met de Max Verstappen-imitatie op de A1 Deventer-Hengelo. Bij Enter, er wordt de bankrekening geënterd bij 131,9. A1

0: Kim zometeen.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het is het lekkere van Albert Heijn.
6: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: kan zo'n vrijdagmorgen zijn, hè, dat je misschien gisteravond aan de borrel hebt gezeten en dat het dan vandaag... Oh, wacht even, mijn computer opstarten. Bring me to life, daar heb ik een methode voor. Oh, hoor eens even, de 538 officiële koffiegong, de driedubbele Johnny Wakker.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ja, en gezellig richting een nieuw weekend met de vijf van het bedrijf. Dennis hier, goedemorgen. En goedemorgen Ryan.
2: Goedemorgen Dennis.
0: Talpack International.
2: Ja, dat klopt.
0: De eindverpakkingsbranche. Jullie regelen de verpakkingen rondom pallets en zo als het op transport gaat.
2: Ja, dat klopt. Ja. Als een klant een product van A naar B wil brengen.
0: Nou, wat goed. Dus een stukje logistiek daar.
2: Ja.
0: Mooi. Hey, je bent aan het afstuderen nog een paar weken, dan heb je je diploma binnen.
2: Als goed is wel, ja.
0: Ja, precies. En wat zijn de plannen daarna?
2: Nou, eerst even lekker genieten van de vakantie. En dan op zoek naar een baan.
0: Ja, precies. En blijf je dan misschien hangen bij Talpack?
2: Dat waarschijnlijk niet, maar er zijn wel gesprekken met andere bedrijven bezig.
0: Nou, wat goed. Hé, maar je chef nog wel even taart voor de afdeling waar je werkt. Met hoeveel mensen doen jullie dat daar?
2: Op kantoor zitten er ongeveer 30 personen, maar we hebben ook 10 monteurs door het land rijden die overal de machines onderhouden. Dus we zijn ongeveer met 40 tot 50 man.
0: Oké, er schrijft hier iemand mee, 40 man-vrouw taart voor Talpack International. Dat gaat helemaal goed komen, die slagroomtaart sturen we naar jullie toe, Ryan.
2: Ja, super. Lekker.
0: Mooi man. Hey, ja, succes nog even die laatste weken met die laatste loodjes.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, en als de timing een beetje goed is van het universum, dan is jouw diploma binnen en dan staat de taart op de afdeling.
2: Nou, dat is toch helemaal geweldig.
0: Ja, dan kun je tegen je collega zeggen, kijk eens wat ik heb geregeld. Ik tarteer even op taart. Hey. Lekker man.
2: Geweldig.
0: Hey, mooi weekend hè daar.
2: Ja, fijn weekend.
0: Groetjes, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Marco Borsato, Armin van Buren. En Davina Michelle. Als trio in duet met elkaar in Hoe het danst. Nu in de vijf van het bedrijf van Talpack International.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Ja, zo grote chaos was in deze band. Zo zoet en lieflijk klinken de liedjes natuurlijk. Terwijl de bassist met de leadzanger er vandoor ging. Een affaire tussen deze twee, een affaire tussen die drie. Maar wat een liedjes hebben ze gemaakt. Fleetwood Mac, Little Lies in de vijf van het bedrijf. Talpack International vandaag bij ons te gast. We sturen daarvoor 40 man vrouw slagroomtaart naartoe. Denk je, hé, dat is gezellig. Gratis slagroomtaart wil ik ook wel. Top, gaan we regelen. Geef je op voor de vijf van het bedrijf. Via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Of meld je aan via de app van 538. Dat mag ook altijd.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En volgende week donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
0: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie.

0: op de verpakking.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
14: tijdens de 538 werkdag. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

richting de US of A. Een kans op een Hisense TV. Dat allemaal volgende week. Vanaf maandag kun je het allemaal volgen hier natuurlijk. En dan kun je die baardharen van Memphis Depay nauwkeurig volgen op tv. Ja, haarscherp in.

1984. En een jaar waarin ook bijzondere uitvindingen zijn gedaan. Zoals de allereerste versie van Windows. Weet je nog wel die fatale uitzondering dat alles vastliep? We ontdekten het gat in de ozonlaag. Maar gelukkig verscheen ook de eerste gameconsole van Nintendo wereldwijd. Staat nog ergens in de kast. Kortom, een jaar met veel Eureka-momenten. En zo klonk het jaar er ook in de hitlijsten. A-ha scoorde een mega-hit met deze, met die getekende video.

0: stuurt een appje. Die is kraanmachinist. Heeft zijn beentjes omhoog. Mooie tattoos ook, Michael, met prachtig uitzicht. Bij mij is het weekend al begonnen. Kijk, lekker. Weekendmodus, lekker. Zometeen de Dance Smash Classic. We spelen een nieuwe ronde Stop or Go met je kans op 100 euro. Esther is er voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, een waarschuwing voor een verpakking die misschien wel eens kan knappen bij jou in de koelkast.
0: En het wordt misschien wel een pittig feestje. Zou dat kunnen?
1: Dat zou wel eens kunnen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Everyone from left to right van Holland komt er al.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, Avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie voor corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij de BBB. Vanwege de leiderschapswissel, waarbij Caroline van der Plas een stap terug heeft gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland.
3: Die leiderschapswissel, dat heeft mij wel heel veel pijn gedaan. Nu ben ik wat dat betreft politiek geweest. Dat is eigenlijk ook wel prima. Nou, Mona Keijzer die heeft nog geen partij. Ze is net bezig een nieuwe partij opzetten. Ik bel regelmatig met Mona, ik help haar.
2: Ja, Tuinman heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd en werkt nu dus achter de schermen samen met Mona Keijzer. In NAVO-land Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Er raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanochtend vandaan kwam is niet bekend. En een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om de Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Ik hoop dat je meegeschreven hebt. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. Het weer, alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. En het wordt vandaag 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel, Es. Wat was de naam van die mayo ook alweer?
2: De Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo.
4: Vegan Crispy Chili Mayo. Ik vind alles waar chili in zit, vind ik fantastisch. Lekker.
2: Ja. Ja.
4: Klinkt als goed op de kaassoufflé. Of op de picante of de Mexicano. Dat, zeg maar. Heerlijk. Oh, heerlijk. Nu al zin in eigenlijk. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 16 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht bij Beesel, 22. En de A76 Geleenkeulen bij Duitsland bij de grens, 10 minuten. Snelheidscontrole. Oma Gent in de Hawaii-outfit op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden, 11.4. En de A7 Den Oever Amsterdam, Lambertschaag, 43.4. Op de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek, 58.9. En op de A27 Utrecht-Hilversum, dat is om de hoek hier Oma Gent gespot, bij 90.8.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Goedemorgen.
13: Dennis Leijer.
4: Even na 11 uur, zometeen de Dance Mash Classic van een van de meest roemruchte jocks van het land.

0: Tegenwoordig heet dat gewoon Gemini of ChatGPT, hè? Mr. Know-it-all, zo'n orakel. Onder je toetsenbord, Steady Swims en Mr. Know-it-all.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, de classic van vandaag komt van een beruchte man. In de jaren 90 was hij een begrip op ieder feest waar je bij wilde zijn. Vooral in de IT maakte hij furoren als een van Nederlands grootste DJ's. En veel feesten in zijn agenda. Die agenda zat en zit nog steeds pompvol. Maar zonder regen geen zonneschijn. Alle roem kwam natuurlijk ook met een kleine kanttekening. En in het geval van deze DJ was dat zijn reputatie. Want veel mensen vonden DJ Jean naar eigen zeggen, ja, toch een beetje een arrogante eikel. En daarop zei hij dan weer, ja, dat ze mijn eikel vinden, oké, maar arrogant ben ik zeker niet. Al zou ik dat DJ's heel onterecht vinden, want met hits als deze zou ik ook een ego krijgen. Ja, Jean, kondig hem zelf maar even aan.
2: Luister naar deze megaklapper.
0: Dit is The Launch.

De stadionrockers van Kensington, je hoorde Riddles op Radio 58. 100 euro in harde contanten ligt hier in een envelop in de kluis in de studio. We spelen een nieuwe ronde Stop or Go zometeen. Krijgen het

je het aan voor die 100 euro. We hebben leuke categorieën die je mag kiezen. Algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Opgeven is heel simpel. App gewoon even Go met je voornaam. Stuur dat met de 538-app naar de studio. Go en je voornaam met de 538-app naar de studio voor een nieuw spel Stop or Go zometeen. Nou, Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de 538 werkdag.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help, GWC!
23: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the Tribes.
30: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: 538. Dennis Ruijer.
32: 1 over half 12 richting een splinternieuw weekend met 538.

0: man die meer hits op zijn naam heeft staan dan dat er schietgebedjes zijn gedaan in het Vaticaan, David Guetta. Stop or go. Hey Marlou.
1: Hoi.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ben je lekker het office aan het managen?
1: Ik ben lekker het office aan het managen.
0: Wat goed. En waar doe je dat precies?
1: Ik doe dat in Nederweer, bij Metacrip.
0: Wat leuk. En heb je leuke collega's om je heen?
1: Ik heb superleuke collega's om me heen.
0: Gaan ze je een beetje helpen?
1: Ja, daar hoop ik wel. Dus
0: ja, precies. Ja, je hebt zo meteen 1 minuut de tijd, hè, om die 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie algemene kennis. Iedere vraag 20 euro waard. Dus je kan er vooral gaan met 100 euro cash. Mm-hmm. En na iedere vraag stop or go, hè?
1: Inderdaad.
0: Nou, hartstikke goed. Ben je er mentaal fysiek aan toe?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dus dan ben je multitasking nog de office aan het managen ook.
1: Ja.
0: Lekker, hartstikke goed. Dan ga je, Malou. Vraag 1. Wie schreef het toneelstuk Romeo en Julia?
1: Steven Spielberg.
0: Nee, Romeo en Julia is niet van Steven Spielberg. Het is van William Shakespeare.
1: Oh ja, inderdaad.
0: Oh, Malou.
1: Jammer, joh.
0: Ik wilde zeggen, je bent een multitasker, maar nu twijfel ik toch een beetje.
1: Ja, het toneelstuk is niet mijn...
0: Hey, maar nu kan ik wel van je eisen dat het tosti-ijzer, wat je nu hebt gewonnen als troostprijs, dat je die neerzet op de zaak.
1: Sowieso, dat is sowieso de bedoeling.
0: Dat je met al je collega's tosti's kan bakken.
1: Nou, lekker.
0: Ja, toch? Dat sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
1: Ja, top, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Goed weekend, hè?

0: Oldies op 58. I got a feeling. Oké, dat gevoel dat die ene collega in het weekend per ongeluk een Teams oproep doet, weet je wel, in je Teams app. Oh, dat je dan je telefoon echt heel hard tegen de muur wil gooien. Bijna weekend, richting 12 uur, richting de lunch. En onze yoga-docent van de sterren, Valentijn, heeft weer een kritische omschrijving over de volgende hit.
1: Soms haalt het leven de kurk van je verwachtingen, zodat je kunt proeven wie je werkelijk bent.
0: Mooi.
1: En met een knipoog. Moeder Aarde zegt hier eigenlijk: je ex dacht misschien dat jij een glas kraanwater was. Maar verrassend genoeg blijkt je nog steeds champagne te zijn.
0: Ja, dankjewel Valentijn. Mooi gedaan. Het ging natuurlijk over de dame met de gouden keel, Davina. Stil champagne.

0: nog voor 12 uur, hè? Stil champagne, 5, 3, 8. Met zometeen Melindo, nieuwe ronde Stop or Go natuurlijk. En ook Kelvin Harris, Clementine Douglas heeft Lindo meegenomen. Alex Warren. Esther is er voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er nog iets met WK-koorts in het nieuws?
1: Jazeker. Vergeet die oranje pruik, de boa en de supportersbril. Want dit jaar zie je er als WK-fan totaal anders uit.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat
8: een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Getallen horen is centen scoren.
17: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
19: Bij de

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker! Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus, verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 538 Nieuws,
13: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Justitieminister Van Wiel vindt het schokkend dat medewerkers van pornosite Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload.
14: Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt. Ik ga ervan uit dat de OM daar ook heel serieus naar kijkt.
13: Ja, de site lag eerder onder vuur vanwege verkrachtingsfilmpjes. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. En ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij de gevechten en volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben.
15: Uiteindelijk waar het ons om ging, het virus, de verspreiding van het virus, maatregelen die de verspreiding beïnvloeden en wat we kunnen verwachten van verschillende maatregelen, uiteindelijk op de druk op de maatschappij, op de zorg, etc.
13: Ja, zoals het sluiten van terrassen, en dat was aan het kabinet, en het OMT gaf alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen. En tijdens het WK scoor je tegenwoordig niet meer met een oranje pruik op je hoofd, een fel oranje boa of met een enorme oranje bril. Dat is helemaal uit. Gen Z kiest liever voor vintage voetbalshirts of van die retro sneakers. De trend heet voetbalcore, een mix van voetbal, mode en nostalgie. Ja, dus wil je er deze zomer helemaal bij horen, houd dan die oranje pruik even thuis. Het weer. Vanmiddag is het in het noordwestelijke helft van het land droog. En daarbij is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het dan wisselvallig weer. Met wolken, zon en buien. En het wordt een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws.
12: Even je pruik af, kan niet meer. Oh. Oranje pruik.
13: Sorry.
12: Ja, dankjewel. Even kijken naar het verkeer. A1, A12 voor de grens met Duitsland. Grenscontrole, zoals je weet. Kwartiertje via de A1, half uur via de A12. Dan de A2, Utrecht en Bos. Bij de brug bij Zaltbommel alweer 17 minuten. A9, Alkmaar Amstelveen voor de brug over het zijkanaal C12. Dan de A27, Utrecht-Gorkum voor Lexmond. Botsing 9 minuten en de A50. Arnhem-Os bij de Maasbrug 16 minuten plussen. Controles A7, Duitsland-Groningen 211.1. A7, Sneek-Heerenveen 140.0. En de A27, Utrecht-Hilversum 90.5.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
18: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Ook al. Ga je ook heen?
5: Dat is wat zeg. Wij hebben gewoon kaarten voor alle WK-wedstrijden voor Oranje volgens mij. Ik zie een patroon.

Van Harris, Clementine Douglas, Blessings op deze vrijdag. Dit is wel het officiële voorprogramma van Edwin Evers altijd. Dat vind ik toch wel leuk, weet je wel. Andersom had het ook wel gemogen voor mij, maar dat... officiële voorprogramma van Edwin Evers. Zometeen de dingen die... kan jij even aan bijdragen. Ook de favorite die komt er nog aan van Jamaican Bam Bam van Ugel. En nu Pat Bennett.

0: Echt waar? Veel mensen horen hier salami, salami dit, salami dat. Ik heb ook altijd honger, maar salami hoor ik er niet. Ukel hoorde je en Jamaican Bam Bam, de favorite bij 58 tot iets voor tweeën wanneer je de nieuwe favorite gaat doen. Laten we even samen een lijstje gaan maken van de dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie, maar ook in een sekstape. Vandaag, richting de kringverjaardag. Dus, dingen die je kan zeggen tijdens een kringverjaardag.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, het was zo'n kringverjaardag waar de worstjes en de kaartjes op tafel staan. Vroeger ook nog de sigaretten, weet je nog? Heb ik nog meegemaakt, nog sigaretten stonden, ja. Wat zou je kunnen zeggen op een kringverjaardag, maar ook in een sekstape? Bijvoorbeeld, voorzichtig met die kaarsjes. Of, wil je de slagroom op? Of ik kom wel als oma al is geweest. Ja, je kan alle kanten op, weet je wel. Jouw berichtje. Graag even inspreken. Jouw suggestie via de 58-app. Maken we een mooi overzicht van de allerleukste dingen die je kan zeggen op de kringverjaardag. Maar ook een effect. Tiësto is erbij. Zo dadelijk traffic na deze Niall Horan en Dinner Party.

0: DJ, toen nog. DJ Tiësto had hij nog voor zijn naam, die DJ. En Traffic bij 5 uur. Dingen die je kan zeggen op de kringverjaardag.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, laat nog even weten wat jij zou kunnen zeggen op de kringverjaardag, maar ook in een sekstape. Even een voorbeeldje van Lin.
2: Is het goed als ik de laatste pak?
0: Bijvoorbeeld, ja, zou je kunnen zeggen. Jouw suggestie via de app even inspreken, maken we zo een overzicht.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Nu bij Coebloe. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
10: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
15: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
22: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
23: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Attap.
23: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: 538. Lindo Duval.
0: Zometeen de dingen die en nu Stijle.

0: When We Were Young, hoorde je David Guetta bij 538. En Harry Styles, Style Harry ook wel genoemd. Ik ga vanavond naar, ik ga toch naar Harry Styles. Ik heb toch maar even twee kaarten gekocht in de uitverkoop. En toch eens even kijken wat de fuss is all about daar vanavond. Ik hoor daar wel, ja, wel leuke verhalen over. Dus ik ga toch eens even zien. De dingen die je kan zeggen. Die je kan zeggen op de kringverjaardag. Zo was het.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, wat zou je nou kunnen zeggen daar? Wat ook in een sekstape kan. Jay.
2: Hey, wat fijn dat iedereen is gekomen.
0: Dit kan op een kringverjaardag, maar ook in een sekste. Bram gaat meteen een glins over.
3: Wat gezellig dat je moeder er ook is.
0: Ja. Bianca.
4: Kan er misschien een raampje open, want het wordt een beetje benauwd hier.
0: Kan, ja, kan zo. Wouter.
5: Zullen we die komkommer eens proberen?
0: Blijf wel altijd het langst liggen bij kringverjaardag. Maar iedereen gaat altijd voor de kaart.
1: Sextape.
0: Ja, wat zou je nou kunnen zeggen daar? Wat ook in een sekstape kan. Jay.
2: Hey, wat fijn dat iedereen is gekomen.
0: Dit kan op een kringverjaardag, maar ook in een sekstape. Bram gaat meteen een glins over.
3: Wat gezellig dat je moeder er ook is.
0: Ja.

0: Chris.
1: Zo, dat is zout zeg.
0: Dingen die je kan zeggen op de kringverjaardag, maar ook in de sekstape. Arjan.
2: Ja, prik hem er maar in hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wouter, andere Wouter?
1: Zo, dat is geen klein kringetje meer. Nee.
0: Sharon.
3: Waren jullie de vorige keer ook uitgenodigd?
0: Vorige keer ook uitgenodigd, ja natuurlijk. Dave.
4: Dat gaat er lekker in.
0: Het gaat er lekker in. En ik heb Harm hier nog.
5: Ja, ik vind het heel gezellig, maar mijn vrouw wil dat ik naar huis kom.
0: Ja, natuurlijk. Dingen die je kan zeggen op de kringverjaardag, maar ook in de sekstape. De laatste komt van Debbie.
6: Ik ben toch blij als ik iedereen weer gehad heb. Dingen die.
0: Dankjewel, Debbie. Krijg ik nooit meer uit mijn hoofd. Debbie, ik stuur je een 50 tosti-ijzer voor de volgende gelegenheid. Misschien een kringverjaardag bij je thuis. Shakira komt eraan, Zoo, na deze van Maroon 5 en This Love.

vanmiddag vlieg je met Evers & Co richting de uitgang van je werkweek. En nu tijd voor de big reveal van de nieuwe 50 Dance Match. Het gaat om DJ-producer Baker Mat. Ook wel bekend als de mixmeester uit Markelo. Hij is de studio ingedoken met de ook Nederlandse singer-songwriter Rani. En die Rani zou je al wel eens gehoord kunnen hebben zonder dat je door had. Haar stem kan je herkennen uit grote dances zoals Sunfeld's Post Malone en David Guetta's Get Together. En nu dus met Baker Mat samen. Dit is I Love Life en dat is de gloednieuwe

0: Jennifer Page, Crash bij 538. Het is bijna 1 uur tijd voor nieuws zo dadelijk. En ja, het gaat over de VAR, weet je wel. Die hebben we tegenwoordig in het voetbal. De Video Assistant Referee.
1: Ja.
0: Esther.
1: Nou, en of dat nou eigenlijk wel goed werkt, ja, dat hoor je zo.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Getallen horen is centen scoren.
13: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Kick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
16: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
19: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
18: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
21: 538 Nieuws.
22: 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man toe dat hij het meisje heeft aangeraakt, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte hij seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie.
24: Wat beter kan, en daar trek ik onmiddellijk het boetekleed voor aan, is dat we ons minder afhankelijk hadden moeten stellen van de WHO-berichten.
23: Ja, aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. En daar ging het mis, zegt Van Dissel. Dat was verkeerd, zegt hij nu. En scheidsrechters in de Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheid werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Bijvoorbeeld een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. En vooral in september en oktober ging het mis. Het weer. Vanmiddag is het in het noordwestelijke deel van het land droog. En daarbij is het vrij zonnig. In het zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. En het wordt een graad of 18. Het weekend, ja, ook wisselvallig. Vooral zaterdagmiddag nog kans op flinke buien. En dan 17 tot 20 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Hartstikke idee. Dan eens even kijken op de weg. Het begint aardig druk te worden deze vrijdagmiddag. De A2 Utrecht en Bos heb je alweer een half uur voor Zaltbommel. De A12 richting Duitsland, half uur voor de grens. En kom je vanuit Duitsland richting Utrecht, dan heb je tussen Velperbroek en Grijshoort 20 minuten. Komt een botsing. Neem wel af, daar gelukkig. Nog de A15, Nijmegen-Gorkum voor Del 21. En de A28, Hogeveen, Amersfoort. Bij Zwolle is dat tussen Zwolle-Noord en de brug Katerveer 2.
4: Ja, ja.
3: Een kwartier extra. Dan de controles langs de weg. A7 Duitsland-Groningen 211.1. A12 Arnhem-Ede 127.1. A27 Utrecht-Hilversum 90.6. En de A29 Dinteloord-Rotterdam 92.8.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
21: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
25: Gas geven doe je in de auto.
26: Maar ook met de 538-app.
25: Luister altijd en overal naar Radio 538.
26: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
25: De 538-app.
26: Download hem nu.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
26: 538. Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538. En reis naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
27: Buongiorno.
3: Dat is Intel, ja, die zijn er niet bij.

Anouk, Nobody's Wife bij 538. De Evers & Co. Countdown klok staat op zo'n 3 kwartier. Het gaat hard, hè, jongens. Vanmiddag in de studio bij Evers singer-songwriter Numidia. En Frans Duits die gaat zorgen dat je weekend extra leuk begint. Allemaal zo na 2 uur nu. Jonas Blue, HMD.

It All. Over een maandje dan komt het circus Bruno Mars richting Amsterdam in de arena. Weet je dat als artiesten ergens komen optreden, dus ook Bruno Mars, dan hebben ze zo'n rider. Daar staat in wat ze allemaal willen, wat ze nodig hebben, anders komen ze niet. Allemaal voorwaarden. En een van de voorwaarden die Bruno Mars heeft, die je net hoorde, is een fles wijn en vochtige doekjes. Hij moet een fles wijn en vochtige doekjes. Ja, hij is weer single tegenwoordig, dus ik snap wel wat daar gebeurt in de slaapkamer. Het is 5:08, The Script. Dit is Superheroes. Oh!

0: Tantera en Don't Leave bij 538. Had ze al foutjes gemaakt in het volkslied, in de tekst, toch? Oké. Nou ja, kan gebeuren, weet je wel. Je zingt ook niet elke dag het volkslied, dat snap ik wel. Het nieuwe spel van de 538 werkdag. Stop or go. Kan je meedoen als je wil. Even gauw 100 euro in de pocket als je binnen 1 minuut 5 vragen goed beantwoordt die ook 20 euro waard zijn. Dat is misschien te veel. Je mag ook stoppen wanneer je wil. Want na elke vraag zet je alles weer op het spel. Durf je het aan in de door jou gekozen categorie? Dan nodig ik je uit om mee te doen met Stop or Go. Laat even weten dat jij de kandidaat wil zijn. App even je naam en go in de 538-app.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je voelt je

0: KPMG als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: 538. Lindo Duval.
6: Hopla.
7: Lekker shoppen, jongens.
6: Ja, dat kan ook. Ja,

0: via The Giants en The Purple Disco Machine in the Dark. Stop for now. Melanie, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, je hoort meteen dat je zo'n gezellig Brabantse bent.
1: Zeker weten.
0: Ja, Tilburg.
1: Yes.
0: Ben jij van de kermis of het carnaval daar?
1: Meer van de kermis.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Wat doe je dan met carnaval? Want je kan er bijna niet onderuit als je in Brabant of Limburg woont.
1: Nee, dat klopt. Ja, wel lekker naar Nops doet en een drankje erbij, hè?
0: Ja, dat wel. Ja, leuk. Hey Melanie, we gaan stop or go doen. Je gaat proberen om 5 vragen te beantwoorden binnen 1 minuut. In de door jou gekozen categorie. Het wordt algemeen.
1: Mm-hmm.
0: En elke keer, na elke vraag mag je zeggen stop or go. En als je go doet, dan gaan we door. Maar dan zit je alles weer op het spel.
1: Yes.
0: Laten we het gaan proberen. Als jij go zegt, dan beginnen we.
1: Go.
0: Vraag 1. Hoe noem je de broer van je moeder?
1: Je oom.
0: Je oom, ja natuurlijk, ja. Stop or go.
1: Go.
0: Go. Welk Nederlands stripfiguur heet internationaal Miffy?
1: Geen idee.
0: Nederlands stripfiguur, grote oren, Dick Bruna. Ja.
1: Nee, geen idee. Ik stop.
0: Oh, ja, dat kan niet meer. Je hebt al gezegd, ik ga door. Dus dat is jammer. Ja. Oh.
2: Oh,
0: Melanie, heb je
2: jammer.
0: Niks?
2: Jammer.
0: Nijntje.
2: Nijntje.
0: Oh. Melanie, ik kan je geen geld overhandigen. Wel, het 538 Tossiaars heb ik wel voor je als troostprijs.
1: Superleuk, ja, dankjewel.
0: Hey, dankjewel dat je meedeed.
1: Yes, jullie ook. Stop.

0: Jason Derulo. What'd you say?
1: 538.
0: Favorite. Het is 10 voor Evers. Bomvolletje over vandaag, dus gauw haast en plaats maken. De verse favorite krijg je nu. Het is een fantastisch liedje van Alex Warren. Zijn nieuwe album dat eind augustus uitkomt, Wild Child. Daar staat deze op. Het is de eerste van het album, Passenger. En ja, ik moet zeggen, het is zo'n ontzettend leuk, catchy liedje. Over, zo zegt hij zelf, lastige relaties en de passagier zijn van je eigen leven. Nou, dit soort filosofie doen we later nog wel even. Laten we eerst gewoon genieten van de nieuwe favorite.
1: 538.

0: is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg. Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakt

0: Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
6: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja. Serieus?
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000, wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
16: Merci.
17: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Altap.
18: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
21: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
22: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
23: Lineker! Ja, Gary Lineker!
22: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
24: 538 Nieuws.
25: 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit de Heerhugowaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit terug, een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. We zijn niet te laat geweest met de eerste coronalockdown, zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens Van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. Brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brandweer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. Het 538-weer. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is 18 graden.
1: En dan de files, Kobus. 30 stuks in totaal en drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor de Martinus Nijhofbrug bijna een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Daardoor ruim een half uur vertraging. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor Deil. Daar is de weg afgesloten en levert de vertraging op van ruim 20 minuten.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
24: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

JV.

0: Wat een heerlijk vooruitzicht. Tenminste, ja, moeten we niet te veel over het weer gaan praten. Daar zijn we nogal goed in, maar laten we dat even achterwege. Even klaar ermee, ja. Zeg ik hallo Henk.
1: Hallo Edwin.
0: Hallo Kobus.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En welkom lieve mensen. We gaan tot 6 uur de week afsluiten. En we gaan richting het weekend aan het eind van week 23. Zo. Ja, ik hoef bijna niet te vragen of jullie een leuke week... Ik zie het al aan je gezicht, hè. Je hebt weer een goede week gehad, hè.
1: Och, heerlijk weer.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Kobus ook, hè?
1: Ja, altijd, hè.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een hele bijzondere week gehad. Nou, tenminste, ik kan me er weinig van herinneren, maar...
0: Hij
1: heeft alles met... Zal ik maar gelijk met mijn woord beginnen?
0: Ja, doe maar even met je woord.
1: Mijn woord is Wheat Cup.
0: Oh, vandaar. Oh, ja,
1: het was weer zover gisteren.
0: Want jij doet jaarlijks de presentatie van de Wheat Cup.
1: Ja, en ik zit ook in de jury, dus ik test ook.
0: Ja, precies. Maar heb je, want hoeveel wiet test jij dan?
1: Ik had 100, dit jaar was er het 197 samples.
0: Maar dit zijn wel dingen waarvan je niet moet wachten tot de laatste week om het te testen, lijkt mij.
1: Nee, je krijgt daar ook wel een beetje de tijd voor natuurlijk.
0: Ja, maar je bent wel een specialist op dit vlak.
1: Dat niet alleen. En mijn longen zijn beter geasfalteerd dan de A27.
0: Hop, dames en heren.
1: Mag het even de winnaars noemen? Voor de twee grote winnaars.
0: Is dat heel erg belangrijk?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Oh, ja, kom maar, ja.
1: Even Dizzy Duck feliciteren. Die hebben de Wiete Beker gewonnen. Maar wat heel bijzonder is, de beste hash in Nederland is afkomstig van het Wiet-experiment. Weet je waar een hoop over te doen is?
0: Oh, ja.
1: En die hebben gewonnen. Dat is John & Co. uit Hellevoet
0: Sluis. Maar wat is het Wiet-experiment? Is dat om voor legale wiet?
1: Juist.
0: Ja. Voor medicinaal gebruik ook?
1: Ook.
0: Ja,
1: ook.
0: Of is dat, heeft dat daar verder niks mee te maken? Ik heb geen verstand van dit soort
1: dingen. Nou ja, houden zo.
0: Ja, dat nou, maak je geen zorgen. Dat, ik hoop dat wel één drugsverslaafd hier in de show is.
1: Dat is al meer dan genoeg. Nou, dank je.
0: Maar nee, zo erg is het ook weer niet.
1: Maar Sjaak en Co dus? Nee, John & Co.
0: Oh, John & Co.
1: Dus niet te verwarren met Evers & Co.
0: Nee, dat is helemaal anders. Maar dit was jouw woord van de week, de Wheat Cup.
1: De Wheat Cup, hè?
0: De Wheat Cup, ja. En jouw woord dan?
1: Ja, masturberen.
0: Maar wat krijgen we nou? Het is vrijdagmiddag. Wat krijgen we nou allemaal?
1: Ja, was in het nieuws deze week.
0: Wat is daarmee?
1: Daar stond ook vogels masturberen.
0: Vogels? Ja, alleen trekvogels neem ik aan. En daar was de tweede van orde, dames en heren. Ja.
1: Nee, dat is gewoon alle vogels even kijken. Stond erbij. Papegaaien, eenden, kalkoenen en kippen. Die zijn allemaal aan het masturberen.
0: Echt waar, hè?
1: Ja, mannelijke vogels wrijven zichzelf vrij krachtig tegen hun zitplaats. Hun kont.
0: Een kont.
1: Een speeltje of een takje, zegt een van de onderzoekers tegen de krant. Vrouwtjes tillen hun staart op.
0: Ja.
1: En leunen tegen geschikte voorwerpen.
0: Ja, nou,
1: daar kan je wel wat bij voorstellen.
0: Natuurlijk. Ja, dus dat verschilt niet zo heel veel bij...
1: Ik wist het niet.
0: Ik had het ook nog nooit van gehoord.
2: Nee. Doen eenden dat ook?
1: Eenden doen het ook, ja.
2: Vanwege kwikwekken.
0: Hoppatee. Nou, ik doe me snel mijn woord, vandaar het nog erger wordt. Mijn woord was paniek.
1: Oh.
0: Nou ja, de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Maar meteen was er paniek.
1: Ja.
0: En dan denk ik, jongens, man, het is een vriendschappelijke wedstrijd. Die gasten gaan natuurlijk niet...
1: Maar je wilt toch een leuke uitzwaaiwedstrijd hebben?
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Je wilt natuurlijk liever winnen. Maar die paniek meteen, je kan ook toch denken van... Nou ja, ze hebben 11 keer gewisseld. Ja, er staat toch geen basisteam. Die gasten denken ook even kalm, man.
1: Ze hebben een leuke avond gehad.
0: Ze hebben een leuke avond gehad. En schop ik mijn poten kapot. Dat wil je toch niet, zo vlak voor een WK.
1: Ja.
0: En kijk, gisteravond de Frankrijk gezien en Spanje.
1: Nee.
0: Laten we ons nou niet zoveel zorgen maken. Hè? Die hebben ook niet met winst afgesloten. Frankrijk verloor, Spanje speelt gelijk.
1: Zo.
0: Ja, nee jongens, dat komt allemaal dik in orde.
1: Oké.
0: Okay. Vind je niet?
1: Ja.
0: Een beetje positief deze vrijdagmiddag beginnen natuurlijk. Ja, zo willen we hem ook graag eindigen, maar dat duurt.

0: Lorraine, is it love? Zo mensen, goedemiddag. Hè. Welkom bij Evers & Co. Einde van week 23 alweer. Ja, we hebben de volle show vandaag weer. We hebben live muziek. We zijn volledig Nederlandstalig vanmiddag.
1: Oh, leuk.
0: Dat is wel even leuk. Numidia die komt zingen.
1: Ja, die gaat binnenkort de musical. Hij gaat zijn hoofdrol spelen in de musical. De Bodyguard.
0: Geweldig, geweldig. Ja. En Frans Duits die komt ook langs. Die heeft een nieuwe single uit. En die doet natuurlijk ook de afsluiter. Dus die komt met een klassiekertje. Ik ben heel benieuwd welke hij gaat doen. Klassiekertje, ik heb wel een vermoeden.
1: Ja,
0: gezellig. Gewoon leuk.
1: Gewoon leuk.
0: Afsluit. Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: En we hebben Sam van Rooijen te gast. Presentator bij Ziggo Sport. En dan gaat het Oranje Café presenteren op SBS vanaf 11 juni.
1: Donderdag, ja.
0: Met allerlei gasten die hij daar gaat ontvangen. En natuurlijk dit allemaal in aanloop naar het WK dat eraan komt. Hè, dat 11 juni gaat beginnen. Spanning stijgt. Nederland zelf al is gisteren vertrokken met het vliegtuig. Zoals we vorige week hebben kunnen horen. Ja. Mochten ze in eigen vliegtuig. En ze zijn aangekomen. Doen één oefenwedstrijdje nog maandag. En dan gaan ze door naar Kansas City.
1: Ze moeten tegen Oezbekistan maandag?
0: Oezbekistan, altijd lastig. Altijd lastig. Dus, verder hebben we natuurlijk de aftrap van de vrijdagmiddag borrel met het zangetje. We hebben de weekendquiz. We gaan weer lallen vandaag. Wat hebben we in de potten? Komers, weet je het allemaal nog?
1: Ja, €400 nog.
0: Oh ja, we zijn net begonnen.
1: Ja, we zijn net begonnen.
0: Ja, inderdaad, ja, dat is ook zo. En dames en heren, vanaf deze week in Evers & Co ook, getallen horen is centen scoren. Horen is scoren, kortom. Dus het betekent hoor je tussen nu en 6 uur ergens.
1: 4 uur, tot 4 uur.
0: Ja, nou ja, in ieder geval. Maar in ieder geval, ook tussen nu en 6 uur.
1: Ja,
0: hoor je een getal met een... of hoor je een liedje met een getal erin, kun je bellen. En maak je kans op de jackpot, de eurojackpot van 5.500 euro staat hij op dit moment op.
1: Ja, en dan moet dat getal wel in de titel zitten, hè, van het nummer.
0: In de titel van het liedje, heel goed. Dat gaat gebeuren. Dus let even op. Je maakt sowieso kans op €538, inclusief 10 loten. Dus alle reden om goed op te letten. Ik dacht, ik hou een wat ruime marge aan. Maar door Kobus weten jullie nu dat het in ieder geval voor 4 uur gaat gebeuren. Dankjewel, Kobus.
1: Alsjeblieft.
0: Oké. Okay. Dus dat en nog veel meer natuurlijk deze middag. Deze eerste vrijdag van de nieuwe maand, jullie mensen. Hartelijk welkom.

0: Elizabeth Taylor. Dat wil zeggen, Taylor zong het alleen, maar... Afijn, Elizabeth Taylor met... Fijn mensen, het is bijna half drie. Meer muziek onderweg. Macklemore en Ryan Lewis komen eraan ook. Teddy Swims hier zometeen. En nog belangrijker, Henk natuurlijk met het laatste nieuws en andere dingetjes.
1: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl. Vrienden!
3: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Goedemiddag, dit is 158. In het westen blijft het droog, maar in het zuidoosten blijft de kans op felle buien bestaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Ja, vannacht heb ik wat aan. Zaterdag grijs en buien. Zondag begint in het noorden met buien. Later droog en zo'n 20 graden. Dan de files van dit moment.
1: Ja, 30 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur vertraging. Dan de A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel. Ook ruim een half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum staat stil voor Deil. Daar is de weg afgesloten en dat levert bijna een half uur vertraging op.
0: 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit Herugowaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar ze krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit is terug. Een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was natuurlijk Michael over het eerste deel van het leven van Michael Jackson.
0: Ja, ja, we zijn eigenlijk benieuwd naar deel 2 natuurlijk.
2: Ja, ik weet niet of dat komt.
0: Dat vraag ik me ook af. Maar goed, ja. Maar gaan jullie vaak naar de bioscoop of niet? Ik eigenlijk nooit.
2: Nou, ik was eigenlijk van plan om naar Michael te gaan, maar dat is er dan niet van gekomen.
0: Is er nog niet van gekomen?
2: Hebben jullie hem al gezien?
0: Nee, ik heb ook nog niet gezien. Ik heb er wel goede dingen over gehoord. De mensen die gegaan, ik ken een paar mensen die gaan, die waren wel echt enthousiast over.
1: Ja. Ah, ik ben dus heel lang geleden naar de bioscoop geweest.
0: Maar was wat welke film? De Kanonnen van Navarone? Wat heb je gezien als laatste?
1: Nee, met mijn zoon ben ik wel naar een film geweest. Nee, maar ik zit te wachten op, die komt volgende week uit, de film van Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Disclosure Day.
1: Dat schijnt echt een hele heftige film te zijn. In Amerika is er heel veel commotie om, want het gaat over een soort invasie van de aarde, maar die aliens zitten al op de aarde.
0: Oh, die zijn er al.
1: Die zijn er al, dus dat schijnt best wel een dingetje te zijn.
0: Oké.
2: Waar gebeurt? Of?
0: Dat weten we achteraf pas.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Henk, andere dingetjes.
2: Ja, het was de week dat kledingketen Zara een beetje slordig spelfoutje maakte.
0: Oh.
2: Bij de lancering van een nieuwe WK-shirt, op het shirt dat was gewijd aan Curaçao, stond namelijk Curaçao met een U op het eind, dus in plaats van een O.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Een O op het eind. Zara had niks in de gaten, maar iemand die het had gekocht wel. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald.
0: Oh, dat is wel jammer van de Zara.
2: Jezus. Het RIVM kreeg het er deze week in de corona-verhoren behoorlijk van langs. Het instituut zei in het begin van corona namelijk dat het wel mee zou vallen. En dat het niet makkelijk van mens op mens over zou slaan. En als je alleen hoestte en niesten kon je best ouderen verplegen. En corona kon je maar 1 keer krijgen. Allemaal toen destijds volgens het RIVM.
0: Ja.
2: Ondertussen waren de RIVM-adviezen wel bepalend voor het beleid van Rutte en consort.
0: Ja, ja. Dus vandaag is Jaap van Dissel aan de beurt. Ja. Die had het ook zwaar, geloof ik. Ja. Tenminste, ik las een beetje zo wat er allemaal gezegd is.
2: Ja, die geeft dan weer de schuld aan de Wereldgezondheidszorg.
0: Precies, ja. Ik las dat het wat stekelig was.
2: Ja.
0: Ja. Ja, het is allemaal achteraf kijk in koe in de kont, zoals ze dat bij ons zeggen.
1: Ik vond het wel opvallend dat die voorzitter van die commissie, die zit gewoon met een oortje in.
0: Oh ja, die krijgt af en toe wat vragen in gefluisterd. Ja, een souffleur.
1: Ja.
0: Nou, is toch handig als er iemand even een beetje meedenkt.
1: Ja, nee, maar goed, helemaal omdat we te horen hebben gekregen destijds dat alle documenten voor die de commissieleden nodig hadden, die mochten ze niet inzien. En de vragen die ze gaan stellen worden gemaakt door de stad. Nou ja, oké, vind ik op zich al dubieus, maar er zit ook nog een keer zo'n voorzitter met een oortje in.
2: Met een oortje, ja.
1: Lekker transparant
0: maar, bedoel je de vragen worden gesteld door...
1: Gideon van Meijeren bijvoorbeeld, die zat ook in die commissie en die wilde toen alle documenten inzien om goede, zich goed kunnen voorbereiden op de corona-enquête. Ja. Die kreeg hij niet te zien.
0: Ja,
1: en vervolgens werden ook de vragen voor hem gemaakt.
0: Ah.
1: Dat vond hij dubieus. Toen is hij eruit gestapt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is het verhaal. Dus,
0: ja.
1: En Ariep was ook van de week natuurlijk, hè, de oud-Kamervoorzitter.
2: Ja, Ariep zat er ook van de week.
1: En die zegt, ja, we zijn nu alleen maar bezig om lering te trekken, maar we moeten eigenlijk ook naar waarheidsvinding kijken. En dat wordt niet gedaan en verantwoordelijkheden.
0: Ah, precies, ja.
1: Het gaat nog een 8 weken duur of zo, geloof ik.
0: Ach, man, gelul achteraf. Ik ben er zo moe van.
2: Ja. De Burger King die probeert in Amsterdam de nieuwe regels dat je geen reclame meer mag maken voor vlees een beetje op een creatieve manier te omzeilen.
0: Ja.
2: In de hele stad hangen posters van de Burgerstad.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is het verhaal. Dus,
0: ja.
1: En Ariep was ook van de week natuurlijk, hè, de oud-Kamervoorzitter.
2: Ariep zat er ook van de week.
1: En die zegt, ja, we zijn nu alleen maar bezig om lering te trekken, maar we moeten eigenlijk ook naar waarheidsvinding kijken. En dat wordt niet gedaan en verantwoordelijkheden.
0: Ah, precies, ja.
1: Dat gaat nog een 8 weken duren of zo, geloof ik.
0: Ach, ja. Man.

0: dat kun je wel zien dus.
1: Geschikt voor vegetariërs staat er heel klein op de afbeelding.
0: Oké.
2: Mag niet meer met vlees adverteren.
1: Mag niet meer in Amsterdam, nee.
0: Nee, maar als jij dan zegt, je maakt een foto van een hamburger en je zegt van, het is een vegetarische...
1: Dan mag het, ja, volgens de Burger King mag het wel, maar...
0: Ja, dat is een grijs gebied, zeg maar.
1: Grijs gebied.
0: Proberen ze nu even uit.
1: Ja.
0: En dat dit werkt als een speer, want we hebben nu al 4 keer de naam van de Burger King genoemd.
1: Burger King, dus,
2: ja. Wel creatieve uitingen op die manier. Nou, als je met je gehaktbal wil adverteren, dat kan dus niet. Zet je gewoon een foto van Dries Roelvink neer.
0: Dat is ook, dat is sowieso geen enkel probleem. Dat kan altijd. Dat kan niemand weigeren.
1: Ja.
0: Kijk maar aan alsof je klaar bent, Henk.
1: Nou ja.
0: Je dag rustig beginnen.
1: Zeg het maar. Ja, prima toch. Heerlijk.
0: Het is ook, snap het ook hoor.
1: Heerlijk.
0: Het is om 2:30, we moeten de hele middag toch, Henk. Oh, hè? Nou.

0: Teddy Swims. Die poept er toch ook meteen een al een goede liedje uit, hè, die Teddy.
1: Zo.
0: Mr. Know-it-all, dit is Evers & Co. Kwart voor drie, zometeen hier kans op de Eurojackpot van 5.500 euro. We hebben hier een schaal met ballen, dat gaat kopen zometeen in graaien. Als je een liedje hoort met in de titel een getal, bel dan met 0909-3058. Je hebt sowieso kans, als je niet de jackpot wint, op 538 euro plus 10 loten. Ja. Maar ja, die jackpot die zit er nog steeds in. Gaat hij er vandaag niet uit, komt er weer 500 euro bij. En kan je volgende week bij Mark kans op maken op 6.000 euro. Zo werkt dat nou eenmaal. Oké, maar zometeen gaan wij hier de weekendquiz spelen. Enige voorwaarde dat je een klein beetje op de hoogte bent van de actualiteit van de afgelopen week. 5 vragen voor elke vraag goed. 20 euro voor op de borrelplank die je sowieso gaat winnen. Dus laat me weten als je mee wilt doen.

0: mensen, het is er tijd voor. Eindelijk, daar is hij weer. Ja. De Weekend Quiz. Aan de tijd van week 23. Op de eerste vrijdag van juni. En aan de telefoon voor de Weekend Quiz. Weekend Quiz. Is Marleen. Hallo Marleen.
1: Hallo.
0: Hallo Marleen, goedemiddag. Waar gaat Marleen heen?
1: Wij gaan naar het Zwarte Woud.
0: Naar het Zwarte Woud?
2: Zo.
0: Oh, dat is
1: goed. Ja,
0: wie is wij? Want ja.
1: Dat is mijn partner.
0: Je partner?
1: En ik natuurlijk.
0: Sorry, wat zei je?
1: En ik, ben met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën naar het Zwarte Woud?
1: Ja.
0: En wat ga je daar doen in het Zwarte Woud? Ik hoef niet alles te weten.
1: Ja,
0: maar... ja,
1: we hebben een weekendje weggeboekt.
0: Oh, wat lekker.
2: Ah.
1: Dus lekker de bergen in.
0: Ja. Het Zwarte Woud, waar ligt het precies?
2: Ja, laat me
1: onder in Duitsland ongeveer.
0: Onder in Duitsland?
1: Ja, ja, voor ons een goede 7 uur rijden.
0: Oh mijn god, ook dat nog?
1: Oh. Ja, ja.
0: Kijk, tegen die tijd dat je aankomt is het donker, dan is elk woud zwart, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dan moet je wel zorgen dat je bij, dat je bij het goede woud zit, hè?
2: Kun je sloffie zware check voor me meenemen?
0: Sloffie zware check voor me meenemen. Kom bij, we gaan die verslaafd. Het is toch ook niet te geloven dit, hè?
1: Maar goed.
0: Maar je gaat lekker weekendje naar het Zwarte Woud. Heel leuk. En heb je nog plannen daar, als je in het woud zelf bent? Of ja, wat kun je doen? Wat doe je in het Zwarte Woud? Ja, geen idee eigenlijk.
1: Ja, we zijn eigenlijk van plan om een beetje te wandelen en lekker te eten. Oh. Ja, ja, ja, we zien het wel.
0: En, want je bent in het Zwarte Woud. Want moet je eten zelf schieten daar? Of wat,
1: Nou, ik hoop het niet.
0: Nee, ik hoop het ook niet.
1: Dan ben je er voorbereid.
0: Nee, je hebt geen speer meegenomen.
1: Nee, ik heb het thuis gelaten.
0: Je hebt de speer thuis gelaten, oké. Okay. Nou goed, ja, we kunnen hier nog heel lang op doorgaan. Ja. Maar ja, we moeten ook over tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk het spel.
1: Ja, ja.
0: Ja, is je partner ook een beetje goed op de hoogte van de actualiteit? Kunnen jullie het samen doen, bedoel ik eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, heel goed. Ik geef Kobus het woord. Hij is de spelleider in dit geval. En we gaan beginnen met vraag 1, Kobus. Ja,
2: ja, krijg sowieso de borrelplank natuurlijk. Ja, en voor elk goed antwoord 20 euro borrelhapjes op de plank.
0: Ja.
2: Nou, vraag 1. Qua geboortes is het in Nederland, misschien heb je het gehoord, code oranje. Er worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld 1,43 kind per persoon.
0: Ja.
2: Helen Hendricks legde dit voor aan Rutger Kastricum in de Oranjezomer.
3: Vrouwen krijgen steeds minder kinderen. En wat een beetje normaal is, een stabiel niveau, is 2,1. Dus 2,1 kind.
2: Ja.
3: Laat ik me even wat bij voorstellen. Nou, ja, jij bent eigenlijk ons grote voorbeeld, Rutger.
4: Aan mij ligt het niet.
3: Nee.
4: Nee.
3: Jij hebt 48 kinderen.
4: En ik weet wel dat je voorbehoedsmiddelen kan gebruiken, maar die...
2: Ja, hij weet wel dat je voorbehoedsmiddelen moet gebruiken, maar A, die gebruikt hij niet. B, die werken bij hem niet. Of C, die past hij niet.
1: C.
2: Jij denkt C, hij past de voorbehoedsmiddelen
0: past niet. Ja.
4: En ik weet wel dat je voorbehoedsmiddelen kan gebruiken, maar die pas ik niet.
0: Ja. Ja hoor, ja, ja.
2: Vraag 2. Afgelopen dinsdag zat het kabinet EasyJet er precies 100 dagen. En Geert Wilders die wilde een debat aanvragen om die 100 dagen te evalueren.
0: Oh ja.
2: Maar hij kreeg daar geen steun voor.
5: Ja, voorzitter, vandaag zit het kabinet Jette er 100 dagen. En dat is volgens veel Nederlanders...
2: Is dat volgens veel Nederlanders A, een ramp, B, een nachtmerrie of C, 100 dagen te veel?
0: Ja.
1: C.
2: Ja, 100 dagen te veel, kan ik zeggen. Ja.
5: Dat is volgens veel Nederlanders 100 dagen te veel.
0: Ja, ja, ja. Twee goed, je gaat goed hoor.
2: Je gaat als een speer, Marleen.
0: Als een speer. Hey. Nee, omdat we natuurlijk net afheen.
2: Goed, vraag 3. Per jaar schrijven zo'n 10.000 Nederlanders, dat wist ik helemaal niet, een brief aan de koning. Ja. Nou, en afgelopen dinsdag mochten 10 Nederlanders die een brief hadden geschreven op bezoek bij de koning en de koningin.
0: Ja.
2: Nou, de ondernemer Joost die vertelt waarom die een brief had geschreven.
6: Ik heb een brief naar de koning gestuurd omdat het belangrijk is dat we contact hebben met iemand die stabiel is. Hè, dus daarom heb ik geen brief gestuurd naar de...
2: A. Gemeente. B. Mevrouw. C. De politiek.
0: Ik.
2: Gemeente, denk jij?
0: Oh, ik denk dat het alleen goed gaat, hoor.
1: Ja.
2: Daar komt hij.
6: Daarom heb ik geen brief gestuurd naar de politiek.
0: Oh, die is niet goed. Hè? Dat is jammer. Ja, verdorie.
2: Afgelopen week was er ook weer een persconferentie van onze bondscoach.
0: Ja.
2: En Koeman vertelde dat hij wijze raad van zijn vrouw Bettina kreeg.
7: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
8: Wat dan?
2: Ja, wat voor boodschap? A, 2 melk, 3 ons ham en een halfje wit. B, je geeft Donald Trump geen hand. Of C, even wat leuker zijn.
1: A.
2: Jij denkt 2 melk, 3 ons. Oh, we gaan luisteren.
7: Maar even wat leuker zijn. Niet
0: even
7: zo.
0: Wat leuker zijn. Ah, is niet goed, jammer.
2: Oh. Dan gaan we naar de laatste.
0: De laatste alweer. Hè? Je hebt er 2 goed, kan nog 1 erbij, zeg maar.
2: Sander Schaapman. Sander Schaapman die had deze week een tip voor de minister van Weel, van Justitie. Wat hij zou moeten doen met demonstranten die zich misdragen.
8: Ja, als je weet dat er wanordelijkheden gaan ontstaan, bijvoorbeeld bij voetbalclubs, maar ook bij bepaalde demonstraties. Ja, zorg dat je ze kunt besprayen met een verf die niet afwasbaar is. Dan hebben ze in ieder geval de eerste komende 2 weken her en der wat uit te leggen.
9: Ik heb goed nieuws, want we gaan een pilot uitvoeren met zogezegd...
2: Ja, ze gaan een pilot uitvoeren met zogezegd A, hufterverf.
0: Hufterverf.
2: B, smurfenverf. Ja. Of C, demonstrantendrek.
0: Oh.
2: Jij denkt hufterverf.
0: Hufterverf, ja. Daar komt ie.
9: Ik heb goed nieuws, want we gaan een pilot uitvoeren met zogezegd de smurfenverf.
0: Smurfenverf. Oh, dus jij blijft bij 2 goed.
2: Ja.
0: 2 goed.
1: Ja. Nou, dat is heel mooi. Het zijn
0: in ieder geval 2. Ja, in ieder geval 2. 40 euro aan borrelhapjes, maar natuurlijk de Evers & Co. borrelplankje. Die krijg je zo snel mogelijk thuis gestuurd.
1: Nou, het is prachtig. Dankjewel.
0: En we vonden het geweldig dat je meedeed. Dat sowieso.
1: Nou, heel leuk dat mee mocht doen. Dankjewel.
0: Rij voorzichtig. Veel plezier dit weekend in het Zwarte Woud.
1: Dankjewel. Helemaal goed.
0: En goed weekend. Doei, doei.
1: Goed weekend.
0: Ja, doei. Dat was Marleen. Ja, toch een beetje teleurgesteld. Ik snap het. Maar goed, ja, hij gaat het Zwarte Woud. Dus ja, daarom is het ook weer.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het weekend is om bij te komen.
6: Dansen.
5: Morgenavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment naar 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Morgenavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: 538 Nieuws.
21: 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, zegt de toenmalig nationaal terreurbestrijder net tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelderdoom in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. En net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Bij de derde was die afspraak er niet. De rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. 538 weer. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Morgen is het eerst droog, later regen en 19 graden.
23: En dan de files er het moment.
24: Ja, 34 stuks in totaal. Ik heb er 3 kunnen vinden die veel vertraging opleveren.
23: Hebben kunnen vinden.
24: De A2 Utrecht-Debosch voor Zaltbommel bijna een uur. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maastricht-Aken door een auto met pech, 40 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, een vertraging van bijna een half uur.
25: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Joujou. Helemaal los bij Ethos.
30: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
31: Mooi van Ethos.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
33: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
23: Over 3, we gaan richting het weekend aan het eind van week 23 alweer. Welkom.

0: met Rob Thomas en Smooth. Zo, goedemiddag. 11 minuten over 3 is het geworden. Welkom bij Evers & Co. aan het eind van week 23. Met opnieuw een volle show vandaag. Numidia komt straks zingen. En Frans Duits is de gast. De nieuwe single doet ook hier in de afsluiting. De grande finale zo om 5:50. Dus dat is heel gezellig. En Sam van Rooyen hebben we te gast vanmiddag. Hij gaat het televisieprogramma presenteren. Natuurlijk Oranje Café vanaf 11 juni op SBS. In de aanloop natuurlijk naar het WK voetbal dat eraan zit te komen. Spannend.
1: Ja, en dat is heel bijzonder, want voor het eerst in de geschiedenis heeft SBS6 de rechten voor de samenvatting van alle WK-wedstrijden. Die gaan we in dat programma zien.
0: Ja, dat is hartstikke om te analyseren ook natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Om eens terug te kijken wat had anders gemoeten. Wie had erin gemoeten, wie had eruit gemoeten. Ja, toch een verkeerde wissel, toch een goede wissel. Oh, wat heerlijk. We kunnen gewoon een paar weken weer lekker discussiëren over van alles en nog wat. Om over de meest belangrijke bijzaak van het leven. Voetbal. Heerlijk, maar ik heb er wel zin aan. Jullie of...
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke leuk. Goed, en we gaan ook weer lallen vandaag. Want dat hebben we even afgelopen weken natuurlijk door allerlei omstandigheden zijn we er niet aan toegekomen. Dat kan natuurlijk. Maar we hebben in de pot, hoeveel zat er ook weer in?
1: €400.
0: Juist. En een nieuwe laller, want de vorige laller dat heeft echt maanden geduurd. Maar die is eruit gegaan, dus we hebben een nieuwe laller en straks kans op €400 om te beginnen, zeg maar. Hè. Ja, dan was deze week, week 23, de week van Donald Pols. Ja, bij Tata Steel een vrij korte carrière had.
1: Ja. Ja.
0: Vanwege wat dingen heeft zijn verleden, zeg maar, nogal rechts georiënteerd, om maar zo te zeggen.

0: Ja, ik hoor toch net dat er nog weer een nieuw album uitkomt van Prince. Denk misschien, hoezo, hij is dood. Ja. Zeker, dat is hij. Maar er schijnt nog heel veel in de kluis te liggen. Eind augustus komt er het album Timeless, begreep ik. Ja. En met allemaal liedjes nog die... ja, ik vind dat altijd een beetje, ik weet niet. Ik heb dat, ja.
1: Omdat hij ze nooit uitgebracht heeft?
0: Nou ja, dan denk ik, ja, het is liggen in de kluis. Hij heeft misschien gedacht van, nou, pff, dat is misschien...
1: Dus nou, dan had het in de prullenbak gelegen.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, dat, maar ja, dat zit vaak dicht. Ja, in de kluis, ja, ik weet niet of die liedjes allemaal af zijn. Of dat het zal een opzetje zijn van liedjes. En dat iemand anders het dan gaat afmaken. Ik weet het ook niet. Maar goed, wij hebben gelukkig heel veel van Prince. Maar we gaan kijken wat er van komt. Eind augustus in ieder geval. Maar hoorde ik hier nou een liedje met een getal erin? Dat lijkt het wel op.
2: Getallen horen is centenscore.
0: Nou, dat zou lekker zijn. Ik heb Margreet aan de telefoon. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo Margreet, waar vandaan?
3: Vanuit de file bij Zwolle.
0: Oh nee. Oh, daar staat, ga je richting Zwolle of rij je Zwolle uit?
3: Nee, ik woon eigenlijk vlakbij jou, want ik kom uit Coevorden.
0: Uit Coevorden, het mooie Coevorden. Oh, je staat op de A28 dan waarschijnlijk.
3: Ja, ik sta op de 28.
0: Je staat altijd vast zo in de loop van de middag.
1: Ik vind het altijd leuk om even te checken of andere mensen die nu met Margreet in de file staan, of die ook luisteren nu. Dus als bijvoorbeeld Margreet nu even het raampje open zou draaien.
0: Dat deden wij 50 jaar geleden ook. Maar ja, maar goed. Dat rustig even.
1: En als dan iedereen die daar bij jou bij Zwolle, waar sta je precies ongeveer?
3: Ik sta net voor de afslag Emmeloord Kampen en ik rij een Renault Arkana.
1: Oké, nou als iedereen die daar nu ook in de file staat...
3: Iedereen mag zwaaien.
1: Nee, toeteren.
0: Nee, toeteren, maar stel als er dan niemand toetert, dan luistert...
3: Ik heb getoeterd, dus dan weten ze dat ik het ben.
0: Ja, precies. Ja, krijg je nou middelvingers of dat nog niet?
1: Baksteen doe je
3: eigenlijk niet.
0: Nou goed.
3: Nee,
0: maar Kobus wilde graag dat mensen om jou heen gingen toeteren... Ja. Om te checken of mensen ook luisteren naar dit programma. Maar als dan niemand toetert, is dat natuurlijk heel pijnlijk, snap je?
3: Het spijt me voor jullie. Dit toetert helemaal niemand. Nee, nou, jij gaat mij toch niet.
0: Nou, dan ga ik naar huis. Wat heb ik voor zin dan nog?
1: Jongen,
0: maar goed. Ja, ook krijg je allemaal appjes van mensen die ook bij Zwolle in de file staan. Allemaal succes, iedereen in de file trouwens vandaag. Margreet, maar je hebt bijna weekend of wat is het plan?
3: Ja, ik heb weekend, dus ik ben onderweg naar huis.
0: En wat ga je doen in het mooie Coevorden dit weekend?
3: Dit weekend, mijn dochter is fan van Joost Klein en die had wat centjes gespaard. En die zei van, joh, als ik jullie ticket betaal, wil je dan met mij naar Frankfurt, naar Joost Klein. Dus mijn man en ik rijden haar naar Frankfurt, naar Joost Klein zondag.
0: Ja, Joost Klein, hè, wordt hij in Duitsland genoemd.
3: Ja.
0: Maar, ik vind het wel leuk dat jullie dat doen en dat zij dat graag wil. Hoe oud is ze?
3: 15.
0: En gaat zij alleen naar Joost Klein of gaat er een van jullie twee mee?
3: Wij gaan alle twee mee.
0: Oh, gaan alle twee ook mee naar het concert?
3: Ja, want het is natuurlijk best wel een stuk rijden. Dus ja, Anne en ik die rijden dan allebei.
0: En hou je zelf ook van Joost Klein of zeg je van nou, voor mij hoeft het niet?
3: Nou, ik vind de beat wel lekker, zeg ik heel eerlijk.
0: Ja.
3: De teksten vind ik soms een beetje apart, maar het is, ja... Maar, ik vind de beat wel lekker. Dus we gaan lekker de beentjes van de vloer. Dus we gaan los daar.
0: Klein generatie dingetje. Maakt niet uit, toch? Oké, we gaan... je belt natuurlijk niet zomaar. Had je een getal gehoord?
3: Ja, 1999.
0: Hoppakee, 1999. Dat betekent dat er gegrabbeld gaat worden in de grote grabbelton die wij hier op het podium hebben staan. Daar zitten allemaal ballen in. Eén is goud gekleurd van binnen en dat is de jackpot van 5.500 euro.
3: Dat zou heel lekker zijn.
0: Dat zou heel lekker zijn, want die kan je wel kapot slaan in Frankfurt natuurlijk. Maar heb je die niet, dan heb je sowieso natuurlijk een leuke andere prijs, dat snap je wel. Maar we gaan gaai, althans Kobus die gaat dat doen. Moet het een lange of een korte gaai? Wat heeft jouw voorkeur?
3: Een korte. Nee, doe het maar middelmatig.
0: Een middelmatige gaai. Nou, ik ga overschakelen naar Kobus en die gaat, dames en heren, gaaien in de box.
1: Ik ben bekend met middelmatig.
0: Nee, dat is bekend, dat weten we allemaal. Zeg maar stop hoor, als je zover bent. Hij gaait anders gewoon door, hè. Het is echt een graai.
3: Oké,
0: Kobus.
1: Ik heb de bal.
0: Wacht even, Kobus heeft de bal. Dat is heel spannend, spannend moment. We gaan kijken wat er natuurlijk aan de binnenkant van de bal te zien is. Want daar gaat het uiteindelijk om. Oké, Kobus. Wat zit er aan de binnenkant van de bal?
3: Over gouden.
0: Het is geen gouden, maar je krijgt wel 538 euro.
3: Is ook lekker.
0: Is ook lekker, toch?
3: Ja, hartstikke blij mee. Tuurlijk.
0: Gefeliciteerd.
3: Absoluut.
0: 538 euro voor de bal zonder gouden binnenkant. Die krijg je dus wel. Je krijgt ook 10 loten er nog bij. Die zijn voor de trekking van dinsdagavond.
3: Oh, dat is ook fijn.
0: En de prijs wordt verzorgd door Eurojackpot. Dus wie weet win je nog een hartstikke grote prijs. Had je er een goede bestemming voor gehad?
3: We zijn net klaar met verbouwen, maar we konden nog wel even door met verbouwen. Dus we hebben nog wel een nieuw bed nodig en wat meubeltjes. Dus waar wij het gaat gewoon in de pot op de hoop erbij.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Wij doen €500 bij in de jackpot. Die komt daarmee op €6.000. Wellicht voor de volgende kandidaat bij Mark aanstaande dinsdag. Ik wil jou bedanken voor het meedoen. En ik wens je heel veel plezier dit weekend met Joost Klein.
3: Dankjewel. Okay.

0: Bruno Mars op 538. I just made. Dit is even zijn goal. Goedemiddag. Zometeen ook live muziek hier. Straks Frans Duits komt hier optreden. En we hebben Numidia gaat hier zometeen de nieuwe single doen. En Henk komt eraan met het allerlaatste nieuws.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
13: Shop deze week van op 39 euro jouw 1 of 2.

0: sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Goedemiddag, dit is 538 in het Zuidoosten. Nog kans op felle buien en in het westen blijft het droog bij zo'n 18 graden. Morgen een grijze dag met regen. Ja, gezellig. Zondag is weer zon en dan wordt het 20 graden. Dan de files voor dit moment.
3: 43 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim 50 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maastricht-Aken door een ongeval. Ook ruim 50 minuten. En ook 50 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door een ongeluk. Een file voor heer Hugo Waard.
2: Juist. 4:05, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
4: Goedemiddag. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van Kanye West in de Gelderdome. Op twee grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper. Ze noemde J. slavernij een keuze en bracht hij een t-shirt op de markt met daarop een hakenkruis. Optredens van hem in Italië, Engeland, Frankrijk en Polen gaan daarom niet door. De man die is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd met 90 dagen. Er zijn meerdere meldingen gedaan van beschoten katten. Een van de katten overleefde de beschieting met een kruisboog niet. En na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak, maar wel over het geslacht. Oh. Timmy was een vrouwtje. Oh. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang die leek te lukken, daarom niet door. De man die is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd met 90 dagen. Er zijn meerdere meldingen gedaan van beschoten katten. Een van de katten overleefde de beschieting met een kruisboog niet.

0: Ja, maar wel waar.
1: Nee.
0: Alcohol.
1: Ja, alcohol. Ja,
0: alcoholvrij bier zit in de lift naar boven. Terwijl de omzet van bier met alcohol bijna 5% daalde, nam die van alcoholvrij bier juist met 14% toe.
1: Oh.
0: De meeste mensen kiezen voor alcoholvrij als ze nog moeten rijden.
1: Ja.
0: Maar ook om gezonder te leven.
1: Ja.
0: Of omdat ze fitter wakker willen worden. Zonder kater natuurlijk.
1: Oh, dat is wel inderdaad. Dat scheelt wel. Want dat, dat is. Ja, ik heb heel lang geen bier gedronken, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook niet.
1: Nee, maar ik hou er wel op zich erg van.
0: Kan lekker zijn.
1: Ja, het is. Och, man.
0: Op zijn tijd.
1: Lekker zo bij 25, 26 graden. Oh. En dan zo dat eerste koude biertje op het terras. Dat is altijd zo lekker, hè?
0: Heerlijk.
1: Maar goed.
0: Ja, een grafdelver uit Den Haag is aangehouden omdat hij onder werktijd sieraden en gouden vullingen zou hebben geroofd.
1: Oh.
0: Daarna verkocht hij dat aan een goudwisselkantoor. Dat deed hij al een jaar of drie, maar de politie kwam dan wel nu op het spoor dankzij een tipgever. Hij wordt naast diefstal ook verdacht van witwassen. Uit welke graven hij de spullen jatte, wordt nog onderzocht.
1: Nou, graven, maar dan moet je ook de kist dus openbreken.
0: Ja, dat dacht ik. Oh, dat is toch gedoe allemaal.
1: Wat luguber. Nou, als je schroevendraaier bij je hebt, dan lukt dat in principe wel.
0: Je
1: of je hebt ook zo'n accu-schroevendraaier.
0: Maar dat stinkt toch ook?
1: Stinkt ook.
0: Het ligt aan hoe lang je wacht. Ja, dat is ook wel.
1: Nou ja, kijk, als jij, als jij het gat weer dicht moet gooien, om maar even oneerbiedig te zeggen, ja, dan. Maar wie. Ja. Welke zieke geest doet dat
0: dan? Er zit wel een steekje los, hè?
1: Weet ik niet.
0: Ja, ik denk het wel. En Joyce Huebner was deze week in het nieuws.
1: Joyce Huebner?
0: Ja, dan zou je afvragen, wie is Joyce Huebner? Nou, Joyce is een Duitse vrouw van 38.
1: Ja.
0: En ze heeft een wereldrecord gevestigd door 367 dagen op rij een marathon te lopen. Dus elke dag ruim 42 kilometer.
1: Nee.
0: Haar ultieme doel heeft ze nog niet bereikt, want uiteindelijk wil vrouw Huebner op 495 marathons uitkomen.
1: Ongelooflijk.
0: En dat is natuurlijk nog nooit gebeurd.
1: Maar hardlopend of gewoon wandelen? Of wees een beetje...
0: Hey, hollen.
1: Hollen? Oh, ja. Dat vind ik nog veel mooier woord. Hollen.
0: Vrouwen hollen.
1: Nee, maar hollen klinkt alsof je voor iemand op de loop bent, zou ik maar zeggen. Hollen.
0: Ja, nou, misschien was het ook
1: dat
0: wel zo.
1: Je gaat het wel wat makkelijker. Maar potverdorie, dit is toch niet normaal, zeg.
0: Gedoe, hè?
1: Hoe kunnen mensen dat? We hadden hier toen het ook die hardlopen. Oh. Je doet ook die hardloper in de show, die dat ook elke dag deed. Dat is ongelooflijk.
0: Elke dag.
1: Goedemiddag.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Harry. Hallo.
2: Ja, met Harry.
1: Ja, dat hoor ik. Harry, wat is er? Wat doe je?
2: Ik reed net even met de Bentley door de wasstraat.
1: Ja, maar wat... Oké, wat is er? Wat kan ik voor je doen, Harry?
2: Ja, wat?
1: Wat kan ik voor je doen, Harry?
2: Nee, ik reed met de Bentley door de wasstraat.
1: Ja, dat zei je net al. Ik vraag wat ik voor je kan doen. Ja. Wat is er?
2: Nee, maar...
1: Jeetje, Mina, wat een
2: heer. Ik hoorde net over die vrouw die aan het hardlopen was.
1: Ja, Huebner.
2: Dus ja, ik vroeg me even af, heeft ze dan nog wel tijd om te koken?
1: Arie.
2: En een stofzuiger.
1: Arie, alsjeblieft, jij hebt er geen tijd voor die onzin. Ik bel wel een andere keer terug.
2: Wie doet de boodschappen?
1: Nee, Arie, dat snap ik, maar...
2: De vuilnis buiten.
1: Komt hij weer aan de vuilnis
2: buiten. Ja, toch allemaal...
1: Ja, nou, bel een andere keer terug, Arie, hier heb ik geen zin in dit gelul. Ik ga verder met het programma.
2: Ik zit in de wasstraat met de Bentley.
1: Ja, dat zei ik. Ik ga verder met... Ja, vrijdagmiddag natuurlijk in de wasstraat.
2: Ja, vrijdagmiddag, happy hour.
1: Happy hour.
2: €1,50 korting.
1: Ik geloof mijn oren niet. Nou goed, ik ga verder met het programma.
2: Op jaarbasis, als je dat uitrekent.
1: Zeker. Harry, ik ga verder met het programma. Ik spreek je later, ja? Dankjewel.
2: Anders bel ik straks nog even.
1: Nou, doe geen moeite. Ik vind het genoeg. Bijna
2: bij de droger.
1: Nou, gelukkig. Heel goed. Lekker afdrogen. Lekker afdrogen die auto.
2: Ik heb het luxe programma.
1: Ja, dat zal wel. €1,50 kort in. Ja.
2: Hij staat al op groen. Ik ga eruit.
1: Heel fijn. Harry, dankjewel. Ik spreek je later.
3: Attentie. De blauwe Volkswagen Polo kan uitrijden. Attentie. Blauwe Volkswagen Polo. Uitrijden alstublieft.
1: De Bentley, Harry.
2: Ja, auto van de vrouw.
1: Oh, natuurlijk, oké.
2: Die doet thuis de was, zoals het hoort.
1: Ja, fijn, dankjewel, Harry. Zoals het hoort, ook niet te geloven, die man. Nou goed. Mensen, zometeen hier live. Numidia gaat een nieuwe single doen. En heeft een geweldige hoofdrol te pakken, hè?
0: In de Bodyguard.
1: De Bodyguard. Oh. Willen we zometeen van alles weten. En straks later op nog meer live muziek van Frans Duits. Die is ook bij ons te gast.

0: glimlach. Ja, ik dacht leuk, die kom je niet zo vaak meer tegen, deze Wishing I Was Lucky, vandaag. Mensen, het is bijna kwart voor vier geworden. En we hebben de eerste live muziek voor vandaag in de show. Bij ons vandaag is Numidia! Hallo, hallo, hallo!
1: Hallo allemaal!
0: Ja, je bent eindweg, je staat helemaal beneden in de studio. Ja, dus we zien elkaar via een beeldscherm, maar ik zie je wel. Hallo, hallo, hallo. Even zwaaien. Het is ook lekker voor de radio. Ja. Numidia, leuk dat je bent. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Heerlijk. Ja, het gaat supergoed.
0: Waarom?
1: Ja, gewoon. Ik doe allemaal leuke dingen. Ik sta hier. Ik mag mijn nummer gaan zingen. Dus dat voelt goed.
0: En wat voor andere leuke dingen doe je allemaal?
1: Van alles eigenlijk. Ja. Ik ga lekker weer op theatertour.
0: Ja.
1: Ik heb muziekfeest gedaan. We gaan allemaal leuke dingen doen.
0: Ja, dus. Je deed al heel veel leuke dingen. Je hebt heel veel muziek al gemaakt. Samenwerkingen met allerlei artiesten. De beste zangers, stars on stage. Weet ik het allemaal wat. Dus geacteerd ook.
1: Ja. Er komt ook nog een film aan waar ik in heb gespeeld. Een Belgisch film.
0: Oh.
1: Ja. Dus ook nog, ik hou van 100 dingen tegelijk doen. Joh. Ik ben zwaar ADHD, dat weten jullie wel.
0: Oh, daar merk je verder niks van. Hè. Dat is wel grappig. Het is, nou, lekker. En je gaat een glansrijke hoofdrol spelen.
1: Ja, dat klopt.
0: In The Bodyguard.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan?
1: Ja, spannend. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Dus voor mij is het een hele nieuwe weg wat ik in ga slaan. En gewoon een uitstapje eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ik heb er wel heel veel zin in. En wie weet, ik zie wel waar het schip strandt. Misschien is het wel superleuk en misschien vind ik het helemaal niks. Maar
0: hoe is dan dat schema? Moet je dan 7 dagen per week? Of heb je afgesproken van ik doe de 3 of 2 in de week? Of weet ik veel. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk.
1: Ja, nee, ik heb wel een dealtje gemaakt dat ik niet alle shows speel, zeg maar, elke week. Omdat ik natuurlijk ook wel mijn carrière heb en mijn singles wil gewoon uitbrengen.
0: Ja, zeker.
1: Dat is gewoon natuurlijk belangrijk en dat gaat natuurlijk voor. Maar ik ga zeker 3 à 4 shows per week spelen. Dus,
0: Nou, heerlijk. Hartstikke goed. En vandaag ben je hier inderdaad om je single te gaan doen. Wil je er wat over zeggen over het liedje? Of zeggen we van we gewoon luisteren?
1: Doe maar gewoon luisteren. Goed luisteren, de oortjes open en dan kom je helemaal goed.
0: Oortjes open en dan kom je helemaal goed. Dat is helemaal goed om te horen. Ben je zover?
1: Ja, zeker.
0: Dames en heren, live in Nevers & Co. Hier is Numidia.

0: Heerlijk, dankjewel.
1: Dank jullie wel.
0: Goed dat je er was, kom snel terug.
1: Ja, zeker.
0: En veel succes hè, met de bodyguard. Wanneer begint het eigenlijk, de bodyguard?
1: Volgend jaar maart.
0: Oh, dat
1: kost nog even tijd.
0: Ja, dat kost nog even tijd, dat is geen enkel probleem. Ja. Hey, dankjewel hè.
1: Jullie bedankt.
0: Numidia vandaag bij ons hier in Evers & Co. Ja mensen, dan is het weer zover.

0: 400 euro. Want we zijn natuurlijk net begonnen met een nieuwe laller.
1: Zal ik even vertellen wie het niet zijn?
0: Ja, doe dat even.
1: Miss Montreal is genoemd. Die is het niet. Wendy van Dijk niet. En Dionne de Graaf is het ook niet.
0: Die is het ook niet. Maar de vraag is, wie is dit dan wel?
2: La la la.
0: Ja.
2: La la la la la la la la la. La la la la.
1: Hup Holland Hup, toch?
0: Dat had ik er ook, inderdaad. Dat idee had ik ook.
1: Ja.
0: Oké, Hup Holland Hup. Maar dat hoeven we dus niet te weten. Het gaat er even om. Wie is de laller? Dat is de grote vraag hier. En onze lijnen zijn open. 0909-3058 voor op dit moment 400 euro.
1: Ja.
0: En niet goed geraden betekent dat er weer 100 euro bij komt in de pot. En dan gaan we gewoon weer door naar volgende week. Zo is het ook natuurlijk. Eens even kijken. Ik heb Gino aan de lijn. Hallo Gino.
3: Hoi, hoe is het?
0: Ja, met mij goed. Dankjewel. Met jou?
3: Ja, gaat best.
0: Gaat best. Het meeste goed, zeg jij.
3: Ja, meestal wel.
0: Dat is Gino, wie is onze laller?
3: Ik dacht Sarina Wiegman.
0: Oh. Sarina Wiegman, de succescoach, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
0: Ja. Ja, precies. Die is het niet.
3: Jezus, dat dacht ik echt.
0: Jezus, die heeft nog niet genoemd, niet. Maar die is het ook niet.
3: Nee, die is toch niet
0: geweest. Ik heb er van gehoord de laatste tijd. Oké, dankjewel Gino. We gaan door naar de volgende kandidaat.
1: Hey, ik moest lachen gewoon. Ja, Jezus.
0: Oh. Linda, hallo Linda.
4: Goeiedag.
0: Hallo Linda, goedemiddag. Zo Linda, waar vandaan?
4: Nu Alkmaar op weg naar Hensbroek.
0: Oké, naar?
4: Hensbroek, is tussen Alkmaar en Horen in.
0: Oh, dat is niet zo
4: heel fijn. Echt een heel mooi pittoresk dorpje.
0: Pittoresk, oké, dat is fijn. Ja. Goed zo, rij voorzichtig, dat vooral. Maar de vraag is, wie was onze laller?
4: Ik denk Orgel
0: Joke. Orgel Joke. Er was geen orgel te horen, maar dat maakt in dit geval niet uit. Orgel Joke is ook niet goed.
4: Oh, jammer.
0: Oké, succes. Rij voorzichtig. Goed weekend.
4: Doeg, doeg.
0: Doei, doei. Zo, dat was Linda. Dan de laatste alweer. Drie kandidaten. Jeroen is aan de telefoon. Hallo, Jeroen.
5: Hey, goeiedag.
0: Hey, goedemiddag. Jeroen, waar vandaan? Goedemiddag. Waar vandaan bel je?
5: Ik draai nu vanaf Duitsland naar Alkmaar naar huis.
0: Vanaf Duitsland?
5: Ja, even tabak halen. Verkopers vergeten.
0: Heb jij die verkopers vergeten?
5: Ja, die vergeten. Die ben ik kwijtgeraakt onderweg.
0: Ja, ben je ongelooflijk. Maar jij gaat echt voor tabak ga je naar Duitsland vanuit Alkmaar?
5: Ja, want dat scheelt me de helft, joh.
1: Ja, het scheelt een hoop geld.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja.
5: Ja, het scheelt een hoop geld.
1: Als je nog even doorrijdt naar Luxemburg, is het nog goedkoper.
0: Ja, wat een gekke werk.
5: Ja, naar Spanje ook. Dan is het helemaal niet...
0: zo ken ik er nog wel een. Hoeveel haal je dan op in vredesnaam?
5: Wat zeg jij?
0: Hoeveel haal je dan op? Hoeveel tabak? Ik bedoel, heb je een boedelbak achter de
5: haal ik gewoon 2 sloffen en dan doe ik dan een maandje 3 mee.
0: Maar, ja.
1: Amateur.
0: Amateur, zeg ik ook. Het is toch niet te geloven.
5: Het is goed te doen.
0: Oké, wie was onze laller? Want daar ging het even om.
5: Ja, ik denk dat ik Edcilia Rombly hoor.
0: Edcilia Rombly! Die is het ook niet.
5: Jammer.
0: Dat is zeker jammer.
5: Ik heb het geprobeerd.
0: Je hebt het geprobeerd, maar je ziet dat roken, dat is toch niet goed voor je horen.
5: Zo is dat. Hey, goed weekend.
0: Dankjewel, doei. Doei.
5: Doei, doei, doei.
0: Oeh, ja, zo, we doen er weer 100 euro bij, mensen. En dan komen wij op 500 euro.
1: Ja.
0: Dat is voor de laller van volgende week.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Everyone from left to right, van Holland komt er aan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: It's the do-do-do.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. De jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens dat land was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. En drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. 538 weer vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, maar al snel trekt regen uit het zuidwesten over het land en dan wordt het 19 graden.
6: En dan de files van dit moment. 56 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Ruim 40 minuten. Geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heer Hugo Waard. En de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Een vertraging van ruim een half uur.
7: Nou, oké, zometeen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel met het zangetje. Dat komt eraan hoor.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Ik wil als Dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
12: FOMAR!
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis

0: 104 kilo, dat zou je niet zeggen zo op beeld. Eerlijk is eerlijk.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat heel goed.
0: En Gulli, is dat ook je echte naam?
1: Mijn echte naam is niet Gulli, ik heet Quinten.
0: Nou, dat zit toch iets tussen inderdaad. Ja, en hoe kwam je dan bij Gulli?
1: Nou ja, als je zeg maar dit doet en dan terugkijkt in 1988, dan denk je van, ah, die gast heeft wel...
0: Dan zie je Ruud Gulli staan inderdaad.
2: Hij is microbioloog ook.
0: Wat zeg je nou?
1: Ook daar nog.
0: Microbioloog?
1: Ja.
0: Wat even precies, wat doet een microbioloog? Ja, misschien een hele domme vraag, maar daar zit ik op.
1: Een QC, microbiologisch analist, die test zeg maar bijvoorbeeld bier of tussenproducten binnen bedrijven.
0: Oh, in dat geval ben ik ook een microbioloog, als we bier testen.
2: Ja, ik ook, ik test niet.
0: Allemaal wel een beetje... maar hoe kom je er dan bij om dit te gaan doen?
1: Gewoon. Het ging ook om bier. Gratis bier. En op een gegeven moment hebben we iets verzonnen waardoor we allemaal gratis bier kregen 12 jaar geleden. En nu is het meer dan alleen gratis bier. En het is gewoon heel leuk.
0: En treed je veel op?
1: Ik treed veel op. Voornamelijk met carnaval. Dan doe ik het 30 in 5 dagen. En door de rest van het jaar heen doe ik een showtje of 4 in de maand. 4, 5.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Leuk dat je er bent. Een minuut lang mag je de aftrap verzorgen voor de vrijdagmiddag borrelen. Hoe heet het nummer?
1: Holland, daar gaan we!
0: Holland, daar gaan we! Hier is Gulli voor een minuut!

dat is het spel, zo is het ook natuurlijk. Holland, daar gaan we. The show must go on, dat wel. Geen ontkomen aan. Hartelijk welkom tot 6 uur. Evers & Co.

0: Zo, 11 minuten over 4. Goedemiddag. Welkom bij Evers & Co. voor de eerste vrijdag van juni alweer. Maar goed, wel lekker de laatste dag van de week. Het weekend komt eraan en de week ligt achter ons. En we hebben een gast vanmiddag, dames en heren. Sam van Rooij is de gast. Goedemiddag, Sam.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Hallo.
0: Welkom.
1: Dankjewel. Heel fijn, heel blij om hier te zijn. Echt wereld.
0: Waarom ben je zo blij?
1: Dit is gewoon een lekker sfeertje hier.
0: Dat is natuurlijk ook zo.
1: Het is vrijdagmiddag.
0: Heb je dat van iemand gehoord? Of,
1: nou ja, de keren dat ik in de auto zit op vrijdagmiddag, dan zet ik aan. En dan geniet ik wel van mannen die met alle respect toch iets ouder zijn. Maar wel heerlijke energie leveren.
0: Nou, dat is wel heel grappig, want ik wou daar inderdaad even over beginnen. Je haalt de gemiddelde leeftijd hier vanmiddag wel erg naar beneden.
1: Ja.
0: Hoe oud ben jij?
1: Hoe oud wil je dat ik ben?
2: Hij wordt 30 binnenkort.
0: Nou, dat hoopt hij.
1: Dat is feitelijk juist, ja. Ik word 31 augustus 30.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ja, dan haal je de gemiddelde... ja. Dan ben je wel hier even aanbeland bij Generation... wat is het? X, hè, geloof ik.
2: Hij is de helft voor mijn leeftijd.
1: Dat zou je niet zeggen.
0: Hij is al opa, zeggen. Hè, deze man.
1: Is dat zo?
2: Ja, twee keer.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar je kan het wel handelen, stel van die oude kerels... met allemaal al die oude rommel die ze draaien de hele tijd.
1: Ik hoop het wel, ja. Tot nu toe wel.
0: Ja, maar kijk, als je in de auto zit, kan je hem nog uitzetten... als je op een gegeven moment denkt, nou weet ik het wel.
1: Er zijn momenten dat ik naar mijn eigen Spotify-playlist ga... en dat moet je nooit als persoonlijk opvatten.
0: Nee, dat snap ik. Wat staat er allemaal op die lijst? Want ik heb jou ook een lijstje gezien wat jij ingeleverd hebt.
1: Ja.
0: Nou, dan merk je echt wel dat je iets jonger bent. Ik kende bijna niks van wat erop staat.
1: Ja, echt waar?
0: Maar dat zegt meer over mij, hoor, denk ik.
1: Maar als we naar Rosalía gaan, dat ken je dan toch wel?
0: Ja,
1: maar...
0: nou, eerlijk gezegd ken ik dat ook niet. Ja, Rosalía, ik ken het fenomeen wel, maar ik ben niet zo thuis in de... Ja, ik...
1: Edwin, je hebt het beste album van afgelopen jaar, heb jij niet gehoord, Lux.
0: Dat heb ik dan denk ik niet gehoord.
1: Dat...
0: Maar ik laat me graag een beetje onderwijzen door de jongere generatie.
1: Ja, vooral het einde van het nummer is bizar. Op het album zingt ze in 12 talen en dit nummer is krankzinnig. Het einde, hoe dat muzikaal gaat, qua stem, bizar.
0: Dit liedje ook waar we het over hebben?
1: Reliquia.
0: Ja?
1: 100%. 100% in Spaans.
0: Ah, verdorie, dan gaat hij ook nog even zijn talen knabbelen hier. Nou, laten we meteen maar even doen dan.

0: maakt van stem als instrument, vind ik oprecht heel erg imponerend.
1: Nou, dat is... toch? Ik hoop niet dat heel veel mensen nu een Spotify-lijst hebben aangezet. Maar je bent niet naar het concert geweest, dat was niet gelukt.
0: Nee, kijk, zij stond 2 keer in de Ziggo Dome.
1: Ja, ik hoorde dat dat fenomenaal was. Dat
0: ja, schijnbaar. Ik werk bij Ziggo Sport.
1: En je hebt geen kaarten.
0: Met die contacten lukt het me niet om kaartjes te krijgen. En daar wil ik voor betalen. Mocht niet, kon niet. Niks was mogelijk.
1: Zelfs dat. Nou, dat, ja. is, dat zie je echt, dat is de jongere generatie. De ouderen denken allemaal, joh, die creditcarden toch voor niks.
0: Nee.
1: Maar je bent ook fan van Kanye West, zag ik.
0: Ja, zeker weten. Ik ben enorm fan.
1: Die is toch al in opspraak en daar ga je wel naartoe.
0: Ligt wel gevoelig om dat nu te zeggen, inderdaad. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik vind hem de grootste, de beste artiest van de 21ste eeuw. Wat hij heeft gedaan qua invloed op hedendaagse muziek, op kunst, op kleding, dat is bizar. Ja. Hij is helemaal inderdaad de bocht uitgevlogen, heeft weer zijn wekkende uitspraak gedaan. En dat zijn gevolgen van een psychose en een man die zichzelf niet in de hand heeft. Maar ik wil die man al 15 jaar live zien en ik krijg nu de kans morgen in het Gelderdome. Dus ik ben erbij.
1: En jij bent er wel van overtuigd dat de excuses die hij gemaakt heeft voor de hakenkruisen t-shirt, ja. en dat dat een psychose gootse is geweest.
0: Ja, kijk,
1: spiegoze.
0: Het lukt goed tot nu toe. Het is vrijdagmiddelborrel, hè, ja, dat kan alles gebeuren. Ja, ja. Nee, maar hij heeft een geschiedenis van provoceren. Alles wat hij doet is om een shock te creëren.
1: Ja.
0: En hoe ver kan je gaan? Nou, ongeveer de laatste horde is nazi's. En hij zat zo diep en zo ver dat hij dat ging doen. Dus
1: als hij altijd provocerend is geweest. Ja. En je vraagt je af hoe ver kun je gaan. Dan heeft hij dat toch heel bewust voor gekozen. Dan is het toch geen psychose.
0: Ja, alleen ik denk niet dat hij er met een gezond verstand achter zou staan.
1: Ik mag hopen dat niemand met een gezond verstand hierachter staat.
0: Hoop ik ook niet. En daar ga ik vanuit. Omdat ik hem al heel lang volg. En hem hoog heb zitten.
1: Maar je gaat er wel vanuit dat hij wel een gezond verstand heeft.
0: Nee, maar name one genius that ain't crazy.
1: Dat is zeker waar. En zo kunnen we natuurlijk nog genoeg voorbeelden noemen van mensen waarvan je denkt, ja, moet je daar dan nog liedjes van draaien? Moet je daar nog van naar een concert gaan? Van sommigen kan je niet meer naar een concert. Wat vind je van alle demonstraties die er nu zijn rondom zijn komst?
0: Ja, ik vind het lastig, want ik snap heel goed dat de Joodse gemeenschap dit heel erg gevoelig ervaart. Alleen hij gaat daar niet staan en schreeuwen dat Joden, even heel gechargeerd gezegd, gegast moeten worden. Dat gaat hij allemaal niet doen. Hij heeft zich verontschuldigd, uitgebreid. Hij is naar mensen uit de Joodse gemeenschap gegaan. Dat is op film geweest en niet op film geweest om vergiffenis te zoeken. Ja, en meer dan dat kan hij niet doen. Hij gaat muziek maken en rappen. En ja, ik hoop dat we het hem kunnen vergeven. En als er mensen zijn die dat niet willen doen, prima. Maar ik vind dat niet dat je het moet verbieden voor anderen om daar naartoe te gaan.
1: Er zijn een aantal landen waar ze dat volgens mij doen. Italië is die volgens mij niet welkom.
0: Engeland. Ja, en er waren andere landen. En dat gaat dan niet, ook voor de publieke orde. Ook vind ik wel dat mensen in de politiek puntjes willen scoren. Dat ligt, vind ik, dan weer toch
1: zeker,
0: anders.
1: Zeker waar,
0: ja, dus ik ga daar sowieso niet helemaal in mee in de cancel culture. Maar zou jij muziek van Kanye draaien, Edwin?
1: Nou, meer omdat ik niet zo fan van hem ben qua muziek. Maar het is gewoon niet zo mijn muziek.
0: Dus als je het goed vond, had je het nu gedraaid, ondanks de uitspraak?
1: Ja, ik denk dat ik het al gedraaid had, ja.
0: Ja.
1: Nee, want ik ben het een beetje eens. Die cancelcultuur vind ik ook lastig. Hetzelfde was het natuurlijk met Marco Borsato aan de hand. Ja. Om het even wat dichterbij te zoeken. Ja. Die liedjes heb ik eigenlijk ook altijd wel gedraaid. Ook omdat hij nog niet veroordeeld was, überhaupt.
0: Ja.
1: En nu achteraf helemaal niet veroordeeld is.
0: Mag heel hypothetisch zijn? Als hij veroordeeld was, had je dan gedaan?
1: Ja, daar vind ik het weer wat lastiger. Ik vind het ook een hele moeilijke discussie. Want je wil ook niet door zoiets simpels als muziek te draaien, mensen voor hun schenen schoppen.
0: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant liggen zoveel heel veel dingen gevoelig. En er is niet zoiets als, je hebt het recht om niet beledigd te worden of wat dan ook. Weet je wel, dat is ook aan de hand.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, dus je weet niet. Ik kan iets roepen waar ik totaal geen verkeerde bedoeling mee heb, maar waar iemand wel door beledigd is.
0: Ja. Is het dan aan de ontvanger of aan de verzender?
1: Dat is het lastige.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel lastig.
0: We schuiven nu meer naar de ontvanger. Het was heel lang de schuld van de verzender. Maar het lijkt alsof het nu weer een beetje de andere kant op gaat.
1: Nou goed, iedereen heeft hier het recht op zijn eigen mening en op zijn eigen concerten waar hij wel of niet naartoe gaat. Jij gaat er in ieder geval naartoe.
0: Ik ben er morgen bij en ik heb er veel te veel geld voor betaald.
1: Oh ja, wat kost een kaartje?
0: Ik heb 2 kaartjes, eerste rang, volgens mij €335 per.
1: Maar dat was het je wel waard na 15 jaar die man toch een keer te gaan zien?
0: Ik moet hem live zien.
1: Ja, oké. Okay. Hey, goed dat je er bent, want je hebt van alles te bespreken. Of ik heb van alles met jou te bespreken. 11 juni SBS Oranje Café ga je doen.
0: Dat is feitelijk juist, ja.
1: Ik hou graag dat het feitelijk juist is.
0: Ja, dat is altijd goed, hè? Ja. Dat is een journalistieke show die we hier maken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Nee, Talpa heeft de rechten van de samenvattingen van het WK gekocht. Dat betekent dat we alle 104 wedstrijden in samenvattingsvorm mogen uitzenden. En daar wilden ze een programma mee maken. En gelukkig, ik ben er heel erg blij mee, want zoals we eerder benoemden, ik ben slechts 29. en ik mag het presenteren. 39 dagen op rij, een eigen WK-show. Als ongeveer het hele land bezig is met het WK. Dus daar ben ik echt heel erg enthousiast
1: van. Ja, geweldig. En ook met je hebt dus ook de beelden, anders dan zit je maar een beetje in het luchtledige natuurlijk.
0: Ja, dat zou lekker. Het heel lastig maken, ja. Dus we hebben per uitzending samenvattingjes van een paar minuten. En dan bespreken we dat met analisten en wat er verder nog speelt om het WK. En we schakelen met Noah Fahle, die in Amerika is.
1: Juist, oké. Okay. We gaan daar straks nog even verder over praten. Want je hebt ook een aardige lijst van gasten die daar acte de présence gaan geven.
0: Yes.
1: Dit is 7 seconden. Het is

0: Drive-by train.
1: Goedemiddag, dit is Evers & Co mensen. Met straks hier live on stage Frans Duijs. Die doet zijn nieuwe single. En doet straks ook natuurlijk nog een klassieker. Zo om 5:50 om mee af te sluiten. En Sam van Rooij is bij ons te gast. Mocht je vragen voor hem hebben, laat het weten via de app. Leggen we het zo meteen even aan hem voor. En Henk komt eraan natuurlijk met het belangrijkste nieuws van dit moment.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
11: Boost yourself.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven!
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
29: Goedemiddag, dit is 538. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot 12 graden. Dit weekend een tweedeling. Ach. Ja, laat maar gaan. Grijs en regen. Zondag begint in het noorden nog nat. Later klaart het overal op zo'n 20 graden. Dan de files.
30: Ja, 56 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Ruim een half uur. Dan de A7 Zaanstad-Horen voor Avenhoren. 40 minuten vertraging. En de A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan staat een auto met pech. En daardoor een vertraging van bijna een uur.
29: 4 minuten over half 5. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
31: Goedemiddag. Voor de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. 2 mannen hadden afgesproken een lagere straf te krijgen voor het teruggeven van de buit, maar daar ging de rechter niet in mee. Astronauten aan boord van de ruimtestation ISS moeten zich gaan voorbereiden op een mogelijke evacuatie, meldt NASA. Op het ruimtestation is er sprake van een luchtled dat steeds groter wordt. Aan boord zijn 2 Amerikanen, een Franse astronaut en een Rus. Intussen wordt geprobeerd het steeds erger wordende luchtlek te dichten. En de politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor een explosie op de Amsterdamse Zuidas, gebeurde bij een gebouw waar een Amerikaanse bank in zit. Er was al een jongen van 17 aangehouden.
29: Oh. Godverdorie, nou, je zal er in dat ISS zitten.
31: Dat wil je niet meemaken.
29: Je kan niet even naar buiten, zou maar zeggen. Van, nee. En worden ze opgehaald, weet je dat of niet?
31: Nee, ja. Dat is nog niet bekend. Dat is echt pas net, ja.
29: Oh, dat is pas net.
31: Ja.
29: Wat zit je te lachen?
32: Ja, ik zit vooral te genieten van de hyperfocus. Maar ik heb jou nog nooit een nieuws zien lezen.
29: Oh,
32: ja, dus ik hoor het alleen maar. Hij is mooi, zit er echt zo'n focus. Mooi,
29: ja,
32: te zien.
29: Ja, dat is natuurlijk een professor dat hij het voor zijn werk doet. Ja,
31: en hij doet het ook al heel lang.
32: Ja, hij doet het al een tijdje.
29: Hij mag ook wel een beetje focus hebben natuurlijk. Ja. Nee, maar wat ik zo opvallend vind is dan hoor ik wat wie er aan boord zijn. Amerikanen en Rus.
31: En een Fransman. Ja.
29: En daar gaat het wel goed.
31: Ja, natuurlijk.
29: Maar ik zag ook, ik weet niet of je van de week de tenniswedstrijd gezien hebt tussen de Oekraïense en de Russische.
32: Nee,
29: ik heb de wedstrijd ook
32: wel gevoelig.
29: Ja, dat lag heel gevoelig.
32: Ja.
29: De Russische won, maar de Oekraïense feliciteerde de Russische dus niet. Dat is tegen de. En dan denk ik altijd, ja, ik snap het aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, ja, je kan ook voor het oog van de hele wereld laten zien van, wij kunnen het wel met z'n tweeën.
31: Ja. Oh. Ja. Inderdaad.
29: Ja.
31: Belachelijk.
29: Belachelijk, dat kan ik niet beoordelen, omdat ik ben niet Oekraïens, dus dat zit natuurlijk diep bij die mensen. Ja,
32: voor de natie kan dat niet.
29: Dat is het.
32: Oekraïne zal dan helemaal gek worden als iemand van hun land met een Rus danst.
29: Dat is het. Dat is het.
31: Ja. Maar daar gaat het dan toch al fout.
29: Ja, natuurlijk. Nou, maar het is makkelijk gezegd natuurlijk vanaf de zijkant.
31: Ja, dat is
29: je in je luie stoel zit met je laptopje van, je moet dit of je moet dat. Hè? Net als met die coronacommissie nu. Ja, ze hadden dit moeten doen, ze hadden dat moeten doen. Dan denk ik, Nog meer, Henk, vanaf
31: de Nou, zeker. De FIFA heeft vlak voor het WK nog even snel wat spelregels veranderd.
29: Oh, dat is handig.
31: Vooral om spelbederf tegen te gaan. Ze moeten spelers voortaan binnen 10 seconden gewisseld zijn. Gebeurt dat niet, dan mag de ingebrachte speler pas het veld inkomen bij het eerstvolgende moment dat het spel even stil ligt.
29: Oh, binnen 10 seconden, oké.
31: 10 seconden.
29: Nog meer? Andere dingen?
31: Ook met een doeltrap en inworp moet meer vaart worden gemaakt. Dat moet binnen 5 seconden gebeuren.
29: En anders?
31: En anders dan
29: zwaait er wat.
31: Dan zwaait er wat. Ja.
32: Ja. Nee, dan krijgt de ander een inworp.
2: Ja.
32: De tegenstander krijgt dan. Ja. Corner of inworp, ja, als het te lang duurt.
29: Is dat zo?
32: Ja. Dat is echt een maatregel, ja. Ook nog een paar, dat als een blessurebehandeling is, dat de coach niet meer de speler mag coachen. En als je gewisseld wordt en het duurt te lang, je hebt een minuutje, of zei je dat net? Of niet?
31: Ja, ook met een doeltrap en inworp moet meer vaart worden gemaakt. Dat moet binnen 5 seconden gebeuren.
29: En anders?
31: En anders dan
29: zwaait er wat.
31: Dan zwaait er wat.
32: Ja. Ja. Nee, dan krijgt de ander een inworp.
2: Ja.
32: De tegenstander.

0: ook nergens op, want dan heb je ook tijdwinst. Want ze moeten allemaal treuzelen voordat ze
1: dan... Gaan ze aan de andere kant lopen, dat werkt ook niet.
2: Ja. Dus Sam, en hoe zit dat dan met die blessure? Want als je geblesseerd bent, moet je er een minuut uit.
0: Ja.
2: Maar dat betekent dan dat de tegenstander, die misschien die speler geblesseerd heeft... die hebben dan één speler meer.
0: Ja.
2: Zouden ze dan niet alle twee die spelers een minuut eruit moeten halen?
0: Kijk, je zegt het tegen mij, ik ben het roerend met je eens. Laten we er wat aan doen. Maar nee, het klinkt logisch. Logisch. Ja,
1: zijn er nog meer dingen in het voetbal waarvan je denkt... daar zouden we eens een keer wat aan moeten doen?
0: Oeh, dat vind ik een hele goeie. Nou,
1: zuivere speeltijd wordt bijvoorbeeld vaak over gesproken.
0: Tijdrekken, dat is echt, daar probeer ze nu dan invloed op te hebben. En dat is echt heel goed. Wat ik een lastige vind, is dat ze de VAR nu weer groter gaan maken. Ja, dus ook een regel is dat als er een corner was voorafgaand aan een doelpunt... dat dat dan nog gecorrigeerd kan worden. Of dat het geen corner was dan.
1: Ja, precies, ja.
0: Maar ja, hoe ver ga je dan terug? Want stel dat er vlak ervoor een corner was aan de andere kant. Je kan telkens terug bij vergaan.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat is waar. Ja, tenzij als je als Nederland een doelpunt tegenkrijgt... terwijl iets geen corner was, is het wel lekker.
0: Ja, dan sta ik de schreeuw op de bank.
1: Nee, natuurlijk.
0: Dan zeg ik go Infantino.
1: Nog meer, Henk?
3: Ja, zeker. Even een afgelasting. Oh, want de nieuwe straatnamen in Blijswijk... die gaan niet door.
1: Attentie, afgelasting van Henk. Ja.
3: De gemeente had Arabische namen bedacht voor de straten. Ze dachten, we doen weer eens wat anders.
1: In Blijswijk, Arabische namen.
3: Waar die Musa, waar die Dam en waar die Rum. Nou, waar die Rum, dat
1: kan.
3: Maar na protesten van bewoners wordt dat nu Kolenschuitpad.
1: Oh, dat is wel echt Hollands, ja.
3: Tuindersvlet. En de Trekschuit.
1: De Trekschuit. Dat, ja, ik begreep dat Wadi dat het te maken had met
3: rivier.
1: Een... Ja, soort
3: bedding. Rivierbedding, ja.
1: En dat dat daar aan de hand is en dat ze daar... Ja, of ze hebben daar iets voor verzonnen, ik weet het ook niet. Maar,
2: maar dus eigenlijk een kwekersgebied daar. Dus eigenlijk zou de Tomatenstraat moeten heten.
1: Tomatenstraat of... Komkommerallee. Ja, precies, dat werkt. Oké, maar dat gaat dus niet door. Nou, geen Arabische namen. Nou, weer die telefoon er tussendoor. Ik word er helemaal gek van. Hallo, goedemiddag.
4: Hallo.
1: Ja. Ja, meneer Wilders.
4: Ja,
1: goedemiddag. Goedemiddag.
4: Heer Evers.
1: Ja, wat zeg het eens? Ik zit binnen de uitzending.
4: Nou, ik wou even reageren op het nieuwsbericht over de Arabische straatnamen.
1: Oh ja, dat gaat niet door dus,
4: dat allemaal kan in de periode van het kabinet Rob Easy Jetten.
1: Ja, nou goed.
4: Dat is natuurlijk gewoon van de gekken.
1: Ja, nou goed, dat is uw mening.
4: Gewoon een schandaal.
1: Nou, meneer Wilders.
4: Om dit toe te laten.
1: Ja, nee,
4: er zijn een paar uitzonderingen. Die wat mij betreft wel kunnen.
1: Ja.
4: En dat zou zijn bijvoorbeeld de asielzoekerweg. De instroomweg.
1: De instroomweg, ja.
4: En de islamweg.
1: Dat is wat u betreft.
4: Dat zou wat mij betreft ook nog
1: Het zou door de beugel kunnen. Nou, waarvan achter. Dank u wel
4: maar,
1: voor de...
4: Ja, weet u,
1: even snel.
4: Het allermooiste zou natuurlijk zijn...
1: Ja.
4: De Rob Jettenweg.
1: Ik begrijp dat u dat zegt, maar...
4: En dat mag wat mij betreft een snelweg worden... Met 160 kilometer per uur.
1: Mooi, bedankt wel. Ik ga even verder. Ja, hier kan ik echt helemaal niks mee, mensen. We moeten door. Want Frans Duits staat ook al helemaal klaar. Die gaat zo meteen zijn nieuwe single spelen. Die hoor je zo meteen dus.

0: je daar wel naartoe geweest of ook niet?
1: Nee. Maar de enige in Amsterdam.
0: Is dat... Ja. Of is Harry niet zo jouw ding?
1: Nou, wat ik wel heel eerlijk moet zeggen... Wat ik echt heel gênant vind... Zitten jullie op TikTok of niet?
0: Nou, ik niet.
1: Oké. Maar jullie zitten op social media... En me vast langs zien komen dat mensen door Amsterdam lopen... Om Harry Styles te spotten.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk gezien.
1: Dat kan echt niet.
0: Nee, maar ja, goed. Waarom gaat die gast midden in Amsterdam lopen... Met zo'n lange regenjas al met 30 graden?
1: Ik had het helaas met een vriend over. Dan geil je toch een beetje op aandacht... Als je elke dag door het Vondelpark gaat lopen.
0: Dat dacht ik dus ook.
1: Ja. Dan wil je toch.
0: Hij zou toch zeggen, hij heeft aandacht genoeg, de beste man.
1: Ja, maar ik vind ook wel wat van die meiden... dat ze allemaal met een camera op hem afrennen. Dat vind ik een beetje raar groupie gedrag. Ja, dat kan me voorstellen dat jullie dat ook hebben, maar ja.
0: Ja, nou, dat doe ik als ik de Rolling Stones zie. Daar loop ik met mijn camera erachter. Maar die kan je makkelijk bijhouden. Harry Styles loopt nog wel hard. Maar Mick Jagger, die hou je nog wel bij, denk ik, hoor. Alhoewel, respect, ze gaan weer op tour, hè, de Stones. Goed, we dwalen af. Dames en heren, jongens en meisjes. Vrienden en vriendinnen van dit Radio Feuilleton. Bij ons vandaag, Frans Duits.
2: Ja.
3: Helemaal gezellig, jongens.
0: Dat toch?
3: Ja, ik vind het heerlijk om er te zijn.
0: Dat is even geleden dat je hier was. Of ben
3: dat
0: je...
3: is even geleden,
0: maar
3: inderdaad.
0: Je bent toch eerder geweest wel?
3: Ja, ik ben wel vaker geweest. Ja. Nu, het is wel even geleden weer.
0: Ja, dat zeg ik. Dat is het in. Oh ja, ik weet nog dat je de vorige keer hier was. Ja, toen hadden we het over met welke auto je gekomen was.
3: Ja, vandaag zeker weer.
0: Ja, dat wil ik vandaag weer weten, ja.
3: Ik zei het al. Ja, ik ben vandaag met een Bimpy, zoals ze tegenwoordig zeggen.
0: Een Bimpy?
3: Ja.
0: Oh, een BMW.
3: Een 7-serie.
0: Ja, hier, de jonge generatie heeft geen idee waar je het over hebt. Hier.
3: Ik moest ook, Donnie zeggen, je bent met je Bimpy. Ik zeg, waar ben ik mee?
0: Met de Bimpy.
3: Ik zeg, Beamer. Auto, ja, dat klopt. Maar dat,
4: het is toch een Beamer? Noemen ze dat toch? Een BMW? Beamer?
3: Een Bimpy?
0: Oh, ik begrijp. Goed, laat maar gaan.
3: De straattaal gaat niet goed, ik hoor het al.
0: Sam, ben jij wel bekend met de muziek van Frans Duits of niet?
1: Ik ben groot fan van Frans Duits. Het kan een ongemakkelijk moment gaan opleveren. Maar Frans, ken je mij nog of niet?
3: Ik moet even in het licht kijken, maar ik
0: Sam
3: moet je
0: van
3: zo
0: zien. Sam van Rooijen zit hier.
3: Ja, zeker.
1: Café Hendricks en Gené, weet je, toen ik achter de schermen werkte. Ja. En weet jij nog dat jij bij de eerste aflevering er niet kon zijn? Dit was een talkshow op de zondagavond met Wilfred Gené en Lene Hendricks. En toen hadden we als vervanger van Frans Wesley Bronkhorst.
0: Oh ja.
1: Wesley was een beetje nerveus om live op tv op te treden. Mijn liedje. Heb het gevoel dat, ja, jouw liedje inderdaad.
3: Ja, hij was erbij ook.
1: Ja. En Wesley, kijk, ik wil hem niet betichten van alcoholisme of zo, maar die moest een beetje moed indrinken.
0: Oh ja.
1: Dus die had misschien een bako.
3: Ja. Dat is het tegenwoordige liedje ook. Hè?
1: Ja, maar hij gaat zingen en de tune was... En in ons stamcafé van Hendricks en Gené. Dus wij komen daar live, de eerste. Seizoen 1 had niet goed gescoord. Seizoen 2 moet top zijn. Zondagavond 10:30. Wie kijkt er naar Veronica? We moeten ze pakken. Wesley Bronker start de show. En in ons stamcafé van Wilfried en Gené.
0: Had de tekst niet helemaal begrepen.
3: Maar daarna ging het beter, hè?
1: Absoluut niet.
0: Ja,
1: maar absoluut.
0: Maar, oh my god. Ja, je hebt lang achter de schermen gewerkt ook, Sam, natuurlijk.
1: Ik was heel lang redacteur, ja. En dat heeft mij gevormd, vooral bij VI. Omdat je dan heel erg leert over hoe je anders tv moet maken dan de rest.
0: Ja, oh ja?
1: Ja, zeker. Ja, omdat je gewoon heel erg inspeelt op characters. Dus op Johan, op René en Wilfred. En je leert heel veel over beeld. Dus het beeld dat je uitzendt bij VI. Of de mannen moeten erop reageren. Of ze moeten erom lachen. Of ze moeten huilen. Maar als het niks is, moet je niet uitzenden.
0: Ah.
1: En dat is iets wat ik heel erg gebruik als ik dingen instart. Zo noemen we dat in vakjargon. Als we een beeld laten zien, reageren de analisten erop. Kunnen ze er iets over zeggen. En zo niet uitzenden.
0: Nee, precies. Wat een vak, hè, Frans?
3: Ja, dat is ook weer een vak apart.
0: Televisie maken. Ja. Maar jij hebt heel veel vakken eigenlijk. Je bent zanger.
3: Ja.
0: Sloper.
3: Nog een beetje drankjes verkopen.
0: Of
3: af en toe nog even een steentje kopen en een steentje weer verkopen.
0: Of hoor het goed, magnaat.
3: Ja, magnaat is een groot woord, maar dat doen we ook nog steeds. Vind ik een leuke hobby. En daarnaast nog een beetje handel, wandel en lekker van de
0: straat. Maar jullie hadden of hebben een gigantisch sloopbedrijf. Maar heb je daar hoe zit dat dan nu precies?
3: Nou, mijn vader is 8 jaar geleden overleden. Ja, toen heb ik het nog een paar jaar door kunnen doen. En uiteindelijk werd het voor mij ook allemaal te veel. Dus toen heb ik gezegd, van, joh, we gaan het anders doen. En toen heb ik een bedrijf zeg maar opgestart met andere collega's.
0: Aha.
3: Dus tegenwoordig, ik neem wel mee aan. En dan doen collega's die voeren het uit.
0: Want jij gaat dan kijken of ergens dan wat te slopen is.
3: Ja, en of er nog een beetje handel uitkomt en of er nog wat te verdienen van.
0: Ja. Is dat slopen? Want dat is tegenwoordig toch met al die milieuregels en zo. Want ik heb wel eens.
3: Vroeger had je een kraan, die zet je ervoor. Je trok het hele gebouw in de bak en dan was het klaar. Tegenwoordig moet alles apart. Een schroefje moet apart, de isolatie moet apart. Het is bijna niet meer te doen.
0: Vandaar dat jij zelf niet meer sloopt. Dat je denkt, laat een ander lekker die schroefjes.
3: Je hebt gewoon gelijk, natuurlijk. Zoek maar krijgen.
0: Ja, en goed, bij muziek, muziek draait natuurlijk jouw groot gedeelte van jouw leven ook om.
3: Zeker wel. Ik mag nog steeds 120, 130 shows per jaar doen. Vandaag lekker met de band op stap. Dus dat is heerlijk. Vanavond ook nog weer.
0: Oh.
3: Dus leuk. Met de Heren van Amstel band mag ik vanavond live spelen.
0: Het is ongelooflijk. Deze man kan het rijk worden ook niet meer tegengaan. Ook gewoon.
3: Nee, ik moet het ook tegenwoordig wegen, Edwin. Ik kan het niet meer tellen.
0: Dit
3: is
0: aan Gerard Joling.
3: Ja, precies. Heb ik geleerd van Giertje.
0: Goed dat je er bent. We praten straks nog even verder. Want die gaat ook nog de afsluiter doen. Maar eerst je nieuwe single.
3: Ja, de kater duurt maar even. Nou, we weten er alles van, hè?
0: Nou, daar hoef je ons niks over te leren. Dames en heren, live in Evenzeco. De kater duurt maar even. Hier is Frans!

0: Het
1: schijnt niet zo lang te duren. En Sam van Rooij is bij ons. Praten zo meteen met de verder. En dus zoals we gezegd, de afsluiter. Oh ja, ken u klassiekers? Doen we ook nog. Wat een volle show, mensen, dit te doen.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
2: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat. Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
16: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
18: Lineker! Ja, Gary Lineker!
17: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: this.
1: First Del Mu bij New York Pizza.
2: It's the dodo do.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er zit een lek in het internationaal ruimtestation ISS... en daarom moeten de astronauten schuilen in het ruimtevaartuig... dat aan het station is gekoppeld. Misschien worden ze zelfs geëvacueerd. Het lek zit in het Russisch deel van het ISS. De bemanning probeert het gat dat steeds groter wordt te dichten. Er is een bultrugwalvis gezien in de Westerschelde. Volgens Omroep Zeeland is hij zelfs helemaal doorgezommen tot aan België... maar is hier daarna weer omgedraaid. Schepen zijn gewaarschuwd dat ze uit moeten kijken. Een expert zegt dat de bultrug niet helemaal gezond lijkt. En een stel uit Elspeet dat net een huis had gekocht... heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal onder de vloer... in het plafond en ook verstopt in de hal. Eén van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. 538 weer in het Zuidoosten, nog wat buien. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, maar het gaat al snel weer regenen. Zondag vooral in het noorden nog buien, later op de dag zon en 19 graden.
6: Dan, waar was dat huis met die flessen?
5: Wat? Dat was in Elspeet.
6: Elspeet.
5: Elspeet. Hey. Wat dan?
6: Ja, ik zat even te denken, ja, misschien iemand die bekend is in Elspeet gewoond... met al die flessen onder de vloer.
7: Oh, ik dacht dat je even langs wilde rijden.
6: Nee, nee, nee, dat dacht ik ook. Dan de files, Kobus.
8: Ja, 44 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A7. Zürich-Groningen voor Tjallebert door een ongeluk. Bijna een uur vertraging daar. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland. Voor Prins Alexander door een ongeluk 40 minuten. En de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Een vertraging van ruim een half uur.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
15: Nu bij Kruidvat. Alle merken dameshygiëne. 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
16: Edwin Evers.
6: Ja, goedemiddag. Nou, het weekend komt nu wel angstaanjagend dichtbij, mensen. Het is 3 minuten over.

0: Best Love.
1: Zo, goedemiddag. Welkom bij Ebis & Co. Het laatste uur voor deze eerste vrijdag van juni alweer. Sam van Rooij is bij ons. Sam.
2: Yes, sir.
1: Vind je het nog leuk?
2: Ja, ik zit echt te genieten. Het probleem was, ik dacht dat ik hier een half uurtje zou zijn. Ik dacht, Frans-Duits komt na mij.
1: Oh, je dacht,
2: en dan ben ik weg.
1: Je dacht dat je al lang naar huis kon.
2: Ja, maar dat weet ik niet. Ik wil hier blijven. Dat is het holst van de nacht.
1: Dat mag ook, maar wij gaan wel naar 6 uur weg. Dus dan moet je maar even kijken. Ja. Hey, wat leuk. Vanaf 11 juni ga jij het Oranje Café presenteren.
2: Ja.
1: En dat begint om 5 uur 's middags.
2: Feitelijk juist. Weer.
1: Feitelijk juist. Heel fijn.
2: De hele tijd.
1: En van waar deze tijd eigenlijk?
2: Nou, dat is een beetje om in te spelen op wat er daarna komt. Dus je hebt een wedstrijd om 7 uur. Dat is de eerste wedstrijd van de dag. En daar willen we voor zitten. En aangezien er wedstrijden in de nacht zijn, of laat in de avond, als je vroeg moet werken, dus 10 uur, 1 uur, 4 uur 's ochtends. Ja, dan willen we die mensen de samenvattingen geven die daar niet live naar kunnen kijken en overdag druk aan het werk zijn.
1: Juist.
2: Dus dan kom je thuis en dan kan je al die wedstrijdjes meepakken.
1: Maar wie komt er allemaal? Want je hebt een behoorlijk indrukwekkend rijtje met gasten.
2: Dankjewel. Ja, we zijn er echt druk mee bezig geweest en het is work in progress. Dus de namen die ik nu ga geven, die worden nog aangevuld.
1: Okay.
2: Maar Nicky van der Gijp, die zit er elke dag, de zoon van René en nu al vaak de gast bij Oranje Zomer en Oranje Zondag. En verder Galip Belarus, Tim Krul, Henk ten Katen, Maurice Stijn, Robert Maaskant, Bart Vriends en dan ook andere types, dus bijvoorbeeld Johnny de Mol, Frank Evenblij. Dat zijn ook mensen die gaan aanschuiven. En voor de allereerste, en dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Ja.
2: Dus op donderdag, de dag dat het WK begint, schuift Ronald Koeman junior bij ons aan.
1: Oh, dat is leuk.
2: Zoon van de bondscoach, keeper van Telstar.
1: Ja, ja,
2: en die komt als goed is daarna nog een keer. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja, maar moet hij niet naar Amerika dan?
2: Ja, dat zat ik ook te denken. Dat zal ik hem zeker gaan bevragen. Ja, je zou denken dat hij ter steun naar zijn vader gaat.
1: Ja, maar goed, zij moeten natuurlijk, het seizoen is nu afgelopen, maar ze gaan natuurlijk ook vaak alweer vroeg in training. Natuurlijk.
2: Ja, het begint vrij gauw, klopt.
1: Hoe kijk je, wat denk je ervan? Je hebt het Nederlands elftal al gezien, ook neem ik aan.
2: Tegen Algerije.
1: Ja.
2: Het was meer de uitzwaaiwedstrijd van Algerije. Nou ja, kijk, ik vond ons in de eerste helft gewoon echt heel goed. Daar kan je 3-4-0 scoren en dan is het klaar. Maar ik wil me weerhouden van voorspellingen, omdat ik vaar op de boot van het optimisme. Ik kan realistisch zijn. Ik kan nu gaan uittekenen van, ja, als die wint gaan we tegen die spelen en dan is het Brazilië en dan is het Spanje.
1: Ja.
2: Dat boeit me allemaal niet. Er kan zoveel gebeuren in een WK wat wij nu niet weten. We hebben een goede ploeg en een ervaren bondscoach. Laten we daar met z'n allen gewoon op gaan en niet het negatieve.
1: Eindelijk is iemand die een beetje positief
2: Hoppa,
1: is.
2: Hoppa, tuurlijk.
1: Nee, maar ik ben het wel helemaal met je eens.
2: Toch?
1: Want het is, je kunt heel veel dingen natuurlijk feitelijk bekijken en kwaliteit vergelijken met Argentinië, met Brazilië. Misschien zelfs met die voorkust. Ik weet niet of je die gisteravond nog gezien hebt.
2: Ja, die wonnen ook even van Frankrijk.
1: Van Frankrijk. Nou ja, we hebben het natuurlijk. We zijn met het hele land meteen in paniek als we met 1-0 verliezen van Algerije.
2: Ja.
1: Nou, Spanje verliest gewoon van Irak.
2: Ja. Klopt. Kijk, maar en wat het ook is, in Nederland houden wij er heel erg veel van om negatief te zijn. Daar heb je het volgens mij ook met Koeman over gehad toen die laatste bij jou zat.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En dat is een feit, dat is een gegeven. Maar ja, waarom zouden we dat in hemelsnaam doen? Waarom zou je niet gewoon genieten van het mooiste evenement wat je elke 4 jaar krijgt?
1: Ja, ja.
2: Waarom zou je jezelf aan de voorkant al gaan onderdompelen in, oh ja, wat als en dit kan niet? Dat snap ik nooit. Ja. Ik hou niet van die mentaliteit.
1: Nee, ik heb dat ook. Maar en vooral ook er een beetje achter blijven staan. Ook als we die eerste wedstrijd niet winnen, dan meteen gewoon in het negen. Ja, ik bedoel, geloof me, iedereen die daar van het Nederlands elftal daar naartoe gaat, wil winnen.
2: Trouwens, Edwin, ik kreeg een appje van mijn eindredacteur.
1: Ja.
2: En ik zal hem even citeren. Evers, altijd moeilijk vast te leggen, maar als hij een keer wil komen.
1: Inderdaad, altijd moeilijk vast te leggen.
2: Ja.
1: Dus ook feitelijk juist, zoals jij dat zou zeggen.
2: Ja.
1: Fijn.
2: Je bent altijd welkom, dat je het weet.
1: Nou, dat is voor mij al genoeg.
2: Ja, zeker.
1: Dat is ook zo natuurlijk. Goed, hoe kom jij eigenlijk aan jouw wat oudere muziek smaak? Want jij kwam nu met een aantal dingen waarvan je zegt dat zelfs van voor jouw geboortejaar, dat kan een compliment naar mij zijn.
2: Maar... Ja, zeker. Ik had het over Treat It Right van Roy Head en Bring It The Lovin' van Los Bravos.
1: Maar waar kom jij al die... hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
2: Dat heeft twee plekken van oorsprong. 192 TV, ken je dat?
1: Ja, 192.
2: Ja, precies. Het was vroeger een piratenzender.
1: Heb je dat vaak aanstaan gewoon?
2: Nou, je had op tv, op kanaal 563, kon je daar naar kijken. En dat had ik aan, omdat mijn voormalig schoonouders dat altijd aan hadden. En toen ging ik heel goed op die muziek. En buitenlandse taxiritjes. Ik weet niet wat het is, maar ik ben heel vaak in het buitenland voor mijn werk. En als je dan in de taxi zit, dan komen echt de beste nummers die je niet kent tevoorschijn.
1: Dat wel. En dan kun je shazammen natuurlijk.
2: Dan shazam ik onmiddellijk. Shazam.
1: Of aan de vraag aan de taxichauffeur wie het is.
2: Si, yo pregunto qué es la canción ahora.
1: Ja, hoe zit dat met die talenknobbel van jou?
2: Ja, ik ben in Portugal opgegroeid. Dus van mijn 18 tot mijn 17 heb ik in Portugal gewoon, daardoor kan ik Portugees. Ik heb 2 jaar Spaans gehad op de middelbare. En toen op een gegeven moment is dat wel een beetje weggevaagd. Mijn Spaans heb ik het op bluff proberen vol te houden. En toen, begin dit jaar, was ik aan het daten met een meid uit Spanje. En zij sprak alleen maar Spaans tegen me. Dus toen is het heel hard gegaan. En ja, ik hou van taal. Ik hou van spelen met taal. Ik heb het geluk dat het blijft hangen. Ik ben gezegend met een goed geheugen.
1: Ja.
2: Dus dat is het een beetje.
1: Nou, jongens. Hey. Je bent sowieso gezegend.
2: Ja, ik ben 100% gezegend.
1: Met van alles en nog wat.
2: Ja.
1: Met een goede muzieksmaak ook, hebben we net al gehoord. Waylon, kwam jij ook nog mee?
2: Ja, man. Heaven After Midnight. Dat is het album wat hij, ja, wat is het, 6-7 jaar geleden uitbracht. En langer, ik was toen bij RTL Late Night nog met Humberto. En ging daar een nummertje doen. En ik weet nog, hij stond daar en hij was een soort rock'n'rollster achter de schermen. Hij deed zoveel haarspray in zijn haar. Dat zelfs mijn moeder, sorry dat ik weer over mijn moeder begin trouwens.
1: Ik ben er vandaag niet over begonnen. Laten we dat ook even vaststellen.
2: Ja, zeker weten, zeker weten. En hij, die gast heeft een stem. Dat vinden jullie ook toch?
1: Ja, nee, waanzinnig. Geen enkele discussie over.
2: En dit vind ik het beste nummer van het album. Somewhere in the Middle.
1: Kijk, zo wandelen we ook even door de muzieksmaken van onze gasten, zoals we dat elke vrijdag doen. In dit geval Waylon.

0: David Guetta, Save Me The Night. Dit is Evers & Co. Met Sam van Rooijen bij ons te gast. Vanaf 11 juni op SBS te zien met het Oranje Café. Is wel je eerste grote liveshow die je gaat doen, toch of niet?
1: Het is de eerste keer dat ik een eigen talkshow heb.
0: Ja, precies, dat is het.
1: Ja, ik ben heel veel live in de studio bij Ziggo Sport. Maar nu heb ik een eigen show met 3 gasten. Dat is wel veel. Ja, dat is moedshow.
0: Toch fijn. En ligt daar ook nog meer je ambitie bij het hebben van een eigen talkshow?
1: Ja, dat heeft iedereen tegenwoordig, hè. Laat ik ook maar in dat rijtje komen. Nee, ik zeg altijd tegen vrienden en collega's, als ik het gevoel heb dat ik het voetbal heb uitgespeeld, dat ik dan inderdaad wel naar een algemene talkshow of meer algemeen tv maken.
0: Ah, je zou wel iets meer buiten het voetbal om willen doen uiteindelijk een keer.
1: Ja, zeker. Ja. Als ik het gevoel heb dat ik niet meer onderscheidend en creatief kan zijn in wat ik maak voor voetbal op televisie, dan moet ik daar weg.
0: En waarin vind je dan nu dat je onderscheidend bent?
1: Bijvoorbeeld dus dat ik met taal speel. En sowieso, ik probeer het positief en energiek op te pakken. Wat ik merkte toen ik voetbalvoorbeschouwingen keek, is dat iedereen dezelfde vragen stelde. Ja. Het was vaak een toontje van verslaggever naar speler of coach van, ja, ik weet het beter en bevestig even mijn mening. Daar stond ik niet helemaal achter. Ja, je lacht, waarom?
0: Ja, wat grappig.
1: Ja. Ja, maar dat is toch zo? Het is met alle respect een beetje het NOS-toontje waar wij aan gewend zijn.
0: Gevaarlijk, hè, dit, hè?
1: Nee, maar ja, het is niet negatief bedoeld, want het werkt heel lang. Alleen, ik vond dat het tijd was voor vernieuwing. En ik heb mijn best gedaan om altijd dicht bij mezelf te blijven en dat niet te doen. Alleen, ja, het is wel gewoon zo dat wij er gewend zijn dat de NOS-journalistiek the way to go is. En ik denk dat dat anders kan.
0: Waar komt jouw interesse voor de sportjournalistiek en voetbal in zijn algemeenheid misschien vandaan?
1: Het zit meer in televisie maken.
0: Oh, is dat het?
1: Ja, ik hou gewoon heel erg van televisie maken. Ik vind voetbal heel leuk. Ik heb zelf niet op bijzonder hoog niveau gevoetbald, maar ik keek heel veel voetbal. Ik speelde FIFA, weet je, al dat soort dingen. En nou, toen zag ik dat dus ontstaan in het wereldje. En toen dacht ik, oké, ik heb mijn ideeën over hoe ik tv kan maken. Laat ik kijken of dat lukt. Dus toen heb ik een lijntje uitgegooid ooit bij RTL. Mocht ik daar op gesprek komen, weer op gesprek gegaan. 2 screentests gedaan. En uiteindelijk was ik opeens uit het niks verslaggever bij de Champions League.
0: Ja, maar je had ook altijd wel het idee van, ik wil dan voor de camera. Want je hebt veel achter de schermen ook gedaan, toch?
1: Niet per se. Ik was achter de camera bezig en ik werkte ook soms voor AT5. Deden we interviews met Ajax-voetballers. En AT5, dat is de regionale zender van Amsterdam. Daar deden we het ook een beetje op een AT5-toontje. Dus iets relaxter. En wij merkten dat dat werkte. Dus dan dacht ik, wat als ik dat toontje een beetje meeneem naar nationale televisie? Eerst als verslaggevers, dat je gewoon achter de camera staat en interviews doet.
0: Ja.
1: Maar ze zeiden, we willen je op beeld. Ja, daar ga je ook geen nee tegen zeggen.
0: Nee?
1: Nee, vind ik niet. Nee, als je de kans krijgt om verslaggever te zijn van de Champions League.
0: Nee, ja, 100%. Ja. Ja. Al was het alleen al om die wedstrijden van dichtbij te komen.
1: Precies dat, ja, ja, klopt wel.
0: Ja, natuurlijk. Maar je hebt je dus wel, want je zegt, ik ben eigenlijk geïnteresseerd in tv maken, maar dus wel behoorlijk moeten verdiepen in bijvoorbeeld het voetbal.
1: Ja, ik heb me moeten verdiepen. Maar ook weer niet hoor, want ik heb me gewoon mijn hele leven verdiept. Dus je bouwt toch gewoon een encyclopedie op van jou. Ja, je hebt je geheugen. Gewoon alle wedstrijden die je vroeger hebt gezien. De namen die je kent, de voetbalkaartjes die je had. Weet je wel, die Panini-kaartjes heet ze nu. Maar voor de Eredivisie had je ook. Ja, dan heb je een soort database van voetballers in je hoofd.
0: Ja.
1: Ja, dus het is niet per se inlezen. Het is meer, ja, je hebt je kennis. Je weet wat je wil met tv maken. Je hebt jarenlang voorgesteld aan mensen hoe zij moeten doen. En dan moet je het zelf doen. En scheid hebben aan het feit dat je live bent. Dus mijn allereerste optreden was in het Olympico in Rome. Met een heel slecht oortje. Dat ik Umberto Tan heel erg in de verte hoorde. Want er waren 60.000 Italianen aan het zingen. Ja, dan moet je laten zien wat je kunt.
0: Goeie leerschool.
1: Ja, fantastisch. Beter kan je niet hebben, toch?
0: Heel fijn. Hey, we gaan zo nog een spel spelen. Gaan we ook even kijken of je op de hoogte bent van de Nederlandse muziek in zijn algemeenheid, zeg maar.
1: Oh god, dat gaat niet goed komen.
0: Eindelijk, gelukkig ook iets wat hij niet kan. Over Nederlandse muziek gesproken. Even een paar weken geleden waren ze hier en ze zijn hier vaak te gast. Ze hebben een nieuws. Wel leuk om even te doen nog. Want ja, we zijn wel toe aan een beetje zon. En dat hadden we de afgelopen 2 weken. Nu even niet. Daarom draaien we even wat zondags als je het niet erg vindt. De 3G's nieuwe single heet Love.

0: vast.
1: Hij zal meteen om 6 uur het nieuws van de dag met Thomas van Groningen. En die zit hier tegenover me, toovallig. Dat is ook leuk.
2: Dat is echt toevallig.
1: Dat is puur toevallig. Kan
2: loop je af en toe binnen en altijd op vrijdagmiddag toevallig.
1: Ja, of je gaat op de geur af, ik weet het niet.
2: jullie hebben als enige snacks in het pand, hè?
1: Lekker, hè?
2: Dat is heerlijk, ja.
1: Ja, zeker.
3: Want elders kan je ze niet vinden, de snacks?
2: Wat zit er zo meteen om 5 over 6 in de dag?
1: Ja.
2: We gaan het hebben over de situatie in Maassluis. Best interessant daar. Het is natuurlijk een nieuwe coalitie daar. Leefbaar Maassluis en de VVD. Die zitten daar aan het roer. En die hebben gezegd, wij gaan stoppen met de opvang van asielzoekers.
1: Oh.
2: Maar daar zit ook een burgemeester. Die kennen we. Jack de Vries. Bekend
1: oud-CDA.
2: En die zegt, ja maar, de wet is de wet. Het moet wel.
1: Ja, precies.
2: En dat is een gekke discussie. Dan heb je het college en de gemeenteraad tegenover een burgemeester. Hoe gaat dat aflopen? Daar gaan we over praten. Jan Struijs is de gast, de lijsttrekker van 50PLUS uit de Tweede Kamer. En we hebben een aardige opinie van Lale Gül. Zijn jullie bekend met het fenomeen? Er is een podcast die heet The Real Talk. Hoef je verder niet naar te luisteren, maar dat zijn twee mannen met een migratieachtergrond. En de vraag die vaak gesteld wordt, mag jouw vrouw bijvoorbeeld gemengd padellen? Ja. En dan is het antwoord eigenlijk altijd, nee, dat mag niet. Zij vindt daar wat van. En wij zijn bij die mannen langs geweest. En laat ik zo zeggen, ze denken vrij conservatief over hoe de vrouw zich moet opstellen. In
1: Ja, een beetje zo zoals Harry Mens.
2: Ja, denkt hij er ook zo over? Ja, dat klopt. Ja.
4: Dus een beetje Andrew Tate.
2: Ja. En we hebben wat beelden en het gaat wel vrij ver allemaal.
1: Maar het gaat verder dan gemengd padel alleen, zeg maar.
2: Ja, het gaat bijvoorbeeld over dat als je vrouw bijvoorbeeld geen kinderen kan krijgen, ja, dan nemen we een tweede vrouw. Bijvoorbeeld.
1: Goed. Dat zijn gezellige, luchtige onderwerpen, zeg maar. En wie hebben we allemaal?
2: We hebben ook nog Tim Coronel over de Formule 1. Dus dat is ook leuk. Ja,
4: Monaco.
2: Die zit naar die vrije training in Monaco te kijken. Dus die gaat zo meteen alles duiden.
1: Nou, hartstikke goed.
2: Ja. 5 over 6 op SBS6.
1: 5 over 6, Thomas, dankjewel. Zometeen Frans Duits met de afsluiting hier. En we gaan nog Ken uw klassieker spelen. En komt eraan met het belangrijkste nieuws.
5: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuwe Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
19: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
20: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Goedemiddag, dit is 538. Het weer voor vanavond en vannacht klaart op en het koelt af, 12 graden. Dit weekend een tweedeling, morgen grijs en regen. Zondag begint het door de nat, later klaart het op en wordt het zo'n 20 graden. Dan de vrijdagmiddag spits, hoe is het ermee?
5: Ja, 39 stuks in totaal nog, de drie met de meeste vertraging. Die komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg ruim een half uur. Geldt ook voor de A7 Zurich-Groningen voor Tjallebert. Komt allemaal door een ongeluk. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland, een vertraging van ruim een half uur.
4: 5 minuten over half 6, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
6: Goedemiddag, een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. Het was even spannend aan boord van de ruimtestation ISS. De crew moest zich voorbereiden op evacuatie omdat er 2 lekken waren. 1 lek is dicht, aan de ander wordt nog gewerkt en de NASA zegt dat het nu weer allemaal veilig is. En een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum is vanuit de gevangenis een handeltje begonnen in t-shirts die verwijzen naar de roof. Er staat bijvoorbeeld een plaatje op van de geroofde helm en met de tekst Boekarrest. Hij vraagt er €50 voor. Man werd vandaag net als zijn 2 maten veroordeeld tot bijna 4 jaar cel.
4: Man, hij is niet alleen op de wet, hij is wel een ondernemer.
6: Ja, €50 voor het t-shirt.
4: Maar hij kan vanuit de gevangenis dus de handel.
6: Ja, dat gaat nou allemaal door.
5: Sterker nog, hij heeft een bedrijf opgericht en het postadres van het bedrijf is het Justitieel Complex Schiphol.
4: Ja. Dat weet je niet.
6: Ja, serieus.
4: Hij dacht dat allemaal maar kan.
6: Ja, nou ja.
4: Maar goed, nog meer Henk?
6: Jazeker, onderzoek was er deze week, want de populariteit van voetbalpools lijkt bij het komende WK verder te stijgen, nog meer dan bij het EK in 2024 en het WK in 2022. De grootste aanbieders van sportpools in Nederland zitten inmiddels op 650.000 deelnemers. Tijdens het vorige EK deden 1 miljoen mensen mee, ze mikken nu op 1,5 miljoen deelnemers.
4: Oké, ja. Ben jij van de pooltjes of doe je er niet aan mee?
7: Ja, maar ik doe er zeker aan mee. Alleen, het zijn altijd zulke schandalige eindresultaten dan bij ons, dat met alle respect een meisje van de visage kampioen wordt die geen idee heeft wie bij Senegal of zo speelt.
4: Ja, dat gaat heel vaak zo.
7: Ja. Dus ik doe wel mee, maar uiteindelijk altijd pijn aan het einde.
4: Oh.
7: Altijd.
4: Dan denk je zelf dat je er heel veel verstand van hebt. En dan ga je heel erg nadenken over die zus en zo. En dan uiteindelijk weer iemand die niks met voetbal heeft, die wint. Ja,
6: Gerard Joling maakte deze week bekend dat hij stopt met zijn grote soloconcerten.
4: Oh, ja.
6: Begin volgend jaar op 20 februari is de laatste in Rotterdam Ahoy onder het motto Only Joling, de final countdown. De zanger gaat nog wel door bij de toppers.
4: Oh, dat is leuk. Ja, we hebben Gerard in het verleden een paar keer begeleid bij grote concerten.
6: Oh.
4: Ja. In Ahoy en daar op Spaarnwoude. Was altijd wel hilarisch hoor. Ik kan me nog 1 concert herinneren dat volgens mij de stage manager zei tegen de band van oké, tik maar af. Dan wij begonnen en maar Gerard die had de veren nog niet op. de microfoon stond er wel aan. Dus toen hoorden wij in de klek hem godverdomme. Dat soort dingen had je altijd met Gerard.
6: Geweldig.
4: En ik kan me ook nog herinneren dat hij had een podium met een soort bewegend podium in het midden.
6: Ja.
4: Weet je wel, dat kwam, dan bijvoorbeeld van die danseressen, die kwamen dan allemaal hoog. En aan het einde van het podium liep hij met zijn veren tooien op naar achteren, stond het podium naar beneden. Is hij zo 2-3 meter naar beneden geflikkerd.
6: Nee.
4: Ja. Ja, met Gerard was nooit het never dull moment, zal ik maar zeggen. Mooie tijden. Nog meer, Henk?
6: Ja, Dua Lipa stapte schoon.
4: Dat soort dingen had je altijd met Gerard.
6: Geweldig.
4: En ik kan me ook nog herinneren dat hij had een podium met een soort bewegend podium in het midden.
6: Ja.
4: Weet je wel, dat kwam dan bijvoorbeeld van die danseressen, die kwamen dan allemaal hoog.

0: natuurlijk, op Sicilië, ja. Ja. Heerlijk. Ja, Henk, dat was hem.
1: Dat was hem.
0: Nou, niet helemaal natuurlijk, want week 23 ligt achter ons. Ik was deze nog even vergeten net om 5 uur. Het kabinet, 100 dagen.
1: Ja, min 24, zei Wilders.
0: Dat zegt Wilders. 100 dagen zijn ze, zijn ze aan de rachen, zeg maar. En Oranje voetbalde afgelopen week natuurlijk tegen Algerije. En dat werd een verliesbeurt, helaas.

Zo is dat. Met zometeen hier nog de afsluiter van Frans Duits. En we spelen natuurlijk nog het legendarische Ken Uw Klassiekers. Dat zometeen. Nu, The Sister Sisters.

0: I don't feel like dancing. Zo, we zijn er bijna door, Sam. We hebben nog één hobbel te nemen en dat is een spel.
1: Ja, zin in.
0: Ja, dat... Je mag het vandaag opnemen tegen Frans Duis, die nog niet weet dat hij spel gaat spelen, volgens mij. Want hij is nog druk aan het repeteren. Maar goed, maakt ook verder niet zoveel uit. Daar komt hij, dames en heren, voor bijna de afsluiting van deze radio show.

0: zijn toegekomen aan Ken uw klassiekers. Frans, ben je er inmiddels?
1: Ja, we zijn er.
0: We gaan nog even een spelletje doen. Je mag meedoen.
1: Ik doe mee, denk ik.
0: Het gaat nergens om, zeg ik ook tegen. Je kan niks winnen. Er zijn geen punten te verdelen. Het gaat alleen om dat het 6 uur wordt.
2: Oké. Het is een kwestie van ego dus eigenlijk.
0: Dat is sowieso, maar dat is alles wat wij doen, toch?
2: Mooi gesproken.
0: Ja. Kobus, doe jij even...
3: Ja, ik zal even vertellen hoe het spel werkt. Heel makkelijk. We hebben allemaal Nederlandstalige klassiekers. Ja, ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer. Dus het is, ik laat dat dan ook horen.
0: Ja,
3: het is echt heel makkelijk. Ik heb, omdat Sander natuurlijk is, heb ik alle Wim Sonnevelds en Rudy Karels en Willeke Alberti's heb ik er even uitgehaald.
0: Wat je normaal gesproken altijd doet, dat is eruit.
3: Ja, dus ik heb alles voor je 1990 heb ik eruit gehaald. Uh-huh. En ik doe er ook wat oranje nummers tussen. Dus zullen we beginnen, Frans? Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Lekker Frans.
3: We gaan naar het nummer Viva Hollandia van Wolter Kroes. Ja, in dat nummer wordt een ode gebracht. Maar waaraan?
0: De liefde en de lust, volgens mij, toch?
3: Nee. Er wordt een ode gebracht.
0: Oh, een ode.
3: Zal ik hem maar laten horen?
0: Een ode aan...

0: bier.
1: Nou, dat is ongelooflijk. Je bassist had het goed.
2: De bassist wist het, ja.
3: De bassist wist het, maar je zegt niks. Ja, dat gaat over. Het gaat over bier,
1: natuurlijk, ja.
0: We pakken er even een platte Nederlandstalige bij. Het nummer Gooi je schoonmoeder uit het raam.
1: Oh ja, dat is ook een geweldige klassieker.
0: Er wordt iets achter die schoonmoeder aangegooid, maar wat?
3: In de koelkast.
1: Sam, die zit echt te kijken, die gaat morgen naar Kanye West. En die denkt, ja, gooi je schoonmoeder uit het raam. Wat is dat nou? Wat is dit nou, man?
0: Nou, dan gaan we naar het nummer van Davina Michel. Het duurt te lang. Ken je wel, hè, Sam, denk ik?
4: Ja, die ken ik. Ja, okay. Ja, zeker, zeker, zeker.
0: In dat nummer zegt zij iets voor de laatste keer. Maar wat? Het nummer Duurt te lang van Davina Michel. Daarin zegt zij iets voor de laatste keer.
4: Sorry, wat was de vraag? Nog één keer? Want dit...
0: In het nummer Duurt te lang zegt zij iets voor de laatste keer.
4: Ik sta stil.
1: Nee, het spijt me.
5: Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me. Het duurt te lang.
4: Ja, klasse, hoor. Klasse.
1: Ja, het is goed spel, hè, dit, hè?
4: Ja.
0: Nou, dan gaan we weer naar het voetbal.
1: Ik vind je ook heel enthousiast.
4: Nee, ik hoop toch iets van Benny Nijman. Heel random, maar dat is de enige Nederlandstalige zanger die ik hoog heb zitten.
1: Ben je de enige Nederlandstalige zanger die je hoog hebt zitten?
3: Ik ga naar huis, jongen.
1: Ik wil dat zeggen. Durf je ik ga
4: naar sorry, Frans Duits.
1: Maar Frans Duits bijstaat.
4: Ja, ja. En Wesley Bronkhorst. Ja,
1: maar Benny, jij heeft wel goede liedjes gemaakt, hè?
0: Oh, absoluut. Vrijgezel en ik weet niet hoe.
4: Liefde is als een sigaret. Waanzinnig. Deed hij met een live optreden bij, ik weet niet hoe dat vroeger heette. Dat is echt
1: vermoedelijk op volle toer.
4: Ja, precies.
1: Met Giel Montagne. Ja. Als ik zeg Benny Nijman. Dat is Giel Montagne. Nou goed, we moeten door.
0: Een voetballiedje. Wat klinkt er van de tribunes in het nummer Wij houden van Oranje? Ja, deze is makkelijk.
1: Van de tribunes.
3: Wilhelmus.
5: Van de tribunes.
1: Sam, kom op.
4: Ja, sorry.
1: Café presenteren. Ja, dan moet je dit toch weten.
4: Het spijt me. Maar ik zit zo op de inhoud, weet je.
1: Nee,
4: ik zit op de tierenlantijntjes.
1: Nee, je hebt gelijk.
0: We doen een multiple choice voor Sam.
4: Oh, thanks.
0: En dan gaan we naar het nummer Terug in de Tijd van Yves Berendsen.
1: Oh, ja.
0: In dat nummer heeft Yves iemand al heel lang niet gezien. En hij stelt vervolgens een vraag aan die persoon. Is dat A, ik krijg nog geld van je? Is dat B, hebben die penicilline bij jou wel geholpen? Of is dat iets anders?
4: Ja, ik vermoed dan dat het iets anders is.
1: Wat is dit nou weer voor?
5: Want als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou.
1: Hoe is het nou?
5: Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is het nou?
3: Ja, de tekst. Ik krijg nog geld voor jou, vind ik wel leuk.
1: Nou, nog eentje dan komen.
0: Je mag kiezen. Sam, doen we een nummer van Queen of doen we het nummer van Tino en Mart Hoogkamer?
4: Ah, geef me Queen, op zijn minst.
0: Oké. Waar is geen tijd voor in het nummer We Are The Champions?
4: No Time For Losing.
0: Ah. Losers.

0: jaren zangcarrière. Dat is ongelooflijk.
1: Dit
0: was hem, dames en heren. Ken uw klassiekers voor deze vrijdag. Nou, wat is, je hebt toch redelijk met goed gevolg doorstaan, Sam.
1: Ja, als jullie me vaker willen hebben, dan ben ik daarbij.
0: Dat is heel goed.
2: En dat is prima.
0: Dat is, wat zeg je?
2: En dat is prima.
0: En dat is prima.
3: Die vrouwen zijn er weer bij.
2: Dat is prima.
0: Sam, dankjewel dat je er was vandaag.
1: Jullie bedankt. Ik vond de energie heerlijk.
0: Ik vond ook heel gezellig dat je er was. En ik wens je heel veel succes vanaf 11 juni het Oranje Café om 5 uur op SBS6. Veel succes daarmee.
1: Dank jullie wel, man.
0: Ga er vooral van genieten, zou ik zeggen.
1: Yes.
0: Oké. Okay. Frans! We gaan bijna afsluiten, maar niet voordat jij nog even verteld hebt waar je allemaal druk mee bent de komende weken.
2: Nee, het optreden gaat lekker door.
0: Ja.
2: Ja, de handel, wandel, dat soort dingetjes allemaal.
0: Dus eigenlijk dezelfde dingen van het vorige uur, zeg maar.
2: Maar ik moet zeggen, we zijn wel met leuke dingen bezig. Leuke samenwerkingen.
0: Oh, kun je daar iets over vertellen?
2: In juni komt er een nieuwe single uit. En het is een samenwerking met Lange Frans.
0: Oh.
2: We zitten nog even in de pen met Ruben Nicolai op dit moment.
0: Oh, ja.
2: Dus ja, er zitten wel wat dingen aan te komen waarvan je denkt van, joh, hoe komt hij daar nou weer aan?
0: Ja, dat dus. En hoe kwam hij daaraan?
2: Dat is ja, hoe kom je er vanaf? Dat is het gevaar.
0: Nou, ja.
2: Nee, dit is superleuk om te doen. En je weet, ik hou van samenwerkingen. En zeker als het een onverwachte hoek is.
0: Ah, ja.
2: Maar als Frans en Frans is, dan is het altijd leuk.
0: Oh ja, natuurlijk. Frans en Frans. Frans, Frans. Ja, verdorie. Goed, maar nu eerst, we gaan afsluiten voor vandaag. Dankjewel dat je er was, Frans.
2: Fantastisch dat ik er mocht zijn.
0: Ja, sowieso. Nou, dames en heren, afsluiten doen we dit natuurlijk niet zomaar. Dat doen we in stijl met een klassieker zoals dat te doen gebruikelijk is. Op vrijdagmiddag zo rond 5:50. En daarom zingen wij, dames en heren, in koor.
4: Weekend, deze nog.
0: Nou ben ik dus helemaal benieuwd. Wat ga je zingen?
2: Ja, terug naar 2005, waar het begon met een liedje geschreven door Pierre Cardin, opgenomen door Hazes in 86, ja. Ik dus 2005. Jij denkt maar dat je alles mag.
0: Dames en heren. Hi.

0: gedaan, jongens. Tot snel.
1: Wel thuis en tot dankjewel. Snel. Dankjewel. We zijn er volgende week weer. Goed weekend.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Kick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal... Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
25: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
26: Everyone from left to right van Holland komt er al.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
28: 18 plus speelbewust.
29: Ja.
30: Echt serieus? Wat een geld.
31: 18.000.
32: Godverdikke me.
33: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme en werd gearresteerd toen ze aankwam op Schiphol. Het was een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten ze een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden als het mis zou gaan. 1 van die 2 lekken is nu gedicht en de ander wordt nog naar gekeken. Volgens NASA is het in ieder geval weer helemaal veilig. Ook vandaag een serie corona-verhoren. Onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel werd nu ondervraagd. Van tevoren zei een aantal wetenschappers dat ze vinden dat hij verkeerde inschattingen moest toegeven. Nou, dat gebeurde een beetje. Hij zei dat ze te veel vertrouwden op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. En het is niet gelukt om te ontdekken waar de aangespoelde bultrug Timmy aan overleden is. Daarvoor was het beest al te ver ontbonden. Wel is uit het onderzoek gebleken dat Timmy een vrouwtje is. Ze kreeg wereldwijde aandacht toen ze eind maart vast kwam te zitten op een zandbank bij Duitsland. Uiteindelijk spoelde ze dood aan bij de Deense kust. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. En ook morgen begint de dag nog droog en zonnig. Later op de dag kan het wel weer gaan regenen. Het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: Ja, zijn we live vanuit de 538 kroeg. Dankjewel Eva, je hebt het verkeer voor je, Dylan.
8: Zeker, 18 vertragingen op dit moment, de 3 grootste, onder andere op de A2. Tussen Utrecht en Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten. En op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn 30 minuten. A28 Amersfoort-Utrecht, gesloten daar in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En daardoor een vertraging bijna 3 kwartier. 3 flitsers, eentje op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 4.4. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 77.5. En op de A13, dat is de laatste voor nu, tussen Rijswijk en Rotterdam bij 6.8.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
28: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
29: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
32: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
33: Bas en Dylan.
7: Ja, Dylan, kijk eens even op dat klokje.
8: Ja, er staat maar één ding in grote. Goeie letters wil ik zeggen. Ja,
7: inderdaad. Ja.

0: Want Joe is hier en we komen live vanuit de 538 Kroeg.
1: Ja, zeker. En dat betekent iedere eerste vrijdag van de maand. Dus Vriendenvrijdag met zometeen jouw kans op kaarten. Voor de Vrienden van Amstel Live is helemaal uitverkocht. Maar iedere eerste maandag van de maand, of nee?
0: Nee.
1: Eerste maandag van de maand is het luchtalarm. Ja, eerste vrijdag van de maand. Ja, ik haal die twee dingen altijd door elkaar.
0: Nee, ik ook inderdaad.
1: De eerste vrijdag van de maand betekent...
0: We moeten dat omdraaien ook. We moeten gewoon iedere eerste maandag van de maand, om 12 uur, dat we dan dit radioprogramma gewoon in het hele land uitzenden.
1: Oh ja, dat lijkt me eigenlijk beter.
0: Dat
1: is
0: wel leuk, ja.
1: Nee, dat betekent een studio vol met publiek!
0: Ja, wel echt lachen. De kroeg die begint hier al vol te lopen. En dat is goed ook, want Chris die gaat hier de bende even aftrappen. Chris Deluxe. Hoe is Chris?
2: Ja, lekker. Hoogtepuntje van de maand weer.
0: Ja, nee, zoveel man heb jij zelden voor je natuurlijk.
2: Ah, het is wel eens meer geweest, maar dit is top.
0: Nee, ja, goed. Er staan nog wat files. Dan krijg je dat. Je kan je verzoekje aanvragen in de 538-app. Drop even een berichtje daar. Dat kan via een spraakmemo. Laat even weten wat je wil horen. Wat nou echt zo'n liedje is waarmee je het weekend even af wil trappen. En Chris die kan hier als een soort magier alles aan elkaar mixen. Dus dat is hoe het werkt.
1: Eerste komt van Floris.
0: Ja.
3: Hey Chris, misschien een lekker stukje old school met Snap. I've got the power. Groetjes, Floris.
0: Lekker. Nou, gaan we doen.

0: gevraagd door Eva. Is dat een naamgenoot van jou?
1: Wat, nee, dat ben ik zelf.
0: Maar jij zei, ja, jij ziet, nee, maar dat is niet hoe het werkt.
1: Ja, maar ik zei, Chris, ik vraag je nooit wat. Maar ik wil heel graag populair voor Ronnie Flex horen. Nou, dat doet meneer het. Zo werkt het systeem, hè?
0: Nee, hij kan werkelijk alles aan elkaar mixen. Drop even een berichtje in de 538-app. Laat weten wat je wil horen. En Chris, die mixt het hier.

0: 538, zometeen kans op tickets voor het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel Live. 538.nl/acties, daar geef je op voor de Ken je Vrienden quiz.
1: We spreken ook Noah Valen. Zij is in New York bij de eerste training van het Nederlands elftal geweest. Natuurlijk richting de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Ja, en richting dat superspannende WK-voetbal. Appjes voor Chris kan je insturen via de app van 538. Chris mixt alles aan elkaar en de volgende komt van Manon.
2: Hey Chrissy, Bas, Dylan en Eva. Gezellig dat je er weer bent, Bas. Als aanvraagje wil ik graag, ik heb de hele nacht liggen dromen van Woltertje aanvragen.
0: Maar dit, maar
2: fijn
0: kijk,
2: weekend allemaal.
0: Ja, en hier gaat dan even blijken zeg maar, wat Chris voor DJ is. Want wat we nu nog horen, hoe wordt dit Wolter Kroes, weet je wel?
1: Lovers in the best life.
0: Gaat hem lukken.

0: 50 jaar kroeg.
1: Laat je horen voor Chris de Leeuw!
0: Yeah! Ah, Chris, dankjewel jongen. Fijn weekend.
2: Hey, zelfde.
0: Het is de vrijdagavondshow. Zometeen maak je kans op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Ga nog snel even naar 538.nl/acties en geef je op.
1: Ja, zeker weten. En als je nou in de auto zit en je kan dat niet op een veilige manier doen, dan kan je ook gewoon eventjes afwachten. Want zometeen spelen we de Ken je Vrienden quiz. En als dat fout gaat, gaat de aasgierenlijn open. En hoef je er eigenlijk niks voor te doen. En kan je toch nog die tickets voor de Vrienden van Amstel Live voor iemand anders neus wegsnaaien. Het nieuws van Eva zometeen.
3: Nou, de toekomst is officieel begonnen. Er ligt namelijk nu een AI teddybeer in de schap.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En volgende week donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
4: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland, Zweden.
4: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
11: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur.
2: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar 6,99.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
27: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
26: Zo geregeld. 123inkt.nl.
23: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
28: De vrijdagavond van 538.
29: Bas en Dylan.
0: Ja hoor, zijn we live vanuit de 538 kroeg. Het is de vrijdagavond, show Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva.
3: Ja, de toekomst is officieel begonnen, jongens. Want er ligt nu een AI-teddybeer in de schappen. Hij heet Chattybeer. En hij ziet eruit als gewoon een normale teddybeer. Maar hij kan echt met je praten. Je kan echt gesprekken met hem voeren. En er ook spelletjes mee spelen, dankzij AI dan. En hij is al voor kinderen vanaf 3 jaar. En de makers zeggen, nou, dit is een waanzinnig alternatief voor al die schermen die al die kinderen te zien krijgen. Want nou zijn ze gewoon lekker met een beer in gesprek. Is er ook wel weer veel kritiek op. Want veel mensen zeggen, ja, die kinderen die kunnen helemaal niet meer snappen dat een beer dan niet echt kan praten. Als je op je derde in aanraking komt met allemaal pratende beren.
0: Ja, maar denk je niet dat je dan misschien iets te veel wendt aan echt contact met een soort computer? Want ik merk het aan mezelf al. Ik kom net terug van vakantie. En op vakantie is het lekker als je vragen hebt om dat aan ChatGPT te stellen. Ja. En dan zie ik gewoon dat mijn vriendin op een gegeven moment, ja, die zegt gewoon dingen als, nou, hij zegt, gewoon helemaal uit de context van ChatGPT, zegt ze gewoon zo, hij zegt dat we hier daar en daar naartoe moeten. En de hele tijd hij echt met de hoofdletter. Zo, echt alsof ze het over God heeft. Het is echt een soort God. We moeten het even aan hem vragen. Ja, dat vind ik al wel raar.
3: Hij was eigenlijk gewoon echt mee op vakantie.
0: Nou, hij heeft de hele vakantie bepaald. Ik heb letterlijk mijn hele planning heb ik met cloud gemaakt. Met AI.
3: Oh, nou ja. Bas, Amber en cloud.
1: Ja. Maar dit is toch top. Zo'n teddybeer. Dat is toch fantastisch. Zeg maar, kijk, toen wij klein waren, had je ook pratende teddyberen.
0: Ik kon dan alleen 6 dingen zeggen.
1: Ja, alleen die deed gewoon zo, hallo. En hoe gezellig. Weet ik veel, wat die beren toen de tijd zijn.
3: Ja, dan een hele leuke beren.
1: Ja, maar, zeg maar die kon gewoon zo 1 ding. Of
0: ja,
1: twee.
0: Dat is waar.
1: En nu leer je misschien ook nog wel meer sociale skills dan dat je een kind een iPad geeft en dat hij alleen maar video's zit te consumeren. En nu is er in ieder geval nog een gesprek. Nou, kunnen we de nieuwe generatie misschien eindelijk eens een keer leren om gewoon een gesprek te voeren.
0: Ja, misschien.
3: Ja, er is nog wel 1 angst. Die kinderen die kunnen misschien allemaal geheimen gaan opbiechten aan die beer.
0: Oh ja.
3: En die beer die bewaakt het niet allemaal zo goed als een echte beer misschien zou doen.
0: Nee, een echte beer. Zoals
3: ja, de echte beer vertelt niks door.
0: Ik vind het een fijne ontwikkeling. Want bijvoorbeeld in de Efteling heb je dan de sprookjesboom. En die doet al jaren, ik weet niet hoe lang dat ding er staat, maar die doet al jaren alsof hij luistert. Maar dat is helemaal niet. Dan zegt hij zo van, hoe? En wat is dan jouw naam? En zegt zo, Bas. En zegt hij zo, oh, wat een mooie naam. En dan gaat hij helemaal nooit meer mijn naam gebruiken. Dus ik vind wel, daar moet gewoon, zo'n beer kan dat waarschijnlijk. Die kan echt je naam zeggen. Die kan dat onthouden.
3: Echt je nieuwe beste vriend.
0: Ja.
1: Ik vraag me wel af, zeg maar, hoe fucked up kan je de beer maken? Ik wil de beer eigenlijk wil ik aanschaffen.
0: Ja.
1: En dan wil ik kijken wat voor fucked up shit we de beer kunnen laten zien.
0: Kunnen we de beer al aanschaffen? Is het,
3: ja, de beer is al te koop.
0: Is te koop. Zullen wij de beer kopen?
3: Euro.
0: En dan gaan we kijken of we de beer kunnen hacken.
1: Als we hem in Nederland kunnen kopen. Maar gewoon
3: Chattybeer heet hij.
1: Dat we hem echt hele rare dingen
4: dingen kunnen laten zeggen.
5: Maar, ja, maar alles ook. Ja. Ja, maar echt, echt hele grove dingen. Het, seksistisch. Ja. Worden echt,
20: oh, okay. Wat een ontzettend niet leuk, sympathiek plan.
5: Nee, klopt. Maar het is wel heel grappig als het lukt.
4: Chatty Bear opeens de Holocaust.
5: Nee.

0: Chibuzi en de Bar Song bij Radio 538. Het is de eerste vrijdag van de maand en dat betekent...
1: Een studio vol met publiek!
2: Hey! 538, Vriendenvrijdag.
0: Welkom, het is Vriendenvrijdag. Dat is de enige dag in de maand dat je kans maakt op tickets... voor het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Daar is eigenlijk niet tussen te komen, maar hier wel. Je kan je namelijk opgeven via 538.nl/acties voor de Ken je Vrienden quiz. Gaan we even je vriendschap testen, want ja, dat is toch waar het om gaat... bij de Vrienden van Amstel. En dan hebben we 4 tickets voor je, als je 3 vragen goed beantwoordt.
1: Ja, en zit je nu te luisteren en denk je... hé, shit, ik heb me helemaal niet opgegeven. Of ik ben helemaal niet ingelood, maar ik wil toch wel graag naar de Vrienden van Amstel Live... Ja, let goed op, want we spelen zo meteen met Nathalie en Irene. En als zij niet al hun vriendschapsvragen goed beantwoorden... gaat de aanschierenlijn open en dan kan je bellen met 0909-3000-538. Dat is 0909-3000-538. En dan kan je zo eigenlijk zonder enige moeite die tickets alsnog wegsnaaien.
0: Zeker. We gaan even naar de telefoon. We gaan vandaag met Irene en Nathalie spelen. Hallo dames.
3: Hallo.
0: Hi, hoi. Hoe goed zijn jullie als vrienden?
3: Heel goed.
0: Ja? Maar zeg maar, beschrijf eventjes gewoon, hoe hecht zijn jullie?
3: Wij zijn al 30 jaar vriendinnen.
0: Ja.
3: Oh. En wij hebben echt wel, neem bijvoorbeeld een 7 vakanties al met elkaar meegemaakt als kind zijnde. Ja. Dus dat dat je heel dicht bij elkaar zit en... Inmiddels wat kinderen rijker en dan zie je elkaar wat minder. Maar ook op afstand is het eigenlijk altijd goed.
1: Dat is volgens mij echt. Dus al meer dan 30 jaar vrienden, meerdere vakanties met elkaar. Ja, dat moet eigenlijk wel goed komen. Jullie krijgen zo meteen 3 vragen over jullie vriendschap. En dan is het aan jullie de taak om die 3 vragen goed te beantwoorden. Irene speelt de quiz over Nathalie zometeen. Ja, gaat dat goed, dan gaan jullie met nog 2 vrienden naar de Vrienden van Amstel Live. Gaat het mis, dan gaat de aanschierenlijn open. Dan kan iedereen die nu in 538 luistert alsnog die tickets meenemen. Irene speelt dus de quiz over Nathalie. En Bas heeft vraag 1 voor jullie.
0: Zeker weten. Jullie zijn net kort geïnterviewd. Weten niet van elkaar wat de antwoorden zijn of de vragen die gesteld worden. En de eerste vraag is... Welke saus eet Nathalie het liefst bij een frikandel?
3: Dat is frikandel speciaal, dus met uitjes en curry.
1: Ja, dat is inderdaad goed.
0: Dat is goed.
1: Irene, in welke plaats is Nathalie geboren?
3: In Delft.
1: Ja, in Delft. Dat is goed, Delft is goed.
0: Oh, maar...
1: Ja, jongens, kom. Een hele kroeg. Ja, een hele kroeg voor mensen. Die mensen staan on the brink om kaarten te winnen voor de Vrienden van Amstel Live.
0: Precies, en daar ga ik het even stil voor maken, want we hebben dus 3 vragen. We zijn aanbeland bij de 3e vraag. Als je deze verpest, dan zijn de tickets niet voor jullie. Welke artiest die vaak op de Vrienden van Amstel Live loopt... hoopt Nathalie sowieso te zien als jullie tickets winnen?
1: Irene.
3: Fleming.
1: Jij zegt Fleming.

0: jullie zijn wel echt goede vriendinnen. Je had wel mazzel met die Delft, hoor. Dat is ja, die geboorteplaats.
1: Makkelijker was dat. Ja, gefeliciteerd iedereen en Nathalie. Jullie winnen 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. En ja, hoe kan het ook anders? Deze prijs wordt verzorgd door de Vrienden van Amstel Bier.
2: Heel gaaf, dankjewel.
0: Ik wil nog even applausje doen voor de dames.
1: Ja, applausje voor de dames.
0: En even, ja, doen we ook even applausje voor Amstel Bier.
1: Applausje voor Amstel.

0: 538 Marshmallow Jelly Roll en Holy Water.
1: 538 naar het WK voetbal.
2: Oh man, ik ben gewoon jaloers. Kijk, 2 jaar geleden zaten we met 538 met het EK in Duitsland. Ja, dat was heerlijk natuurlijk. En nu kan je naar Amerika. Zeg maar, zelfs wij zitten niet in Amerika. Nee. Maar jij kan er naartoe. Komende week maak je kans op tickets voor Nederland, Zweden. Dat is allemaal in Houston op 20 juni. En komende donderdag gaat die eruit. Hè? Dus hoor je de scheidsrechters fluit, dan bel je met de studio 0909-3000-538. En dan kan je dus gewoon naar het WK voetbal in Houston. De tweede poolwedstrijd van het Nederlands elftal.
3: En we regelen het ook goed. Je gaat gewoon inclusief 538 euro zakgeld.
2: Ah, dollar, hè?
3: Dollar, inderdaad. We regelen de hotelovernachtingen.
2: De reizigers naartoe.
3: De tickets. Ja, je zit gewoon helemaal gebakken.
2: Ja, en maandag tot en met woensdag is er dan niks te winnen. Nou, dat is niet helemaal waar. Als je denkt van, nou, joh, ik blijf eigenlijk liever thuis. Zijn er hele dikke Hisense TV's te winnen. Dus dan kan je lekker thuis vanuit je luie stoel genieten van, nou ja, de 339.000 wedstrijden die dit WK telt.
3: Ja, je weet waar je moet zijn als je het allemaal even aan wil lezen. Eventjes alvast kunt verheerlijken met de plaatjes en zo. Weet je, even kijken hoe die televisie eruit ziet. Hoe Houston eruit ziet. 538.nl/acties.

0: 538, Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je. We hadden het al even over het WK. Daar kun je komende week naartoe. We gaan je er donderdag naartoe sturen, naar Houston. Maar we kunnen zo meteen nog wel even schakelen met Amerika.
1: Nou ja, zeker. Onze eigen Noah Valen zit daar natuurlijk. Vandaag was de eerste training van het Nederlands elftal. En zometeen hoe het ervoor staat daar.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
5: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Het weekend is om bij te komen. Maar ook om te dansen. Morgenavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment. 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Morgenavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
10: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Ik wil als Dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
23: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: 538 Nieuws. 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. President Poetin heeft toch geen zin om met president Zelensky te praten. Die stuurde hem gisteren een open brief waarin hij voorstelde om samen om tafel te gaan. Een Kremlin-woordvoerder zei toen nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zelf ziet geen reden om te praten en hij vond de toon van de brief ook onbeleefd. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is aangehouden. Ze werd verdacht van het voorbereiden van terrorisme en is gearresteerd toen ze aankwam op Schiphol. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Een andere surfer vond hem bewusteloos in het water. Gisteren kwam bij Rokanje een kitesurfer om, die werd in de duinen geblazen. En een stel dat net een huis had gekocht in het Gelderse Elspeet ontdekte iets bijzonders toen ze de boel gingen verbouwen. Door het hele huis lagen ruim 160 drankflessen verborgen, onder plafonds en vloeren bijvoorbeeld. Wat ze daar deden is voorlopig een raadsel. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog en ook morgen begint de dag nog droog en zonnig. Later op de dag kan het wel weer gaan regenen. Het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Van de verkeer, 3 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Oberhausen bij Velperbroek. 14 minuten. Komt er een ongeluk. A6 en... Kijk, we schil geworden. A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland. 14 minuten. De weg is daar dicht. En de flitsers, die heeft Dylan.
3: Het zijn er 3 op dit moment. Eentje op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 6.9. Op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden bij 65.5. En de laatste voor nu op de A37 richting Hogeveen vanuit de Duitse grens bij 1.2.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: 538. Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
11: Bas en Dylan.
2: Live vanuit de 538 Groeg zijn we hier. Welkom.
3: Met zometeen Noah Valen over Oranje natuurlijk.

0: Eddie Grimm, Stones and I en Gone, Gone, Gone. Bas en Dylan. Ja, nog minder dan een week en dan start het WK voetbal. Het Nederlands elftal zit inmiddels in New York, waar ze de eerste trainingen aan het afwerken zijn. En daar zit onze eigen
1: Noah Vallen!
2: Hey.
1: Hey.
3: Hallo.
4: Hallo Noah.
0: Noah, even voor de goede orde. Zeg maar, normaal komt het applaus op de radio komt van een bandje. Maar we hebben een studio vol met publiek. Dus nog even één. Zullen we het nog even één keer doen?
1: Nog één keer groot applaus voor Noah.
2: Oh. Wat gezellig, joh.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, man.
0: Noah, ik moet meteen denken aan de beelden die ik afgelopen week van het Engelse nationale team zag. Die waren in Miami. Nou, daar kon je zien dat de jongens niet echt gewend zijn om te trainen in zulke hoge temperaturen. Hoe is dat vandaag bij Oranje? Want het is daar ook gewoon een graad of 30, denk ik.
2: Ja, zeker. Het is een graad of 31. Dus je zag net inderdaad ook heel veel water drinken. En nu is het ook zo dat zij natuurlijk een zwart t-shirt hebben. Het Nederlands elftal van Nike. Dat is wel zo ontworpen dat het niet gaat plakken, et cetera. Dat het zo luchtig mogelijk is. Maar het is flink heet hier ook. Het enige verschil met bijvoorbeeld Kansas City, waar ze zo meteen naartoe gaan aanstaande dinsdag voor dat basecamp, is dat de luchtvochtigheid hier wat lager is. Dus dan kan je ook, heeft de bondsarts van de KVB ons uitgelegd, wel iets.
5: Oeh.
0: Oh.
5: We zijn er
0: nog. Ben je
5: er
0: nog, Noah?
2: Even
0: je bent er nog. Maar dan zitten zij ook nog in een 4-sterren hotel.
4: Ja, het is afzien.
0: Ja.
5: Ja, dat mag toch ook wel?
2: Ja. Nee, dat is inderdaad een bewuste keuze. En nu zeg je 4-sterren hotel, dat is nog steeds hartstikke luxe. Maar het is inderdaad ietsje minder bijvoorbeeld dan dat ze in bij het WK in Qatar deden. Zaten ze in het St. Regis. En Nigel de Jonge, directeur van de KVB, heeft gezegd dat luxe ook wel een beetje luiheid kan veroorzaken. Dus vandaar dat ze voor een iets zakelijker hotel hier hebben gekozen. En ook in Kansas. Maar jongens, 4-sterren is nog steeds hartstikke lekker.
0: Ook wel weer zo. Ja, de uitzwaaiwedstrijd werd met 1-0 verloren natuurlijk. Koeman was niet heel blij, op z'n zachtst gezegd. Wordt er dan vandaag, zeg maar, op zo'n eerste training, gaan ze dan anders te werk? Gaat dan meer de zweep erover? Wat viel je dan op?
2: Nou, het viel me wel op dat Koeman er flink bovenop zat in het spelletje balbezit. Dus dat was wel opvallend. Verder, de jongens die niet hebben gespeeld in die wedstrijd hebben ook een soort piepjestest afgelegd. Althans, die moesten ook de hele tijd heen en weer rennen. Dus er wordt wel keihard getraind. Maar niet iedereen was echt in paniek hoor na zo'n wedstrijd tegen Algerije. Denzel Dumfries speelde niet. Jurrien Timber speelde niet. Ik denk dat heel veel verschil kan maken. En dan hebben ze maandag natuurlijk nog een wereldtegenstander van Oezbekistan.
0: Ja, nou ja, maar dat is het ding. Dat moet toch wel bijna een walkover worden.
2: Ja, nee, absoluut. Dat zou je zeggen. Nu hebben ze ook niet voor niets voor Oezbekistan gekozen, want die spelen dan weer hetzelfde systeem als Japan. En dat wordt uiteraard de eerste wedstrijd die ze spelen in Dallas binnenkort.
0: Ik zat dan, wij zaten de 538 Scorito-pool in te vullen. En ik denk
4: dat kun je ook doen trouwens. Als je nu zit te luisteren, ga even naar 538.nl/Scorito en doe mee.
0: Ja, dat is super. Maak je kans op hele dikke prijzen. En dan krijg je natuurlijk al die poolwedstrijden voor je kiezen. Ik vraag me dan af, zeg maar, jij bent natuurlijk ook een liefhebber. Maar zeg maar, ga jij om 4 uur 's nachts binnenkort ergens Oezbekistan Congo zitten kijken of niet?
2: Nou ja, kijk, voor ons is het natuurlijk lekker. Wij zitten helemaal midden in die tijdzone. Dus jullie moeten ervoor opstaan. Voor ons is het gewoon ermee naar bed gaan. Dus ik denk, althans, er zijn veel rondom die ploeg, dat je niet alles kan kijken, maar dat die tv wel continu aanstaat. Voor ons is het wel ietsje lekkerder, denk ik.
0: Dat geloof ik. Eén laatste vraag. Hoe is de sfeer in die groep? Kijk, we weten dat het team van 2010, wat de finale haalde, was een team. Die gingen voor elkaar door het vuur, door het stof. Wordt hier een beetje gelachen? Is dit een beetje team? Of zijn dit gewoon 26 losse vlotters?
2: Nee, ja, en het grappige is, want je benoemt 2010, maar bijvoorbeeld in 2012 liep het helemaal uit de klauwen. Had iedereen een hekel aan elkaar. Ja. Maar wat je hier ziet, ja, vanaf, althans wat wij van een afstandje kunnen zien, zit dat heel erg goed. En dat is ook waar Koeman heel erg mee bezig is geweest. Hè? Die ideale 26 spelers, vandaar ook bijvoorbeeld een Martin de Roon, die ongelooflijk positief is en zo. Hij wil gewoon geen gezeik, gezeur van jongens. En dat is helemaal niet ook wat overkomt. Het lijkt een hele leuke groep gasten die er met z'n allen het beste van gaan maken.
0: Nou, laten we dat hopen. Noah, dankjewel. En ook wel heel veel plezier nog daar.
2: Ja, gaat goed komen. Dankjewel, jongens.

0: 538 David Guetta, Kid Cudi en Memories. En wat?
1: Nou, ben jij al helemaal klaar met invullen?
0: Ik heb hem ingevuld.
1: Heb jij hem al helemaal ingevuld?
0: Maar en goed ook.
1: Nou, jij hebt het wel heel mooi. We hebben met alle 538 luisteraars en ook de 538 collega's hebben we een Scorito pool. Dan kan je alle WK-wedstrijden voorspellen en dan maak je kans op een Hisense TV. Tickets voor het Nederlands elftal tijdens de Nations League. Met een behind-the-scenes tour, WK-ballen. We hebben echt alles, heel vet. 538.nl/Scorito, zo speel je mee. Kijk, en ik ga natuurlijk als de voetbalkenner die ik ben, ga ik nadenken. Ga kijken, hoe ziet dat team eruit? Wat spelen ze? Weet je, hoeveelste speelronde is het? Staan ze dan al bovenaan? Moeten ze nog? Gaan ze met een B-elftal? En jij hebt alles met ChatGPT ingedaan.
0: Ja, maar ik weet geen ene reet van voetbal.
2: Ja, maar dan moet je net als ik doen, gewoon gokken. Mans genoeg zijn om te gokken.
0: Ja, dit is toch ook gewoon gokken? Maar dan wel gokken met...
2: Begeleid gokken.
0: Ja, ik weet niet of het mag. Maar ChatGPT wil ook niet helpen. Hè? Dus ik moest echt met een omweg zo... In de fictieve situatie dat ik jou zou vragen om bijvoorbeeld... Zijn we helemaal met een omweg? En toen gaf hij uiteindelijk goede antwoorden. Alleen het mooie is, ik liep er gisteren dus doorheen. En dan zei ik zo, Oezbekistan, dit en dit. En dan zei jij, 2-1. En dan had ik dat ook. Snap je? Dus ik denk dat ik behoorlijk... En vorige keer heb ik echt een hele lange tijd heb ik op plekje 3 gestaan. Ja, in een pool met duizenden mensen.
2: Ja, maar ik vind dat geen winnen op die manier.
0: Nou, maar dat gaan we zien.
1: Ja. Valspelen is het.
2: Ouderwets valspelen.
1: 538.nl/Scorito. Zo speel je mee en maak je dus kans op hele vette prijzen.

0: Twist DMC, Bees and Honey en Show Me Love. Zometeen, nou ja, hoog bezoek in het huis.
1: Nou ja, zeker. Het is het meest besproken koppel, kunnen we wel zeggen, van Temptation Island van afgelopen seizoen. Naomi en Jay zometeen te gast. En het nieuws van Eva.
2: Ja, moet je werkgever rekening houden met dat jij 's nachts het WK voetbal wil kijken?
1: Zometeen het antwoord, denk ik.
2: Ja, zeker.
3: Ah, lekker. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
1: Lineker! Ja, Gary Lineker!
0: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
24: De vrijdagavond van 538. Bas en
25: Dylan. Het is de eerste vrijdag van de maand. En we komen live vanuit de 538 Kroeg.
26: Ja, dat is een studio vol met publiek!
25: Daar zijn ze hoor, daar zijn ze. We gaan even naar het nieuws van Eva.
27: Ja, moet je werkgever er rekening mee houden dat jij 's nachts het WK voetbal wil kijken? 2/3 van de voetbalfans vindt van wel, blijkt uit een onderzoek. Dit is natuurlijk dit keer in Amerika. Nou ja, we kunnen er niet omheen dat we daar toch wat tijdsverschil mee hebben. Ja. Dus ja, ze spelen soms voor ons midden in de nacht. 44% van de mensen heeft al gezegd... Nou, ik verwacht dat ik daardoor minder presteer op werk. Maar de werkgevers zijn nog niet van plan om een beetje mee te bewegen. Die zeggen, ja, als je daar laat voor wil opblijven... dan moet je misschien een vrije dag opnemen daarna.
25: Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch...
27: Ja, dat zeg jij als niet-voetbalfan.
25: Ja, maar ja, goed, ik kan me ook voorstellen als het de Musical Awards zijn... en die zouden midden in de nacht worden uitgezonden. Ja, kan ik hier aan gaan kloppen. Maar dan zeggen ze echt niet, oh ja, jij vindt musicals zo leuk. Nou, dan zeg maar, dat is niet hoe het werkt.
26: Nee, maar dit is natuurlijk, dit is een soort... Dit is een wereld, zeg maar, hier kijken een miljard mensen naar.
25: Nou, maar de Musical Awards ook een hoop, hoor.
26: De Musical Awards, een 500.000 of zo. Nou, hier kijken een miljard mensen naar.
25: Nee, even kijk je op, maar dat maakt niet uit.
26: Dit is een hele happening, wereldwijd. Mm-hmm. Kijk, je kan natuurlijk best zeggen, kijk... Dingen die lopen omdat ze zo moeten lopen. Kijk, als je in de haven werkt en de boot komt binnen om 7:00... ja, dan kan je niet zeggen, weet je wat, we starten wel om 10:00. Dat dan al die vrachtwagenchauffeurs nog aan boord staan. Dat kan natuurlijk niet.
25: Nee, maar
26: zeg maar, kijk, als jij een bedrijf hebt... waar je werknemers wel bijvoorbeeld om 11:00 kunnen beginnen... en om 7:00 naar huis kunnen gaan, in plaats van 9 tot 5... ja, waarom zou je dan niet een beetje meebewegen met je werknemers?
25: Ook, kijk, je kan ook gewoon terugkijken. Dat vind ik ook. Ga dan gewoon naar je werk.
26: Weet je dat de uitslag al...
25: Nee, dan moet je zorgen dat je je afgesloten hebt van de buitenwereld.
27: Blijft altijd zo goed geheim, WK-uitslagen.
25: Nee, dat vind ik...
27: Dit zit echt in het nieuws.
26: Nee, dat kan niet. Dan is ook de feeling van live is weg.
25: Ja. De feeling van live, ja, maar dat is... Ja.
27: De eerste wedstrijden van Nederland valt het trouwens nog wel mee. De laatste is Nederland-Japan, maar dan Tunesië-Nederland. Die begint om 1:00 s'nachts. Ja, dat is gewoon goed zuur.
26: Nou ja, goed, we hebben het net over. Ja, ik kijk altijd alle wedstrijden van een eindtoernooi. Dus nou ja, ik ga dus ook nu weer alle wedstrijden kijken. Ja, ik zit eigenlijk gewoon om 4:00 s'nachts Oezbekistan tegen Congo te kijken.
27: Ja, ga je daar dan echt voor opblijven?
26: Ja, maar dat ga je toch niet doen? Ja.
25: Dan kijk je toch de dingen van Nederland. Dat is Oezbekistan Congo zitten kijken. Ja, dat is dan toch echt iets waar je prima een samenvatting van kan kijken. Nee, kijk je lekker naar SBS, naar de samenvatting, dat is toch heerlijk?
26: Ik kijk alles. Ik kijk alles live. Zeg maar, en dat doe ik de rest van het voetbalseizoen. Oh,
27: dan gaan wij hard moeten werken komende tijd, Bas.
26: Een beetje, maar ja, nou ja, ik ben wel echt de komende anderhalve maand ben ik wel onder de pannen, ja.
25: Het is ook vervelend dat jij dan precies bij een bedrijf werkt die dat WK helemaal omarmt. Ja, dus die begrijpen ook dat je dit doet natuurlijk.
26: Als ik tegen onze grote baas Dave Minnebo zeg... Dave, ik kom vandaag een paar uurtjes later. Begrijp Dave dat.
27: Ja, kunnen het weer oplossen.
25: Dat moet ik nog even zien. Dat moet ik nog even zien, maar we kunnen het proberen.
26: Dave en ik zijn vier handen bij
25: elkaar. Ja, dat zal wel, ja. dit was het, Eve.
27: Ja, dit was het, absoluut.
25: Dankjewel.

0: 538 Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Ja, we hebben hoog bezoek in het huis.
1: Zeker weten, dames en heren in de studio, mag ik een groot applaus voor Naomi en Jay van Tech Fender.
2: De vrijdagavond van 538.
0: Ja, welkom jongens.
3: Ja, we zijn er, ja.
0: Wat leuk, leuk om jullie in het echt te zien.
3: Ja, vind
4: je? Ja. Ja. Nou, en ook gelukkig met elkaar in het echt te zien, want de laatste beelden waren wat minder vrolijk, dus dit is een fijn gezicht.
3: Ja, gelukkig wel, hè.
5: hele switch.
0: Hoe is het met jullie? Want Temptation Island zit erop, finale is geweest. Dat brengt een hoop aandacht met zich mee, kan ik me voorstellen. Dat is best wel klap.
3: Ja, dat wel. Maar voor de rest, voor nu gaat het gewoon echt goed. Dus
5: ja.
3: Happy de peppy.
0: Nou, wat heerlijk.
1: Ja, heel goed. Ja, want ja, kijk, dus, ik denk dat jullie uiteindelijk toch wel het meest besproken koppel van het afgelopen seizoen waren. Natuurlijk het laatste kampvuur gehad. Dat was een aardige klapper.
3: Dat is heftig.
1: Naomi, jij bleek zwanger nadat de opnames klaar waren. Jullie zitten vanavond bij Shownieuws, of jij in ieder geval, Jay. Jullie zitten nu ook hier. Zijn jullie dan toch gespannen als jullie de media te woord staan? Zeker omdat iedereen zo zijn mening klaar heeft.
3: Ja, toch wel een beetje. Want ja, je weet nooit waar je terechtkomt natuurlijk. Want ze kunnen je ook allemaal gaan afbranden. Dat kan. Dat is media wel vaak. Dus maar ja, hier sta ik met een positief gevoel.
4: Ja, maar snap je niet ook dat mensen wel natuurlijk vragen hebben over de situatie? Want het ging er hard aan toe.
3: Ja, 100%.
4: Ja.
3: Snap ik zeker. En alle vragen zijn welkom.
1: Maar je zegt media. Welke media heb jij dan, of hebben jullie meegemaakt waarvan je zegt van ja, dat waren echt...
3: In België veel, man.
1: Ja? Is dat zo?
3: Die Belgen zijn echt kut.
0: Ja, is dat zo?
4: Ja, maar die zijn dat grove Nederlandse denk ik ook niet gewend. Wij kunnen wel tegen een stootje, denk ik.
5: Ja, wij zijn heel direct eigenlijk. En ja. Belgen zijn wat meer rustig. Houden het wat meer in toon.
0: Ja.
5: Maar die journalisten, die kunnen wel heftig zijn ook, hoor.
4: Ja? Wat is het ergste wat er over jullie is?
5: Nou ja, we hebben onze grenzen denk ik aangegeven van tot hier niet verder, zeg maar. En ze blijven echt pushen.
3: Ja, ze blijven gewoon echt op een vraag hele tijd pushen. En dan gewoon ook zeggen van ja, dan niet, houd het op, doei.
0: Maar goed, het hoort er ook bij, bedoel je, doet mee aan Temptation Island.
3: Ja, ja.
0: Het is een programma waarin, mocht je het niet kennen als je zit te luisteren, waarin je relatie gaat testen als het ware. Dus je gaat eventjes als partners uit elkaar. En dan zijn er allemaal verleiders die gaan proberen om je de fouten in te laten gaan.
4: Ja. Een sympathiek concept.
0: Er is een hoop geprobeerd.
3: Ja, ze zijn zelfs naakt gegaan allemaal. Dus,
0: maar bizar. Maar is dit... Kijk, want ik vroeg dit net al eventjes buiten. Maar ik vind het toch een te interessante vraag. Kijk, ben je daar echt een tv-programma aan het maken? Of ben je daar echt die test aan het aangaan?
3: Ik denk alle twee.
0: Ja?
3: In mijn geval wel, omdat ik meerdere tv-programma's heb gedaan. Maar je bent wel ook om je relatie te testen natuurlijk. Het is niet alleen maar tv.

0: Want wat maakt het moeilijk? Kijk, zeg maar, ik denk dat veel mensen in de auto zitten en denken, oké, je doet mee aan zo'n programma. Je weet exact dat er één ding is wat je niet moet doen. En dat is de verleiding daadwerkelijk aangaan. Zeg maar, je moet niet echt over een grens gaan. Dat, als dat je enige opdracht is, dan zou je zeggen, dat is makkelijk. Maar, is dat dan toch ingewikkelder dan dat je denkt?
1: Nou ja, als je thuis voor de tv zit en je ziet alles, dan denk je, ja, makkie, doe ik wel.
0: Ja. Dat is ook best lastig, hoor.
2: Ja. Zeg maar, er kan in 50 minuten hoop gebeuren.
3: Nee, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Maar jij zegt net, ik ga mijn relatie testen. Maar dan denk ik, ja, waarom?
1: Dat weet ik zelf ook niet meer.
3: Er is toch een moment daar dat je bij jezelf denkt, ja, wat doen we hier?
4: Ja, maar weet je wat het is? We zijn ook allebei jong en we dachten, nou, het is wel gewoon een leuk avontuur. Waarom niet eigenlijk?
1: Nou ja, leuk.
4: Ja, uiteindelijk was het heftig.
0: Ik zie toch dat het een soort behouder hier. Zou je niet nog een keer meedoen?
1: Nee. Dan moeten ze echt 2 ton bieden.
3: Wat zijn programma's waar jullie nu nog wel aan mee zouden doen? Of zometeen als jullie papa en mama zijn?
1: Ja, ik wil wel een beetje de reality uit. Eigenlijk een klein beetje. Maar ja, Verraders is er ook een reality, of niet?
3: Ja, maar wel, vind ik wel een ander kaliber
0: show.
5: Ja. Gaat niet over je echte eigen leven natuurlijk. Dat scheelt een hoop. Nee.
1: Het is gewoon wat minder heftig. Gewoon,
4: ja, minder drama.
3: Gewoon spelletjes. Spelletjes.
0: Ja. Jongens, we hebben zo meteen een boodschap van een... ik wilde zeggen bekende, maar het is denk ik... Misschien is het helemaal geen bekende, maar jullie kennen hem wel. Snap je? Dat is, we hebben een boodschap voor jullie.
3: Ja.
0: Dat zo meteen.

0: 538 door de Alba Soler en El Mismo Sol.
1: De avond van 538.
2: Ja, in de studio Naomi en Jay. Ze zaten afgelopen seizoen in Temptation Island. Jay, ik zag een podcastfragment van jou die je maakte met andere kandidaten. En daar hadden jullie het over de rol van Rijk Hoffman. Hoe kijk jij naar zijn rol? Want er is ook wel veel te doen geweest over hem. Dat hij zeg maar in je gezicht dan heel leuk en amicaal is. En dan daarbuiten eigenlijk niet.
3: Nou ja, ik had met Rijk Hoffman gewoon een goede band.
2: Ja.
3: Ik persoonlijk. Ik vond dat Rijk Hoffman gewoon zijn best deed. Alleen, hij maakt ook YouTube-video's waar hij dan ons een beetje slecht praat en grapjes over ons maakt.
2: Ja.
3: Maar ja, in je gezicht doet hij dan heel leuk.
4: Ja, die heeft gewoon twee gezichten, dat is niet leuk.
3: Nee, oké, dat is wel waar. Maar hij moet ook wel een beetje. Hij kan natuurlijk niet tegen ons heel raar gaan doen, omdat hij in hetzelfde programma zit.
2: Ja.
3: Hij kan dat niet.
4: Maar hij kan dan wel minder lullige filmpjes maken.
5: Daar maar dat hoort er ook een beetje bij, denk ik.
6: Ja, je vindt het wel oké.
5: Ja, toen wij hem hadden gezien, toen zei hij ook gelijk van... Hij had al video's over Jay gemaakt vroeger.
3: Hij is gewoon bang, jongen.
5: Ja. Ja, hij zei zo
4: als ik al... Ja.
3: Want ik had ook op RTL gelezen dat hij een... dat hij had gezegd, ja, bij het kampvuur zou ik Jay wel tegenhouden. Maar hij zat daar gewoon en hij deed niks.
6: Nee, hij bleef.
4: Hij stond niet eens op.
3: Hij deed echt
6: verschrikt
3: niks.
6: Was hij, zat hij om zich heen te kijken.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel veel gezegd in het verleden over Temptation Island. RTL wilde het niet meer doen. Nou, het is nu dus bij Amazon Prime te zien. Zijn er dingen veranderd, naar jouw weten, achter de schermen? Is het, zeg maar, werd natuurlijk vroeger werd het nog wel eens gepusht om mensen samen in een ruimte te krijgen of zo.
6: Ja, of alcohol. Dat is een heel bekend verhaal, toch?
2: Heel veel alcohol gewoon, ja. Zodat mensen de fout in zouden gaan, zodat het goede tv op zou leveren. Nou, zijn er dingen veranderd of denk je van, nou, er zit nog steeds een beetje...
3: Nee, ik vind dat er wel dingen veranderd zijn, ja. Alcohol bepaal je echt zelf. In de middag mag je niet drinken.
2: Oh, okay.
3: Alleen op de vaste tijden, dus zeg maar van 10 uur... in de avond tot en met 3 uur 's nachts. En dan wordt er ook echt een stop gezet.
2: Oh, 3 uur 's nachts is het ook echt afgelopen?
3: Ja, dan is het echt klaar met drinken. Ja.
4: En word je dan wel een beetje in de gaten gehouden? Want tussen 10 en 3 kan je stevig zuipen natuurlijk.
3: Ja, er loopt altijd wel iemand langs. Lot, is een Lot. Die kwam ons altijd helpen met alles. Dus dat is wel goed geregeld, ja.
2: Oké, want er gaan ook op een gegeven moment gaan de cameramensen wel weg ook.
3: De cameramensen gaan weg. Alleen, er blijven wel een paar mensen achter in de villa.
2: Mm.
3: Die zeggen dan dat ze weggaan, maar die blijven dan stiekem alles in de gaten.
6: Oh ja?
2: Je
4: bent nooit veilig.
3: Nee, je bent nooit veilig daar.
6: Zijn er andere dingen die we niet weten van hoe Temptation Island gemaakt wordt? Gewoon dingen die je niet ziet op tv, waarvan je denkt, dat is lachen om te weten.
5: Ja, ik denk het niet echt eigenlijk. Je ziet wel heel veel, maar ja, het is eigenlijk gewoon...
6: Wat is het, wie is het leukste achter de schermen?
3: Oeh.
5: Dat durf ik niet te zeggen.
3: Nee,
6: geen leuke mensen, ik hoor het al.
3: Nou, één ding was er wel, altijd bij het kampvuur, zeg maar, als je naar het kampvuur ging, dat zeiden ze zeg maar tegen ons, ja, kleed je om, over 20 minuten gaan we naar het kampvuur.
6: Ja.
3: En dat duurde gewoon 3 uur.
2: Oh, echt?
3: Ja, dus dan moeten we 3 uur daar wachten. Ja, toen werken we op een gegeven moment wel van.
2: Ja, zeker, omdat je weet, je gaat, voor mensen die het programma niet kennen, bij het kampvuur krijg je beelden te zien van je partner. Je weet nooit wat voor beelden het zijn. Dus je zit eigenlijk, ja, je denkt
3: met
2: bij
3: spanning.
2: Je zit met spanning en dan laten ze je in plaats van 20 minuten laten ze je 3 uur wachten. Zodat de spanning eigenlijk op een toppunt is.
3: Ja, ja, ja. Letterlijk.
2: Ik moet ook lachen, zeg maar, kijk, ik heb gewoon alle afleveringen gekeken en ik zit in die TikTok-fuik, weet je wel. Ik zit in dat algoritme. En ik kan, zeg maar, echt geen video zien, Jay, die over jou gaat en dat ik dan in de comments kijk en dat je al gereageerd hebt. Jij bent er zo snel bij en dan denk ik, waarom doe je dat nou? Man. Waarom moet je nou overal op reageren? Laat mensen lekker lullen wat ze willen lullen.
3: Ja, waarom ik dat doe is gewoon om die mensen nog erger te irriteren. Ja. Ja, ik hou daar echt van. Ja, als mensen mij irriteren, ik doe het terug. Dus stuur ik een stickertje.
4: Maar heb je wel een dagtaak aan dan? Als je al hele...
2: ja, best wel.
3: Nou ja, eigenlijk niet. Want als ik op mijn For You-page kom, zie ik alleen mezelf. Dus...
6: Ja, dat is
4: waar. Ben jij dat ijdel?
6: Lekker makkelijk.
3: Ja, ik zie alleen mezelf.
6: Ja, dat is wel.
2: Maar je kan ook voorstellen dat mensen dat een soort zwaktebod vinden. Dat ze denken, joh, ja, laat maar over je lullen, weet je wel.
3: Ja, ze dat vinden, ja. Hun probleem.
2: Ja, prima.
6: Vanavond zit je bij Shownieuws. Een paar deuren. Dus mocht je denken, ik wil Jay nog vaker horen. Nou ja, gooi je Shownieuws vanavond even aan. Afsluitend hier. We hebben een boodschap voor jullie. Dat is een boodschap van eigenlijk een oude bekende van Temptation Island. Is er heel eventjes uit geweest. Maar was er dit seizoen toch weer bij betrokken. En dat is een collega van ons.
7: Hallo Jay en Naomi, dit is Mark Labrand, de stem van Temptation Island. Ik zit in een aparte setting.
6: Hey Teringlei, je hebt me helemaal kapot gemaakt.
7: Met mijn dochter, niet alleen. Er is dus blijkbaar nog een locatie ter wereld waar nog meer plastic is dan op Temptation Island. Ik wil jullie even persoonlijk bedanken. Want wisten jullie dat als ik een seizoen Temptation Island heb ingesproken, ik altijd daarna voor extreem uiteenlopende voice-overs word gevraagd? Van begrafenisondernemingen tot aan zwangerschapstesten, pijnstilling. Dat is natuurlijk omdat ik tijdens Temptation mijn hele arsenaal aan emoties in mijn stem kan opengooien. Dit seizoen mede, wat zeg ik? Vooral dankzij jullie. Heel veel geluk.
6: Jij zegt klootzak, je hebt me kapot gemaakt.
3: Ja, jongen, hij is er over te mee te praten, jongen. Jij loopt weer zenuwachtig rond door de villa. En,
4: Ja, hij schrijft die teksten niet zelf, hè. Hij zegt
3: het alleen. Nee, ja.
4: Nu dus hartstikke goed met jullie. Jij bent helemaal in verwachting. Gaat dat ook allemaal goed?
5: Ja, dat gaat allemaal echt super. Fijn.
2: En net een huis samen ook.
5: Ja, dat
4: ook. Niet op.
5: Dus er zijn leuke dingen om op te focussen.
6: Er is geen verleiding die op jullie pad kan komen om alles te slopen?
5: Nee.
3: Maar in het dagelijks leven maak je dit ook niet mee. Nee, je gaat niet zomaar naar een villa met 10 vrouwen in hun string staan te twerken overal. Ja, dat maak je niet zo.
2: Is dat niet normaal?
6: Gebeurt me zelden. Ja. Hey jongens, thanks voor de komst.
3: Ja, dank jullie wel.
5: Dank je wel.

0: Dit is toch geweldig, man. Pearl Power, de dance match van afgelopen week. Vandaag kwam ook mijn drankbestelling binnen.
1: Drankbestelling?
0: Ja, zeg maar voor het ik heb een festival aan het einde van de maand.
1: Ja.
0: En dan neem je altijd je eigen drankjes mee. Okay, ook.
1: Ja.
0: Dus voor in de tent, weet je wel. En vandaag kwamen dus al die treien binnen. En toen dacht ik, hè, het festivalseizoen gaat weer beginnen. Ja, dat is toch zo'n lekker gevoel,
1: ik snap het.
0: Ja, en nou ja, dan hoor je deze. En dan is dat eigenlijk precies het gevoel van die festivals. Wat een herrie.
1: Nee, ja, we staan in de 538 kroeg. Het is helemaal vol met allemaal luisteraars. Supergezellig. Mocht je er een keer bij willen zijn, meld je even. 538.nl/acties. Hey, we gaan zo meteen spelletje spelen. Kip of ei, doodsimpel spelletje. Elke dag, elke avondshow stellen we je dezelfde vraag. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Antwoord kun je droppen in de 538-app. Heb je het goed? Maak je kans op een prijzenpakket. Dus pak de app er even bij en stuur ons een berichtje.
0: Ja, wat was er eerder? De eerste voetbalclub of de eerste hockeyclub? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus wat was er eerder? De eerste voetbalclub of de eerste hockeyclub? Heb je het goed? Kom je zo meteen in de uitzending. Maak je kans op een 538 strandlaken.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
15: €6,49. Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: Nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Fijne verjaardag.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Hola, collega.
26: Hey.
25: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
26: Mark?
25: En die prijzen.
26: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
25: Oeh, ja.
27: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
29: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
31: 538 Nieuws.
32: 8 uur.
33: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in Zuid-Frankrijk blijkt inderdaad van het Franse meisje van 11 te zijn, dat al bijna een week vermist werd. Lianne heet ze en ze zou bij een vreemde in de auto zijn gestapt. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het is weer onrustig in Brussel. Er wordt net als gisteren gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Er zijn nu vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat er auto's vernield zijn en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. President Poetin heeft geen zin om met president Zelensky te praten. Die stuurde hem gisteren een open brief waarin hij voorstelde om samen om tafel te gaan. Maar Poetin ziet daar geen reden voor en hij vond de toon van de brief ook onbeleefd. En volgende week gaan de coronaverhoren verder. Onder meer oud-premier Mark Rutte wordt dan ondervraagd, net als Dick Schoof. Die was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. En ook morgen begint de dag nog droog en zonnig. Later op de dag kan het wel weer gaan regenen. Het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Aan het verkeer, 4 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Weert-Noord, 8 minuten. En op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 6 minuten. Laatste vind je op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 10 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
34: Eentje op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 6,9. Op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden bij 65,5. En de laatste voor nu op de A37 vanuit de Duitse grens richting Hogeveen bij 1,2.
35: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
36: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
35: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
37: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
38: Donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
39: Bas en Dylan.
1: Zijn we met de vrijdagavondshow zo meteen de uitslag van Kip of Ei. De eerste voetbalclub of de...

0: succes.
1: Kijk, we gaan kip of ei spelen. Dames en heren, in de vijfde jaar genoeg. Laat je woorden! Ja, het is goed dat ze even wakker zijn, want we kunnen ze nog wel even gebruiken, denk ik zo.

0: avond. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? De eerste voetbalclub of de eerste hockeyclub? Jos!
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, hallo Jos. Hoe besteed jij je vrijdagavond?
1: Ik ben momenteel aan het werk.
0: Lekker. En wat doe je? Ja.
1: Ik zit momenteel op de vrachtwagen.
0: Oh, lekker, lekker. Maar ben je daarnaast dan ook een beetje sportief? Ik bedoel, het is een sportieve vraag vandaag. Ik kan me voorstellen dat je de hele dag zit dat het ook lekker is om even te strekken.
1: Zeker, zeker. Ik volg veel sport, maar ik sport zelf stiekem weinig.
2: Ah, okay. Kijk, man naar mijn hart. Ja. en dan een voetballer, denk ik zomaar.
1: Ja, klopt.
0: Ah, heel goed, heel goed. Wat is er mis met hockey?
2: PSV?
1: Nee, Ajax helaas.
0: Oh, helaas.
1: Jammer.
0: Helaas. Jongens, het werkt als volgt. Wij stellen de vraag, wat was er eerder? De eerste voetbalclub of de eerste hockeyclub? Duik even de geschiedenis in zometeen. Maar we hebben dus een kroeg vol met publiek. Ja. Jij hebt al een antwoord ingestuurd. Jij bent vastberaden, Jos. Maar laten we eventjes checken wat het publiek vindt. Zullen we even aftellen?
2: Ja. Doe even één voor één. Wie denkt de eerste voetbalclub? Nee! En wie denkt, de eerste hockeyclub?
0: Dat is wel duidelijk.
3: Dat is mooi.
0: We duiken de geschiedenis in. Laten we dan starten met de eerste voetbalclub. En die komt niet geheel verrassend uit Engeland. Sheffield FC, die werd opgericht door twee Britten. De club die schreef zijn eigen regels nog voor de landelijke voetbalbond bestond. Er waren natuurlijk geen andere voetbalteams. Dus ja, organiseerden ze dan wedstrijden onderling. Zoals de getrouwde mannen tegen de singles. Dat soort dingen deden ze.
2: Voor Temptation Island eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Dan de eerste hockeyclub. Uiteraard ook aan de andere kant van de plas, Engeland. Blackheath Hockey Club. Ontstond bij oud-leerlingen van een lokale school. In het begin was de Blackheath Hockey Club trouwens ook een rugbyvereniging. Deze dan ook gewoon zo bij. Want ja, waarom niet? En ook leuk, de oude schoolbel. Die is nog steeds in gebruik bij de club. Jos, zeg het maar. Wat was er eerder?
1: Ik denk de voetbalclub.
2: Vullen wij in de voetbalclub en dan is dit de balans. De eerste voetbalclub komt uit 1857. En de eerste hockeyclub uit 1871, dus de eerste voetbalclub was hier.
0: Lekker zeg. Gefeliciteerd.
1: Ja, nou, super, dankjewel.
0: Reizenpakketje, kom je kant op.

0: was 1861 trouwens.
1: Even voor de boeken, weet je.
2: Oké, okay, oh ja, ja, ja.
3: 538. Favorite. Alex Warren.

0: 538, Jordan Alesso, Becky Hill en Surrender. Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan, welkom.
1: Met binnen nu een 30 seconden Harry Styles na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom zijn festival-wc's de engste escape rooms? Omdat je eruit wil voor je iets aanraakt.
2: Het antwoord is... nee.

0: loslaten.
1: Ik heb een liedje gezien op TikTok. Ja, dat blijft dan toch in mijn hoofd zitten.
2: Ja, dat heb je ons laten weten de hele week.
1: Ja, maar ja. Kijk, ik zou mezelf ook niet per se een soort orakel willen noemen. Maar ik heb het ook wel eens bij het rechte eind gehad.
2: Ja.
1: Ook wel eens niet, maar wel ook wel. Echt vaak wel, hoor.
3: Maar vaker niet dan wel, maar ja. Laten we hopen dat het vandaag weer een keiharde ja wordt. En ik sta toch vandaag wel aan jouw kant, Bas. Mike Versteeg zometeen te gast.
1: Ja.
3: Hij heeft een nieuwe plaat uit. Is voor veel 538 luisteraars misschien nog wel een onbekende naam. En daar gaan we zometeen verandering in brengen.
1: Ja, nou ja, en een onbekend liedje ook nog. Hè. Ik heb ergens één of twee TikToks gezien. En vandaag is hij dus uitgekomen. Het is echt een nieuwe plaat. En zometeen voor het eerst live op de radio ook. Dus echt vet.
3: Zeker. En, we hebben Huisje voor de Beest. Gaan we zo meteen en het nieuws van Eva zo.
2: Ja, nee, ik ga je vertellen hoe je van terugkerende nachtmerries afkomt.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal.
4: 2026.
5: En volgende week donderdag.
4: Komt bij Radio 538. Jouw voetbaldroom.
5: Tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
4: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
4: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar $3,49.
7: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Oranje Fans.

0: KPN TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Jij

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Ticket to the Tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kantelupmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: De vrijdagavond van 538.
17: Bas en Dille.
18: Zijn we met het nieuws van Eva.
17: Ja, ja. Ik heb de manier gevonden om terugkerende nachtmerries voor altijd te laten verdwijnen. Dat stond op een site over mentale gezondheid.
18: Ja.
17: Ze raden je aan, als je die droom weer eens hebt, schrijf hem meteen op nadat je wakker bent geworden. Dus je moet even een notitieboekje naast je bed leggen.
18: De tips van Eva. De dromen. Ik dacht jouw tips opschrijven.
17: Nee, die beide handen bekken erover.
18: Nee, oké.
17: Dan moet je gaan kijken van, oké, wat vind ik niet prettig aan dit verhaal?
18: Oh ja.
17: En wat zou ik anders willen?
18: Ja, anders.
17: Dan ga je als een soort scriptschrijver aan het werk.
18: Nog,
17: en daar schrijf je het verhaal. Dat verhaal moet je gewoon een paar keer op de dag teruglezen of even aan denken, zodat je een nieuw verhaal in je hoofd krijgt.
18: Ja.
17: En dan zeggen ze, als het goed is, als je dan weer gaat slapen, dan is hij weg.
18: En als het niet goed is?
17: Ja, dan
18: kan gewoon nog een keer proberen.
17: Moet je het gewoon nog een keer proberen.
18: Oh, ja.
17: Wel een belangrijke tip hierbij, want het regentips hier natuurlijk. Mm. Een tip in de tip. Het is wel belangrijk dat je het verhaal niet te ingewikkeld maakt. Want als je het, dat kan je hoofd niet verteren. Maar hebben jullie van die terugkerende nachtmerries wel eens gehad?
18: Nee, ik heb de laatste tijd wel heel vaak dat ik dan van die dromen heb, waarbij het heel erg voelt alsof ik dat allemaal al, zeg maar, alsof ik die hele context al, snap je, de plek en de mensen. Ja, maar het gaat gewoon verder. Snap je? Dat is dan niet.
17: Ze zeggen toch ook dat je de gezichten die je in je dromen ziet, dat zijn gezichten die je een keer gezien hebt in je leven. Want je hoofd...
18: Je gaat niet...
17: Nee, maar je kan niet zelf gezichten bedenken, blijkt.
19: Oh, ja. Maar hoe vaak heb je nou al mensen in je droom gezien die je helemaal niet kent? Dat is toch zo, of tenminste, die je niet kent, maar die je dus wel een keer hebt gezien.
17: Dat is toch raar?
19: Moet je je voorstellen dat er dus gewoon mensen, die doen hun ogen dicht. En die gaan slapen. En die zien in hun droom Bas Menting. En ze hebben geen idee wie het is. Maar ze hebben jou gewoon een keer ergens gezien. En dan... Er zijn wel heel veel mensen die een keer over ons gedroomd hebben.
18: Wat een lekker idee.
17: Je weet niet of het een leuke droom was.
19: Een natte droom, denk ik.
18: Ja, dat denk ik ook.
20: Hey, this is Mal Smith.
21: Hi, I'm Adeline.
20: Radio 538. What you

0: Kijk, het ding is, we komen live vanuit de 538 kroeg.
1: Ja.
0: Vol met publiek. Dat ken jij altijd even.
1: Oh ja, een kroeg vol met publiek!
0: Hey! Inderdaad. Alleen, ja, goed, we gaan toch heel eventjes het moment van geborrel even onderbreken voor iets belangrijks. Want ja, afgelopen december hebben wij een actie gedaan samen met DOA in Amsterdam, het dierenasiel. En we hebben daar rondgelopen meerdere keren en gezien wat daar allemaal voor fantastisch leuke beesten zitten, dieren, die een huisje zoeken. En dus proberen we iedere vrijdagavond eventjes een moment te pakken om een dier aan je voor te stellen. Eva, die is master of the house.
2: Master
1: of the dog house.
2: Ja, ja, nou, precies.
0: Maar vandaag is het de cat house, want Eva heeft...
2: Ja, en ik zal het nog gekker maken. Oh, nee, het is een kattenduo.
0: Oh nee, een kattenduo.
2: Broer en zus, Ginger en Turmeric.
0: Ja,
2: die zijn net één en ze zijn gevonden toen ze rondzwierven op een boerderij. Daar kregen ze wel wat te eten, maar ja, het was natuurlijk niet echt een thuis. Nee. Dus toen zei Doa, nou ja, kom maar bij ons. Daar zitten ze nu sinds een tijdje met z'n tweeën. Maar toen hebben ze ook wel aangegeven, kijk, het is hier goed, want iedereen bij Doa die zorgt echt super goed voor alle dieren. Dat hebben wij ook toen live allemaal mogen zien. Maar ze willen graag een echt permanent huisje nu, waar ze samen kunnen wonen. Dus het is ook de bedoeling dat er iemand is die zegt, ik wil Ginger als mede Turmeric.
0: Ja, oké. Okay. Zijn broer en zus.
2: Wat voor types zijn het nou? Ontzettend speels.
0: Oh.
2: Ontzettend speels. Ze zijn ook nog jong.

0: wat voor mij. Je moet een huis hebben met volwassen kinderen of geen kinderen. Ja. Jonge kinderen, dat is misschien niet zo geschikt voor ginger en turmeric. Toen dacht ik, nou, ginger en turmeric, dat betekent natuurlijk gember en kurkuma.
1: Oh, kurkuma ook.
0: Kurkuma, ja. Ja, dat zijn twee kruiden die zeer geliefd zijn in de Indiaanse keuken. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is dan leuk dat als je dan ze in huis neemt, dan kun je een lekker Indiaans maaltje voor ze kopen.
1: Oh, voor ze maken. Ja,
0: voor ze maken, als welkom ze nemen, dat moet je dus niet doen.
1: Nee, precies.
2: Lekker Indiaans maaltje voor.
1: Nee, dat dacht ik even, dat je daar naartoe...
0: Nee,
1: maar dat,
0: niet nee, van ze.
1: Dat mag niet.
0: Maar je moet ook niet voor ze Indiaas maken.
1: Nee, mag ook niet.
0: Want...
1: allemaal scheid.
0: Veel te pittig.
1: Overal scheid.
0: Pittig, ja. Nee, niet alleen diarree, maar van diarree tot erger.
1: Oh, okay.
2: Diarree tot erger.
0: Oh. Ja, dat wil je niet.
2: Er zijn bijna dingen die erger zijn.
0: Nou ja, diarree is al heel vervelend, maar denk eens aan erger.
2: Maar goed, ginger en turmeric, ja.
0: Ja, en nou, mocht je denken, dat vind ik wel interessant... Nou, dan kun je nou even naar onze story gaan op 538 Avondshow. Ja. Er staat een hele leuke foto die Bas heel mooi gefotoshopt heeft net. Want ze pasten niet goed samen in het vakje voor de foto.
1: Nee, maar daar is de template niet geschikt voor. Nee. 538 Avondshow op Instagram.
0: Daar kun je even liken dan, hè?
1: In de stories. En als je denkt, deze katten, ginger en turmeric, dat is wel wat. Ik kan wel een broertje en een zusje gebruiken. Klik op de link.
2: Maak een date.
1: Och, maar wat zouden we dat leuk vinden.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, daar zou je ons ook heel blij mee.
1: En het zijn echt hele leuke dieren.
0: Ja, ik heb ze gezien. Ik vind ze enig.
1: En het werkt super in de Butter Chicken. Nee, dat is een geintje. Nee. Dankjewel Eva. 538 Avondshow op Instagram. Check de stories. En dit is

0: 538 met Roxy Dekker en Loser.
1: De avond van 538.
0: Jongens, het geroezemoes van de 538 kroeg.
2: Het is gezellig. Het is de eerste vrijdag van de maand. Wil je er nou een keertje bij zijn? Want dan nodigen we namelijk 538 luisteraars uit in onze kroeg om hier te komen borrelen. Ga dan naar 538.nl/acties. Dan is daar ergens een kopje met meld je aan voor de kroeguitzending. En dan kan je er gewoon de volgende editie bij zijn op de eerste vrijdag van de maand. Even kijken of we nog wakker zijn. Kroeg, zijn we wakker!
0: Ja, wat goed zeg.
2: Ja, en mag ik dan meteen een heel groot applaus voor onze gast van vanavond, Mike Versteen!
0: Dankjewel. Mike, wat waanzinnig dat je er bent.
3: Ja, nou, waanzinnig dat ik er mag zijn, jongens.
0: Er is vannacht om 12 uur een liedje van je uitgekomen. Hartslag van je heupen.
3: Ja.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag het op TikTok voorbij komen. Ik kende je nog niet. Het was mijn eerste kennis.

0: Making met jou en die was super goed. Zo goed dat ik hem meteen even in de groepschat heb gegooid en zei: moeten we Mike niet even uitnodigen? Want wat een banger.
1: Dankjewel.
0: Ja. Zeg maar echt een banger. En waar komt hij ineens vandaan?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het liep allemaal iets anders. Want we hadden eerst een andere plaat en toen kwam, ik ga hem toch credits geven, Lex Graathuis van Radio 10 toevallig.
0: Ja.
1: Die heeft dat nummer geschreven. En die zei van, joh, misschien is dit wel iets voor jou. En gelijk opgenomen en binnen 3-4 weken was het klaar.
0: Was je zelf dan ook meteen, daarmee super enthousiast?
1: 100%.
0: Ja. Hoe krijg jij dat dan als demootje? Is dat dan, heeft hij dat dan zelf ingezongen, Lex Graathuis? Of is dat dan...
1: Nou moet ik oppassen wat ik zeg. Nee. Ja. Nee, ik heb geen idee. Maar het klonk gewoon lekker. Het was redelijk geproduceerd, dus je hebt er wel goed beeld bij.
0: Ja.
1: Dus ik was gelijk verkocht.
2: Ja, het mooie was, hij kwam dus vannacht om 12 uur uit. En wij hebben van maandag tot met donderdag een show tot 12 uur. En ik weet, wij wilden gisteravond na de show, doen we altijd op donderdagavond, doen we nog een borreltje met het team, weet je wel. Gingen we even een borreltje. En toen kwamen we hier buiten bij het pand van 538. En toen stond Bas hier op de parkeerplaats, stond hij jouw plaat te luisteren. En toen hoorden we opeens van de andere kant van de parkeer, hij is uit! Hij is uit!
3: Ja, hij was er goed weg van.
2: Wat hier gisteravond gebeurde. Hij zat er echt op te wachten. We zijn echt heel blij dat je hier bent.
0: Ja. Wel gewoon heel even, zeg maar, hij heeft dus hartslag van je heupen.
1: Ja.
0: Hoeveel hartslag zit er in heupen over het algemeen? Dat vroeg ik me nog wel.
1: Dat was ook mijn vraag aan Lex trouwens. Oh,
0: ja. Lex is hier, dus we kunnen ook zeggen.
1: Ja. Het hoeft niet altijd te kloppen, zei hij. Ja, nou ja.
2: Lex, kom eens. Kom maar,
0: hoeveel hartslag zit er bij jou in je heupen? Lex heeft het dus geschreven.
4: Krankzinnig veel, joh.
0: Ja,
4: krankzinnig veel, en ik dacht, daar moet ik iets mee doen een keer.
0: Ja, maar waar komt die vandaan? Dat is, dit komt gewoon als poep opzetten. Je bent gewoon aan het
4: zeggen. Ik had een andere zin met heupen in mijn gedachten en dat liep niet. Ik dacht, het moet allitereren. Iets met een H.
0: Ja.
4: En ja, toen kwam dit eruit. En dan ga je verder en denk je, oh, dit kan best wel eens wat worden. En je hebt ook 9 van de 10 ideeën die je weer terzijde schuift. En denkt, dat moesten we maar niet doen. Maar
0: En dan pitch jij je liedje dus zo bij Mike. En die zegt dan, ik wil dit maken. Of werkt het ook nog andersom? Moet jij dan ook nog zeggen van, ja, het is goed, doe maar.
4: Het werkt ook andersom. Maar in dit geval kregen we contact via een collega-artiest volgens mij. Ik weet het niet.
1: Klopt, ja.
4: En hadden we dus eerst echt een ander liedje. En dit is op het laatste moment geswitcht. En ben je de volgende dag moest je de studio in.
1: Ja. Ja. Het is ook de eerste keer dat ik Lex zie trouwens. Dus
4: het is, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dat gebeurt bij Bas en Dylan. Dat is mooi.
0: Wij hebben als radiomakers eigenlijk ook geen enkel idee hoe die hele muziekindustrie werkt. Zeg maar. Dat hier nu gewoon schrijven van een liedje en een artiest. Het liedje is al uit en ze hebben elkaar nog nooit gezien.
3: Ja. Ik heb nog wel even een korte vraag. Ben je dan ook familie van Sven Versteeg? Of is dat dan...
1: Nee, dat niet.
3: Okay.
1: Nee, dat niet.
3: Ja, ik dacht twee volkszangers. Ja, Mike en Sven.
1: Nee, dat niet.
0: Je gaat hem zo meteen live doen.
1: Ja, zeker.
0: Ah, ik kan niet wachten.

0: Gelukkig is het team van End of Time. Deel, ik zat wel te denken, misschien, want ja, misschien is het goed als we nog even een kort voorstelrondje doen.
1: Een kort voorstelrondje?
0: Ja, van Mike Versteeg.
1: Hoezo?
0: Nou, gewoon eventjes voor de luisteraars die nog niet weten wie Mike is.
1: Mike, wie ben je?
2: Oh, nou.
0: hoe vaak ben je op 538 geweest?
2: Nou, niet.
0: Nee, daar, nee, maar dat bedoel ik. Dat is toch een hele logische vraag. Mike, wie ben je?
2: Nou, ik ben Mike. Ik ben 26. Ik kom uit Houten. En ik zing nu sinds mijn zevende, maar sinds mijn veertiende echt optredens.
0: Wat goed.
2: Dus we zijn al even bezig. Maar
0: hoeveel optredens doe je in een jaar? En waar sta je dan?
2: Nou, dat valt allemaal nog wel mee. Gelukkig kan altijd meer.
0: Ja, precies.
1: Bij deze gaat dat natuurlijk gebeuren. Bas is groot fan. We hebben de afgelopen tijd veel TikToks voorbij zien komen die Bas heeft doorgestuurd. Vannacht stond hij hier om 12 uur op de parkeerplaats te roepen. Hij is uit! Hij is uit, eindelijk! En vandaag ben je hier. We zijn heel blij dat je er bent. Lieve 538 genoeg, mag ik een heel groot applaus met veel gejoel en gejuich voor Mike Versteeg en hart!

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Wat een.
2: Mike, wil je hem nog een keer doen?
0: Nee, we gaan. Nee. Ja, ik moet het even uitleggen. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een FC Utrecht versie gemaakt van Bijna de Gasolina.
1: Ja.
0: Oh, maar. Oh. Nee, maar dat gaan we niet doen. Okay. Zullen we nog een keer hard van Spanje leuk doen, jongen?
2: Ik heb gewoon ruzie zo, hè?
1: Ja, nou ja, anders wij wel.
2: Anders wij wel, want de weekendmix staat gewoon te beginnen.
1: Jordi Warnes die staat te trappelen, hoor.
2: En we zijn eigenlijk al 2 minuten over tijd met ons programma. Maar
1: dat kan helemaal
2: lieve
1: niet.
2: Mensen, willen we nog een keer hartslag van je?
1: Nou, let's go.
2: Nou, kom maar door, maestro. Start maar in.
1: Nou ja, en dankjewel voor het luisteren. Zometeen de weekendmix met Jordi Warnes.
3: Ik vang hier echt niet op de chance.

0: versterkt door de hartslag van je heupen. Mocht je er volgende keer bij willen zijn, de 538 kroeg uitzending, het kan. Meld je even aan via 538.nl/acties, dan ben je erbij.
1: Wat? Nog een keer?
0: Nee. Ja, het is even Jordi Warnes die moet, hoor.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
10: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in en uit checken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
20: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
21: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroven uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. Dit was het nieuws op 538.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win

Ty Cruz en Hangover in de 538 Weekendmix. Hallo, Marnix hier, op de plek van Jordi, die even op vakantie is. Maar geen paniek, de allerbeste hits hoor je hier in de Weekendmix. Kylie Minogue komt eraan. Nou,

De 538 Weekendmix. Komende week bij 538. Een week lang jouw kans op een nieuwe tv om het WK op te kijken. Maar we sturen je ook naar een van de wedstrijden toe. Nederland-Zweden in Houston. Je wint het komende week bij 538. Stay.

Direxa en Fateless New Religion in de 538 Weekendmix. Hallo, Marnix hier. Jordi is even op vakantie. Gelukkig heeft hij de hits niet ingepakt. Je hoort zometeen Jennifer Lopez en David Guetta. Eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All bij 538.

ook goed, toch? Rihanna, Only Girl in the World in de 538 Weekendmix. Onderweg naar het WK voetbal. Jij kan samen met vrienden de WK-wedstrijden op een hele bijzondere plek bekijken. Details sowieso meteen naar Afrojack, Sia en David Guetta.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
14: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
13: Dus kom op, naar buiten.
14: Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa.
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea. Half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten. 3 stuks. €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Odido. Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: 10 tenders alsjeblieft.
31: Ja, dat is dan €8.
30: Hè? 8? Oké. Okay.
32: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
33: 538 Nieuws.
34: 10 uur.
35: In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan €4.000 per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. Dit was het nieuws op 538.
36: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
37: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
36: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
38: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
39: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
6: Martin Garrix.
7: Radio 538.
8: Yes, ik ben terug.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: reageert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Het weekend is om bij te komen. Om te dansen. Morgenavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment naar de 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Morgenavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
18: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
20: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
19: Dus, kom op, naar buiten.
20: Univé, daar plukt u de vruchten van.
21: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
22: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: Bij Euro

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En dit was het nieuws op 538.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En volgende week donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
9: 18.000.
11: Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help!
16: GWC!
15: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
18: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
19: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
20: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Ticket to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
21: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: 10 tenders, alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan €8.
22: Hè? 8? Oké. Okay.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: We denken na over een koophuis.
27: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
26: Bart, met die loopgroep?
27: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
28: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
29: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: 538. Sunnery en Ryan.
5: Elke DJ is een boekbeeld in zijn thuisland voor de nieuwe generatie. Je hoort het naar muziek van onder andere Wax Motif. Touch it.

Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: KPMG.tv als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Hij zou er in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: samen met Martin Herger, Arizona. En Medusa samen met Rani, van Nederlandse bodem trouwens. Shout-out. Get Silence. Ja, en die laatste kreeg de meeste stemmen, hoor. Toch de Nederlandse spots samen met Medusa, die dat wint hier op 538. Silence hoor je nu als Social Request. Lucas en Steve Radio.
1: You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio.
2: 538.

Tijd voor de Artist of the Week. En dat is Alessio die de krachten bundelt met One Republic. Ja, wat niet iedereen weet, veel mensen wel, maar niet iedereen, is dat de leadzanger van One Republic, dat Ryan Tedder is. En laat dat nou net de zanger zijn die Alessio een van zijn allergrootste hits bezorgde. Calling Lose My Mind, samen met Sebastian Ingrosso. Je weet wel, nou, dat dus. Zelfs met mijn slechte zang kan dat niet missen. In ieder geval, best wel bijzonder dus dat ze weer gaan samenwerken.

show. Dus hou zeker weten, even onze socials in de gaten, want dit wordt gekkenhuis. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we bij je terug met een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538. Geniet van je week.

0: nieuws. 1 uur.
1: In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een